Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check Phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

Elf jaar rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check Funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: ook op een gegeven moment ook mijn oeren moest verkopen. Ik denk, weet je, ik verkoop mijn oeren, zul je toch? Want ik wil mijn bedrijf gewoon laten draaien. Ik doe alles voor mijn bedrijf.
1: Good morning, zometeen broederliefde met Maak Me Niet Heet. Ja, wat is iets waardoor je niet kan slapen? Denk erover na, misschien heb je er last van gehad afgelopen nacht. Maar laat even weten, wat is iets waardoor je gewoon niet kan slapen? Denk erover na, laat hem doorkomen via de NPO Luisterapp. Nu is luisteren naar het nieuws van NOS op 3.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
1: It's the good vibes only at your service. Mensa, Serrano, Dope.

0: broeder liefde, maakt me niet heet.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Misschien ben je nog steeds aan het luisteren naar de drie albums van Drake. Iedereen heeft het erover gehad dit weekend op social media. Het is ongelooflijk wat voor impact deze man heeft weten te veroorzaken. Records verbroken op Spotify. Toen kwam Spotify weer met een lelijk logo. Ik ga daar straks wel meer over ventileren. Kijk op mijn app en als ik zo'n lelijk logo. Laat gewoon een oud logo en val me niet lastig. Maar ja, vandaag gaan we de dag weer inkleuren met good vibes. Lekker muziek, mooie verhalen. Vandaag wil ik sowieso ook het volgende van je weten. Want misschien ben je net ontwaakt. Of misschien ben je de hele avond wakker gebleven. Een soort slapende zombie, wakker lopende zombie. Soms kan je niet in slaap vallen. Wat is die reden dat je niet in slaap kon vallen? Ik heb dat altijd als ik aan het malen ben in mijn hoofd. Als ik aan het nadenken ben van, oh, dit moet ik deze week doen. Oh, dat moet ik doen. Dat mijn hoofd op een gegeven moment overuren begint te draaien. Bijvoorbeeld deze week heb je die Phonics Awards. Ik heb de helft van mijn outfit nog niet ontvangen. Dus ik heb zeg maar bovengedeelte, maar de broek en dat soort dingen is nog steeds onderweg. Nou, daar kan ik wakker van liggen. Heb ik ook gedaan. Dus ik heb maar volgens mij anderhalf uur geslapen. Dus als ik straks vijf van Fernando helemaal verpruts, dan weet je dan hoe het komt. Maar dat is iets wat mij wakker kan houden. Ik ben echt iemand die kan malen en denken van, komt het wel op tijd? Moet ik vandaag iets nieuws gaan kopen? Moet ik dit doen? Snap je? Dat is maar één van de duizenden dingen waar ik aan denk. Hoor. Geloof me, ik denk ook aan problemen van vrienden van me. Intens. Maar laten we weten via de NPO luisteren. Wat zijn de dingen die jou wakker kan houden? Donna, my sister, good morning.
8: Good morning, Fernando.
0: Ja, wat zijn die dingen voor jou die jou wakker houden?
8: Nou, in de basis kan ik heel goed slapen of kon ik heel goed slapen. Totdat er iets anders in mijn huis kwam. En daardoor kan ik veel minder goed slapen. En zijn naam is Rakker.
0: Oh.
8: Vannacht ook weer. Ja, vannacht ook weer. Hij heeft een soort van nieuw spel bedacht. Rakker is mijn kat. Hij heeft een nieuw spel bedacht dat hij achter het bed en dus tussen de muur probeert te springen.
0: Oh.
8: Dus dan lig ik gewoon te slapen en dan springt hij dus bij zeg maar dat bedframe.
0: Ja.
8: Maar dat past hij niet tussen. Dus dan zit hij vast en dan miauwt hij natuurlijk wakker. En dan moet ik dat dikke beest weer ertussen uithalen.
0: Oh.
8: Dus op de een of andere manier speelt hij dat spel ook alleen als ik al slaap.
0: Oh ja.
8: Dus ik weet niet wat zijn personal business is. Ik denk dat jij wel weet waarom die boos is op mij. Want jij benoemt het ook nog heel vaak.
0: Ja, zijn edelstenen zijn ontnomen.
8: Zijn edelstenen. Ja, hij is al een jaar geleden gecastreerd. Dus als hij er nog steeds mee zit, dan heeft hij wel issues hoor.
0: Hij zit er mee voor de rest van zijn leven.
8: Nee, hij zit er niet meer mee.
0: Hij moet elke keer naar beneden kijken. Ja, ik mis iets.
8: Een gedeelte van mij is weg. Liggen ze, misschien denkt hij wel dat ze tussen de muur en het bed zijn.
0: He's looking for his nuts.
8: Ja, ik denk dat hij aan het zoeken is.
0: 100%. Hij zoekt zijn ballen.
8: Hij is op zoek naar zijn zogenaamde edelstenen. Dat is mijn kat, man. Dus ik heb ook slecht geslapen.
0: Je kan hem ook daar laten, toch? Achter de bank. Dan kom je morgen weer.
8: Nee, maar dan zit hij vast.
0: Hij gaat niet dood.
8: Nou, ik ga dat risico
0: niet
8: nemen.
0: Hij heeft 9 levens.
8: Ik ga dat risico. Dus je bent wel boos dat ik zijn ballen pak, maar je wilt wel dat ik hem tussen de muur hou.
0: Ja, het kan niet erger zijn dan zijn ballen.
8: Nee, ik ga goed voor hem zorgen.
0: Okay.
8: Dus helaas moet ik weer shuffelen naar Rakker en dan moet ik hem weer eruit halen.
0: Zou het aan Rakker, man. Ik heb hem nodig. Als er weer muizen zijn, dan ga ik hem halen.
8: Heel goed. Ja, heel goed. En dan kan jij wakker gaan.
0: Nee, dan blijft hij gewoon bij mij op de bank. Als je een luisterende bent, wat houdt jou wakker in de avond? Waarbij je gaat malen. Laat even doorkomen via de NPO luisterapp. Als je wakker bent geworden, je bent een ster.

0: Stand up, a very good morning. Vandaag hebben we het over de dingen die jou wakker houden in ieder geval. Nou, de appjes stromen binnen. Lando, what up? Nou, Lando heeft een hele korte voice note gedropt. Robertino, vriend van de show.
1: Good morning, good morning. Ja man, vroeger, weet je, mijn werk hield me echt nachten wakker. Weet je, afgelopen jaren heb ik gewoon geleerd om gewoon taken te verdelen en de probleem bij een ander neer te leggen.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Zeg maar, je kan malen en denken in je hoofd. Oh, dit moet ik doen voor mijn werk. En hij zegt van, hij delegeert het meer. Hij geeft het gewoon ook uit handen.
2: Veel beter. Want echt afgelopen weekend. Ik was bij een vriendinnetje. En ik had het over een huissituatie die me heel veel stress gaf. Omdat mijn verhuurder een beetje moeilijk doet. Dus ik had het daarover van, ja, dat geeft me echt stress. En dan stuurt ze weer dit en dat. En toen zei die vriendin van me, dat vond ik echt een goeie van, ja, maar eigenlijk, die stress geef je jezelf. Want jij hebt het er nu ook nog over. En jij zit ermee. Dus de situatie is misschien wel zo gecreëerd, ja. Maar hoeveel stress je krijgt, dat doe je uiteindelijk wel zelf.
0: 100%.
2: Vind ik wel echt een hele goeie. Ja.
0: Je hebt geen invloed op wat de buitenwereld doet, maar wel op hoe jij erop reageert.
2: Exactly.
0: En dat is, maar soms, het is, als je er logisch over denkt, is het logisch. Maar toch, het is een bepaald gevoel. En dat gevoel ventileer je. En dat is zeg maar wat je dwars zit. Zeg maar, in je hoofd weet je wel van, tuurlijk, het gaat nergens over. Maar het gevoel zegt van, ja, maar waarom?
2: En
0: waarom
2: daar,
0: moet je mij...
2: En die waarom, daar zit de les. Ja. Why is it triggering you like that?
0: Maar god.
2: Waarom lig je heel de nacht te malen?
0: Och.
2: Dus ja, het is een mooie les, Nando.
0: Steve, wat zeg je allemaal? Wat zeg je me?
3: Ja, wat houdt je wakker als je niet kan slapen? Ik heb zoiets, het is wat het is. Weet je? Meestal gewoon een radiootje aan of muziekje aan of tv'tje aan. En ja, dan gooi je ogen dicht, nergens meer aan denken. Gewoon naar die muziekje of die tv'tje luisteren. En dan slaap je gewoon rustig. Dus ja, ik wens iedereen een goede maandag.
0: Hey! Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Wat houdt jou wakker?

0: werkt toch? Good vibes in the morning. Zometeen KM featuring Idari met Bend Over. Vandaag hebben we het over het volgende. Ja, wat houdt jou wakker? Nou, de ene kan niet slapen omdat hij lastig wordt gevallen door muggen, door buren, door gedachten. Het kan van alles zijn. Cindy zegt, good morning. Ik kan 's nachts niet slapen door bedwansen. We komen er maar niet vanaf in onze woning. En de huiseigenaar wil er ook niks aan doen. Dat vind ik ook zo'n ding met die huiseigenaren. Luister, als je mensen gewoon last van iets hebben, help ze. God damn it. Dylan zegt, die heeft last van muggen. Ik slaap niet totdat ik ze kapot heb gemaakt. Ja, die ken ik ook, man. Dat je gewoon slaapt. Ik heb zo'n vliegenmapper. Die is zo die elektrische. En als ik muggen heb, dan ga ik ermee slapen. Dan zet ik hem zeg maar naast me, naast een kussen. En zodra ik hoor, hoor je gewoon, net als zeg maar Star Wars, met zo'n lichtsabel, kom ik echt maar denk, sling, sling. En dan hoor je letterlijk, sling, sling. En dan zie je ook gewoon lichtvonkjes in de avond.
1: Ik heb de beste tip tegen muggen.
0: Wat dan?
1: En ik lees hem bijna nooit ergens, maar ik heb hem zelf bedacht. En trust me, je hebt nooit meer ergens last van.
0: Wat dan?
1: Ik meen het echt. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, als ik ze moet gaan slaan, moet ik wakker worden. Als ik ze moet gaan petsen, moet ik ook wakker worden. Dus Hoe vind ik iets waardoor ze weggaan zonder dat ik moeite moet doen?
0: Ja.
1: Zet een ventilator naast je hoofd. Want door die wind, door die kleine vleugeltjes, vliegen ze weg bij je hoofd.
0: Maar dan vat je toch een kou door de ventilator?
1: Nee, het is gewoon lucht. Het is geen airco. Ik zet geen ijsblok tegen mijn hoofd aan.
0: Oké.
1: Dus als je gewoon een ventilator naast je zet, die gewoon heen en weer gaat bewegen, elke keer als een mug dichtbij wil komen, dan wordt hij gewoon weggeveegd.
0: Ah.
1: Het werkt echt.
0: Okay.
1: Die kleine vleugeltjes gaan het
0: dat
1: niet redden.
0: Goeie.
1: Ja,
0: gaan het niet redden, motherfucker.
1: Nee, je bent lekker fris in de zomer. Dus je hebt het niet warm en alle muggen gaan weg.
0: That's a good one, man.
1: Snap je?
0: Hey.
1: €5 alsjeblieft.
0: Dankjewel, I got you. Wauw, Kevin zegt dat gevoel dat je wekker over 4 uur alweer gaat. Dan ga ik juist rekenen hoeveel slaap ik nog heb. Ja, zo herkenbaar.
1: Dat heeft een naam, hè? Dus sleepsiety.
0: Zo.
1: Sleepsiety. Dat je echt dan zo gaat tellen, inderdaad. Dat moet je ook juist niet doen, zeggen alle slaapexperts. Want dan ben je te alert, omdat je natuurlijk gaat tellen.
0: Oh ja.
1: Dus niet doen. Gewoon liggen. Ook als je 's nachts wakker wordt, niet op je telefoon kijken.
0: Nee, dat is heel moeilijk voor veel mensen.
1: Ja,
0: ik kom soms
1: in
0: mijn bed en dan zie ik mijn vriendin aan die telefoon. Ik, wat ben je aan het doen? Ja, kijken. En dan soms is ze gewoon te scrollen. Is een half uur bezig en dan ben ik al lang in slaap gevallen, joh.
1: Maar ik bedoel, zelfs stel je wordt wakker 's nachts. En dat je dan dus bij jezelf gaat denken, oh, even checken hoe laat het is.
0: Ja.
1: Als je dat niet doet, slaap je veel rustiger.
0: Okay.
1: Want anders ga je ook weer denken van, oh, het is al 2 uur, oh, het is al dit, het is al dat. Ja. Dus niet kijken, niet op die telefoon kijken.
0: Kijk
1: al deze tips, Donna weet raad, ouwe.
0: Hey.

0: liefde en show. En geloof ons, hier moet je bij zijn.
1: Koop nu je tickets via funnies.nl/awards.

0: single Waste in the Morning Show. We hebben nog een paar depressieve dagen voordat het vanaf vrijdag 25 graden wordt. Vandaag schijnt af en toe de zon. Kikkeboe. Ja, maar plaatselijk kan het ook nog wat gaan regenen met onweer en hagel. Ja, ik zweer het, jongen. Het is echt Nederland. Nou, in ieder geval, de temperaturen liggen rond de 15 graden. Skeezy staat paraat en helemaal klaar met het nieuws van NOS op 3. What's cracking? Good morning!
1: Goedemorgen. Vorig jaar zijn er wereldwijd veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Na de 12-daagse oorlog met Israël werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage-aanklachten. Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. In Europa werden geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners opgepakt. Ze zouden dit weekend zeker 10 keer om zich heen hebben geschoten vanuit minstens 4 gestolen voertuigen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, onder wie 1 ernstig. Hun schiettocht begon zaterdagmiddag. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Een groot feest in Nijmegen, want NEC heeft een ticket voor de Champions League. Ze mogen de derde voorronde gaan spelen. Aanvoerder Tjaron Sherry is blij.
3: Dat geeft een hele boost aan heel NEC, omdat als ik ook eerlijk ben, ik bedoel, we hebben heel seizoen op plek 3 mogen staan. En uiteindelijk hebben we de laatste 4-5 wedstrijden veel punten laten liggen. Maar als je dan ziet dat de concurrenten niet over je heen gaan, dan is het aan ons dat wij hier verdiend staan natuurlijk.
1: Ja, de Nijmegenaren wonnen gisteren van Go Ahead Eagles met 2-1.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Oh my lay, Waste.

0: Want zometeen gaan we naar de afterparty van Kleine John en Chavante. Tijd om terug te blikken op de Real Talk podcast van gisteren. Elke maandagochtend blik ik terug op die podcast van afgelopen zondag. Gisteravond gooide ik de podcast met Mo Bicep. Nou, Mo Bicep is een hele tijd in het nieuws gekomen, ook omdat het niet zo goed ging met zijn bedrijf. Hij moest best wel veel dingen verkopen. Dus we hebben het gehad vooral over de financiële problemen rondom zijn onderneming MB Nutrition. We hebben het gehad over 7 ton schuld die uiteindelijk 1 miljoen zou zijn geweest. Hij zou veel kosten hebben gemaakt. We hebben het echt over heel veel dingen. De Fiat-inval, boete voor nepvolgers. Het is een propvolle interview met heel veel dingen, maar ik zal een stukje van je laten horen waarin hij uitlegt hoe je zo ver kan komen dat je gewoon een schuld hebt van bijna een miljoen. En wat je dan allemaal doet om het zeg maar recht te trekken.
1: Maar we zijn gewoon te hard gegaan. Die uitgaven waren veel te hoog. Mijn pand, ben ik nou pas uitgegaan. Eind van deze maand ga ik pas uit mijn pand. En in mijn pand had ik een kleine kostenpost van in totaal misschien 6.000 euro. Ja, als ik eerder had kunnen ingrijpen, had ik dat ook zeer zeker gedaan op dat moment. Maar ja, ik kan mijn pand niet opzeggen, dus dat zal een kostenpost van 6.000 euro. Ik heb te lang personeel gelaten, die ik eigenlijk al... Ik had ze eigenlijk al niet eens meer nodig, maar ik denk, weet je, het komt wel goed, het komt wel goed. Mijn eigen uitgaves, nergens naar kijken, overal me helpen, waar ik kan helpen. Is er iets waar ik kan helpen? Doe ik dat ook heel graag, maar nooit echt in de cijfers gedoken. En op het moment dat ik echt met Franks ging zitten en ging kijken naar de cijfers, dacht ik van, wow.
0: Want wanneer besefte je dat je gewoon verkeerd bezig was of dat het niet goed ging?
1: Ja, dat ik op een gegeven moment gewoon personeel gewoon met moeite kon betalen. Ik kon personeel met moeite betalen. Mijn kostenpost kon ik net soms wel betalen. En dan dacht ik van, ja, het komt wel goed. Want dan verdiende ik gewoon. Denk, ja, het komt wel goed. Dat regelen we wel. Maar ik zag dat op een gegeven moment niet meer eventjes regelen. Want ja, ik verkocht eerst mijn SVJ. Ik had de Lamborghini SVJ. Dat was mijn droomauto, bro. Je weet toch? En uiteindelijk zag ik dat met mijn onderneming dat het minder ging. En ik kon die auto blijven rijden. Maar ik denk, nee, ik verkoop die auto. En uiteindelijk ga ik doorinvesteren in mijn bedrijf. Daarmee dacht ik dat het oké zou zijn. Maar dat was gaten vullen. Want de gaten waren zo groot. Maar ik heb geen inzicht in al mijn cijfers. En ik ben er ook nooit in gaan duiken. Toen ik op een gegeven moment ook mijn Urus moest verkopen. Ik denk, weet je, ik verkoop mijn Urus. Weet je toch? Want ik wil mijn bedrijf gewoon laten draaien.
0: Ja, het is wel bizar. Want zeg maar, hij heeft... We hebben al die mooie kanten gezien wat hij heeft meegemaakt. We zagen het succes. En wat ik mooi vind aan wat hij dus heeft gedaan en wat hij dus doet, hij neemt ons mee ook in de mindere momenten. Snap je? Hij zegt heel veel influencers liegen. Ze hebben het best wel zwaar. Ze maken hele nare dingen mee. Maar ze durven niet eerlijk te zijn. Want ze laten het lijken alsof het allemaal goed gaat. En hij zegt, fucking veel neppe mensen in de industrie. En ik wil het juist laten zien. En dan merk je dus ook dat hij ook best wel veel haat krijgt. Daar hebben we het ook over gehad. Die zegt, ja, mensen komen met allemaal haten dingen. En ze zeggen goed voor je. Ze wensen hem echt nare dingen toe. Hij zegt, moet je beseffen dat je zo nare bent in het leven. Dat je een ander nare dingen toewenst die jezelf ook niet toewenst. Dus ik vond het wel een... het raakte me wel, deze conversation.
2: En wat raakt je eraan? Dat hij zo eerlijk was? Of wat was hetgeen wat je... Want ik zie inderdaad ook al die haatcomments. Ik moet zeggen, ik zit helemaal niet zo in zijn verhaal, zeg maar. Hè? Dus ja, je ziet dan van mijn kant juist alleen maar meer de buitenkant ervan. Dus ja, ik zie inderdaad een man waar heel de tijd allemaal haat op komt. Van slachtofferrol, dit, dat, zus, zo. Dus dan vind ik het wel interessant van jou om te horen. Jou raakt het juist. Waar zit dat verschil dan in?
0: Ja, omdat je ziet bijvoorbeeld dat er iemand is die dan zeg maar zijn verhaal deelt. En wat je ervan kan vinden, kan je ervan vinden. Want daarvoor zijn er meningen. Iedereen heeft er een. Het is een poepgat. Maar, maar wat ik dus zo bijzonder vind, is dat hij dat juist deelt. En ik vind dat heel krachtig als je ook je mindere momenten deelt met mensen. Hij had ook bijvoorbeeld op een gegeven moment een situatie met zijn broer. Dat hij zei van, ja, zijn broer is zichzelf niet altijd helemaal geweest. En heeft soms nare dingen over hem online gezegd. Mm. Hij zegt, ik heb me nooit daarover uitgelaten. Omdat ik ga mijn broer nooit zo afvallen publiekelijk. En dat vind ik best wel krachtig en sterk. Dat je niet meegaat met negativiteit en dat soort dingen. Dus
2: daar zijn sterke biceps voor nodig. Als je niet laat raken door online meningen.
0: Ja, zeker.
2: En die heeft hij, dus hey.
0: Zeker, ga het checken. Staat nu online op mijn YouTube kanaal Nando Leaks. Of als je in de auto zit en je gaat geen beeld kijken, want je let op de weg. Luister dan gewoon via je favoriete podcast app. Dan vind je een interview met Mo Bicep over zijn 1 miljoen euro schuld, de Fiat inval, boete voor nepvolgers, documentaire verhalen en nog veel meer. Ga checken, man. Goed.

0: and the girls.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Let's get it. Come on. Hayley Smalls. Yeah. Don't touch.

0: toch?
1: Heerlijk, die Congolezen vibes zo vroeg in de ochtend. Ik ben helemaal blij.
0: Nandelijk Sound System, wil je nog meer van deze tunes? Check en volg dan die playlist. Nandelijk Sound System op Spotify. Wake up.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Check de leukste Funnix podcast nu via de Funnix app.
4: Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de Funnix app. Funnix.
5: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
8: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
9: Air Europa, you decide.
10: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
8: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
11: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
12: Funnix! Yeah!
13: It's Complicated met Jay
14: en Mahi.
15: We

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood via de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: energie. Denk erover na, laat hem marineren, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Ze gaat ons weer een energieke nieuwsberichtgeving geven. Ze staat helemaal klaar. Rest Keezy van NOS of Dreezy, what's poppin'?
1: Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran, zegt de mensenrechtsorganisatie.
2: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd, dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat dat daar duizenden mensen zijn geëxecuteerd en noemt China de grootste bul ter wereld. Bij Russische aanvallen in het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Zo zouden er drones zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op Russische bombardementen. Later vandaag komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Ze worden straks medisch gescreend en gaan dan in quarantaine. Waarschijnlijk legt het schip rond 12 uur aan in Rotterdam. En een spectaculair ongeluk op een vliegshow in Idaho, in Amerika. Bij die show op een militaire basis zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst, zegt deze verslaggever.
3: A scary moment at Gunfighter Skies as two Navy jets collided mid-air and crashed to the ground. Now all four members of the F-18 Growler were able to eject, deploy their parachutes and float to the ground.
1: Hij beschrijft wat je ook op de beelden kunt zien. De toestellen komen in de lucht tegen elkaar aan en vlak voordat ze tegen de grond storten zie je vier parachutes. Iedereen heeft het overleefd. De vliegshow is daarna stopgezet. Er wordt onderzocht hoe de vliegtuigen tegen elkaar konden botsen. Krijg je nog het weer? Het regent. Op dit moment vooral in het noordoostelijke helft van het land. Straks droogt het even op, maar later zijn er gewoon weer nieuwe buien. Het wordt vandaag een graad of 15.
4: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonix Awards.
5: Check Phonix.nl
4: of de NPO Luister-app.
5: Fernando.

0: Fernando, Mr. Good Vibes Only.
1: Yes, yes, Phonics. Goedemorgen.
2: This is Phonics.
3: In the morning show. Rekken strekken uit. Kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren. Ho.

0: is de podcast. Donna, my sister, good morning. Vertel, wat heb je deze week?
1: Good morning. Ja, ik heb ook weer een nieuwe aflevering klaarstaan. En kan jij je nog gesprekken herinneren van vroeger met je ouders? Dat je soms een beetje het gevoel had van, oké, als ik het ene wil bereiken, moet ik naar de ene ouder toe gaan. En als ik het andere wil bereiken, moet ik misschien naar die andere ouder toe gaan, weet je wel?
0: Nou, bij mij is het heel simpel. Ik had maar één ouder om naartoe te gaan.
1: Kijk, keuze heel snel gemaakt.
0: Heel snel gemaakt.
1: Kijk, dat is heel fijn, want dan heb je zelf die hoofdpijn eigenlijk niet. Je moet het positief bekijken. Je hebt zelf niet de hoofdpijn van dat je keuzes moet maken. Dat is heel chill.
0: De keuze werd al voor mij gemaakt.
1: Zo
0: denk
1: is
0: je, papa.
1: Het. Kijk, eigenlijk heb je gewoon geluk gehad. Dus dit is het omdenken, weet je wel. Maar als kind oké, dat natuurlijk wel. Dat je dan denkt van, oké, ik moet misschien bij mama zijn voor deze vragen. En bij mijn vader, als hij er is, voor de andere vragen. Maar als je bijvoorbeeld met twee culturen bent opgegroeid, of als je twee ouders hebt van een verschillende achtergrond, Dan kunnen die vragen misschien soms nog wel wat lastiger zijn. Omdat je misschien weet dat ze in de Arabische cultuur naar andere dingen kijken dan bijvoorbeeld bij de Nederlandse cultuur. Of in mijn geval dat ze wat vrijer denken in de Nederlandse cultuur dan bijvoorbeeld de Congolese cultuur. Ja. Dus daar gaat deze aflevering over. Over hoe je soms al tussen alles in kan zitten. Maar dus ook bij je ouders. Dat je best wel moet kiezen soms over bepaalde onderwerpen te hebben, zeg maar. Ik had dat zelf bij. Uiteindelijk is het heel goed uitgepakt. Want ik heb nu dan misschien geen contact meer met mijn vader. Maar er is een tijd. Toen was hij er.
0: Ja, ja.
1: En ik ben nu natuurlijk verloofd met Richelle. Met een dame. En daar weet hij dan weer niks van. Want zo lang hebben we al geen contact meer. Maar toen ik daar op een gegeven moment mee zat van, ik moet misschien toch maar een beetje aan mijn ouders gaan vertellen dat ik op vrouwen ook val. Want ik val op mannen en vrouwen. Bij mijn moeder was dat heel makkelijk. Toen was ik echt 13 of zo toen ik dat vertelde. En bij mijn vader heb ik heel lang gewacht. Omdat ik toch dacht van, wordt dit dan het moment dat hij me gaat onterven? Weet je wel? Ja. Omdat hij toch dan met zijn Congolees zijn. Daar is het iets traditioneler. Dat ik dacht, dat kan misschien dan toch nog wel moeilijk zijn. Uiteindelijk heeft dat supergoed uitgepakt. En van alle familieleden die ik spreek, hebben ze me ook allemaal gefeliciteerd. En dat is allemaal no issue. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van iets waar je dan best wel even moet kiezen bij je ouders. Van, oh shit, waar zitten die cultuurverschillen?
0: Ja, maar hij reageerde wel positief op.
1: Hij reageerde super chill. Ja, het was helemaal. Ja. Kijk, mijn vader is zelf muzikant. Dus misschien scheelt dat ook, hè. Dat hij heeft wel gekkere dingen gezien, denk ik, om zich heen dan een dochter die biseksueel is. Maar Het was wel even een dingetje waar ik zelf over nagedacht heb. Ja, dus daar gaat een nieuwe aflevering over.
0: Ja, mooi. Mooi dat je ook dat in je bagage kan meenemen van, hij accepteert me voor wie ik ben.
1: Nou, er zijn momenten geweest, zeker. Maar ik zeg al, je weet hoe ik ben, over mixed feelings gesproken. Die heb ik natuurlijk ook over mijn vader. Er zijn een heleboel negatieve verhalen, maar als er iets positiefs te zeggen is over hem, waarom zou ik het dan niet delen?
0: Ja,
1: dat zou ik voor mezelf heel petty en ook disrespectvol naar mezelf vinden. Want er zijn zoveel mooie momenten ook met hem geweest. Dus die wil ik dan zeker ook benoemen. Dus dit is er één van. Maar ik heb ook een verhaal van een Pools-Nederlandse dame. En die had bijvoorbeeld een veel minder goede ervaring met haar Poolse familie. Dus dat zit er ook in. Dus kan je checken.
0: Tof. Check het op je favoriete podcast-app. Overal dus. Noah No featuring Lil Kleine.

0: for Fernando.
1: Hey, what's up? Hey, zometeen spelen we 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Kan je dat? Kan je luisteren goed. Welke Phonics artiest ken je van de tunes? Zeg dat niet en energie. Welke Phonics artiest ken je van de tunes? Zeg dat niet en energie. Ja, een tijd geleden ook een hele toffe Real Talk podcast met hem, waarin hij alles vertelde over een moeilijke periode in zijn leven. Ja, deze man ken jij, hij is een superstar. Ja, ik ga niet te veel verklappen, anders verklap ik het. En ja, ik gun het je. Doe gewoon mee, oké? Let's get it.

0: Bobby de Baby, al die baby's bij elkaar.
1: 5 voor Fernando.
0: Ja, kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit een spel voor jou. 2 kandidaten die het tegen elkaar opnemen. Brian en Michel, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning. Welke artiest ken je van de tunes Zeg Dat Niet en Energie?
2: Ronnie Flex.
0: Ronnie Flex, jazeker. We gaan beginnen met Brian. Brian, are you ready?
2: Ja, man.
0: Go!
2: Als je ramen vies zijn, dan komt deze persoon het schoonmaken.
0: Glaaswasser.
2: Oké. Okay. Een automerk met een grote letter S.
0: Met een S? Supra?
2: Deze persoon is superrijk en hij is eigenaar van Amazon.
0: Oh, Elon Musk. Nee, Jeff Bezos.
2: Oké. Okay. Ja. Het is een pokerspel. Het is puntje, puntje, hold'em.
3: Puntje, puntje, hold'em. Dat was Texas Hold'em.
0: Oh, dat is Beyoncé, toch? Texas Hold'em, toch?
3: Nee, het antwoord was gewoon Texas.
0: Oh, geen Beyoncé. Beyoncé.
3: Nee, dat was geen Beyoncé. Het woord was dus Texas. Even kijken, glazen was hartje goed. En ja, voordat mensen er iets van zeggen, de ander was Seat. Hij zei alleen ramen, dus hij heeft geen glazen gezet. Dus die mag gewoon.
2: Nee, daarom. Dat heb ik goed geformuleerd, toch?
3: Heel scherp. Ja. Dus van de 2 die je er goed hebt, blijven er ook 2 staan. Dus 2.
0: Seat. Oh ja, oké. Okay. Michel!
4: Yes!
0: Go!
4: Oké, je Spotify, maar zo heb je ook nog een ander platform speciaal voor iPhone alleen. Waar je muziek kan luisteren.
0: Apple Music?
4: Ja. In de Efteling, als je de weg kwijt bent, dan kijk je even op de...
0: Navigatie, TomTom.
4: Er is een heel groot bord, waar alles op staat.
0: De informatiebord, ja, weet ik veel. Geef me iets anders.
3: Nou, dat kan niet meer, want de tijd is voorbij. Dus er kan niets anders bij komen. Dan kijk je op de plattegrond. Ja, dan kijk je op de plattegrond.
0: Ik kijk op de plattegrond. Ik laat me gewoon leiden door het leven.
3: Jeetje, Mina.
0: Ik loop gewoon links, rechts. Ja.
3: Jouw hart is de plattegrond. Dat betekent dat je er 1 goed had. Apple Music. Dus Brian, die horen we morgen gewoon weer.
2: Oh, ja man.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

0: en de NPO Luister-app.
1: Het is 7:30. Zometeen de lekkere muziek van Frenna met Koma's. Ook het nieuws van NOS op 3, maar eerst het weer. We hebben nog een paar depressieve dagen te gaan voordat we vrijdag helemaal losgaan met 25 graden. Vandaag schijnt de zon af en toe, maar plaatselijk kan het ook gaan regenen met onweer en hagel. Dus let op, wees scherp en spits. Vandaag 15 graden. Let's kiezen met het nieuws van NOS op 3. What's poppin'? Praat nieuws met me. Let's go.
2: Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook, doet te weinig tegen advertenties van nepwinkels. In 11 maanden tijd heeft de politie 535 webshops gevonden die leken op die van echte winkels, maar bedoeld waren om mensen geld af te troggelen. De helft daarvan adverteerde op Insta en Facebook, zegt de politie.
3: Wij zien dat. De merken die worden misbruikt. De winkelketens die worden misbruikt, die zien dat ook. En in onze optiek ziet Meta dat ook. En daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort fraudeleuze advertenties te voorkomen.
2: Die nepwebshops worden steeds overtuigender, maar toch zijn ze meestal goed te ontmaskeren. Vaak adverteren ze met aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie ingesteld vanwege de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Al 88 mensen zijn eraan overleden en er zijn ruim 300 gevallen waarvan wordt gedacht dat ze ook ziek zijn. Ebola is een ernstige infectieziekte waarbij er bloedingen in het lichaam ontstaan. Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood. Het Rode Kruis noemt het een zorgwekkende en complexe situatie, omdat het gaat om een variant van het ebola-virus waar nog geen behandeling voor is. En de Braziliaanse voetballer Neymar zal flink balen. Hij werd gisteren verkeerd gewisseld door een fout van een scheidsrechter. Neymar is aanvaller bij de club Santos en werd van het veld gehaald, terwijl eigenlijk een ploeggenoot van hem naar de kant had gemoeten. Het zorgde voor een hoop gedoe tijdens de wedstrijd.
4: Ele vem ali com o número 31 para mostrar que tem o número 31 no papel. E a questão não é que se o Neymar errou por engano saiu não. O Neymar estava fora do campo, entrou o Robinho, mas
2: ja, Neymar hield ook nog een briefje van de scheidsrechter in beeld waarop stond dat zijn teamgenoot eruit had moeten gaan. De vergissing had voor de voetballer niet op een slechter moment kunnen komen. De Braziliaanse bondscoach maakt vandaag zijn WK-selectie bekend. En hij heeft al gezegd dat hij Neymar zal beoordelen op zijn fitheid en vorm en niet omdat hij populair is.
1: Fernando. Good morning, rise and shine.

0: Dave & Thames met Rain Dance. Zometeen Stefano met Summer. De Phonics Awards 2026 staan nu echt om de hoek. Ja, eerlijk, laten we zeggen, over 3 dagen is het zover. Donderdag, dan barst het feest helemaal los in AFAS Live. Het is inmiddels de 13e editie van de awardshow. En ik heb best wel meegemaakt. Ik heb heel veel ook gepresenteerd van deze shows. Donna, heb jij ze allemaal gevolgd en gezien, al die shows?
1: Zeker niet allemaal. Ik ben nu 3 keer geweest, want ik werk nu 3 jaar bij Phonics. Ja, dus 3 jaar ben ik geweest. En daarvoor heb ik wel een paar ervan. Volgens mij werd het eerst op YouTube ook live uitgezonden. Ja. Dus daar heb ik er wel 2 van gezien. Maar ik ben niet zo veteraan als jij natuurlijk.
0: Oké. Dat komt allemaal goed. Dat gaan we regelen. Wat vind je zelf het meest legendary moment van de voorgaande edities van de Phonics Awards die je wel hebt gezien? Wat is je bijgebleven?
1: Oh, dat weet ik meteen te zeggen. Het is niet een artiest die is geweest. Nou ja, je kan ze ook als artiesten zien. Maar het was juist een ode die daar is geweest. Dat is 2 jaar geleden was de ode aan Palestina. Ineens kwamen ze op het podium en dat was voor mij echt een kippenvel moment. En tegelijkertijd ook een feestmoment. Omdat je zou denken dat je het op een manier zou kunnen doen met bijvoorbeeld een moment stilte of iets heel emotioneels. Maar ik vond het juist ook heel mooi dat de Palestijnse cultuur heel erg gevierd werd. Dus dat was sowieso mijn hoogtepunt. Ah, zo mooi! Ja, ik vond het ook zo bijzonder om dan in zo'n hele AFAS te zijn. En dat je gewoon weet, want je weet hoe heftig het is nog steeds na die 2 jaar. En dit gaat natuurlijk al veel langer dan alle jaren dat dit speelt. Maar dat je zoveel mensen hebt die tegenover elkaar staan. Maar dat je dan gewoon weet van iedereen in die AFAS, dat je allemaal Palestina steunt. Dat vond ik zo'n powerful gevoel. Dus ik ben heel trots op van dat we dat gedaan hebben.
0: Ik vind het ook wel even mooi, want zeg maar, achter de schermen zijn natuurlijk heel veel mensen die er heel hard aan hebben gewerkt. Dus ook een dikke shout-out aan hun. Ook een dikke shout-out aan Nancy. Nancy heeft lange tijd ook was ook hoofddirecteur, eindredacteur van deze show. Die heeft echt heel veel ook voor mij betekend in deze business. Maar ook zeker ook voor het Palestina-project tijdens de Phonics Awards. Dus ik geef aan een dikke shout-out. Nancy, I see you.
1: Nancy, we see you. Ja. Maar Nando, wat was jouw lievelingsmoment? Want ik zeg al, jij bent een veteraan inmiddels.
0: Zeker.
1: Maar het mag maar 1 moment zijn, eentje.
0: Zeker. Ik denk dat ik ga naar het moment dat Soul King geboekt werd. En hij was surprise act volgens mij in 2019. En ik weet nog dat we toen onze head engineer en de man die verantwoordelijk toen de tijd was voor alle sounds en audio. Idris, Roshis, shout-out aan deze man. Hij is heel goed in contact te leggen en hij spreekt vloeiend Frans. Hij heeft met zijn contacten Soul King ook benaderd en het ook gewoon mogelijk gemaakt, zeg maar gewoon, dat hij ook daar wilde komen. Dus hij deed een outreach en het resultaat is wat

0: Soul King.
1: En waarom vond je dat zo vet dan? Waarom vond je dat zo'n
0: tof
1: moment?
0: Omdat ik... Het is mijn droom om sowieso vaker buitenlandse artiesten op te laten treden tijdens Phonics Awards. Ik heb als kind altijd de droom gehad om shows te hosten waarbij mensen vanuit verschillende windstreken komen optreden. Mijn droom is bijvoorbeeld ook om bijvoorbeeld in AFAS ooit een show te doen waarbij jij ook bijvoorbeeld ook host, mee host en dingetjes doet. En dat we bijvoorbeeld mensen zoals Fali Poepa laten overkomen. Dat we mensen zoals Joué Duévelé, Taiki de Taiki. Snap je? Like
1: different artists. Daar hou jij van.
0: Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar artiesten die ik over de jaren heen best wel veel heb gepusht op de radio. Die mensen ook zeg maar ook op één avond bij elkaar laten komen.
1: Dus dit is zo'n moment waarop dat dan bij de Phonics Awards gebeurt.
0: Dan voel ik dat. Ik denk, oh, wat vet. Snap je? Ik denk van, oh, gruwelijk. Dus daar heb ik fijne herinneringen aan. En ik vind het ook tof dat je ook dan collega's hebt die ook hun eigen contacten inzetten. Daarom benoem ik ook gewoon naam. Want ik vind het ook belangrijk om mensen ook hun bloemen te geven. Het gebeurt niet altijd, zeg maar, in deze business. Omdat mensen altijd zeggen,
1: vaker niet dan wel.
0: Ja, ik zal nooit, zeg maar, credits nemen voor iets wat iemand anders heeft gedaan. Dus ik zal altijd zeggen van, daarom zeg ik shout-out aan Idriss Rochies die hier heel veel aan de achterkant heeft gedaan om dat mogelijk te maken dat Soul King daar kwam.
1: Nou ja, en donderdag natuurlijk weer de nieuwe editie. Het gaat nu echt heel, heel, heel snel. Ja. Dus wie weet hebben we dan wel een nieuw lievelingsmoment op ons lijstje.
0: Zeker, misschien halen we daar nog een paar bijzondere dingen tevoorschijn. Maar weet één ding zeker, je hebt nog 3 dagen om je stem uit te brengen. Ga naar phonics.nl/awards en stem. Oats made me do it, bro. Op jou.

0: trofee.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwe.

0: Drake haalt uit naar iedereen op die song. Naar Kendrick Lamar, naar J. Cole, DJ Khaled. Ja man, ik ben echt benieuwd wat daar echt is gebeurd met DJ Khaled. Want vorig jaar zei DJ Khaled nog, ja, we gaan een album droppen. Althans, hij zou een album droppen met een feature van Drake. Nou, die gaat niet meer gebeuren. Crazy as hell. Al die mensen met ruzie, man. Dus dat, check sowieso die playlist. Nando Leak Sound System, de 30 heetste tracks achter elkaar, speciaal voor jou. Dus go check it out.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Wes Kiezy staat de pauze te bewegen, maar ze heeft sowieso het nieuws voor ons. Wat heb je voor ons op de?
1: Nog steeds gaat het vaak fout. Mensen die op nep-webshops dingen bestellen en dan kunnen fluiten naar hun geld. Straks hoor je hoe je zulke sites kan herkennen.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: It's complicated met Jay en Mark.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check in.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood via de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuipers.
7: Het is echt een geheim, gewoon.
8: Ik ben Marijn. Wil jij ook meteen horen wat mijn probleem is?
9: Mijn moeder weet het niet eens.
10: Maar waarom is dat zo bij je blijven?
11: Maar weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
6: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuipers. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 3.
5: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
12: Zometeen de RSS Distinct featuring Mora. Dat je Mattie is vreemd gegaan. Ja, we gaan het daar zo meteen over hebben. Misschien heb je daar gedachten over. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. We gaan luisteren naar Reskeezy, de queen van NOS of Dreezy, met de nieuws. What you got?
13: Laat je niet neppen door nepadvertenties op social media. Daarvoor waarschuwt de politie. In een jaar tijd werden ruim 500 vage webshops ontdekt, waarmee oplichters adverteren op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. En als je iets bestelt, kan je fluiten naar je pakketje en je centen. Dit is hoe die criminelen volgens de politie te werk gaan.
14: Voor slachtoffers of consumenten is dat natuurlijk lastig te herkennen. Ze zien eruit als zeg maar het merk waarmee wordt geadverteerd. En er kunnen allerlei bekende merken zijn, of fabrikanten of winkelketens. Maar waar je dus op moet letten is hoge kortingen. Soms 60, 70, 80% aan kortingen. Er wordt tijdsdruk uitgeoefend, dus je moet snel beslissen. Op het moment dat je op de link klikt van de URL en je gaat dan naar de website, dan komt de naam van de URL, die komt ook niet meer overeen met het merk waar je eerst dacht iets te gaan kopen.
13: Daarom wil de politie dat Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook, de advertenties beter gaat controleren. Bij een aardbeving in China zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. Meer dan 7000 inwoners van de stad Liuchong werden geëvacueerd. De aardbeving had een kracht van 5,2 en er stortten zeker 13 gebouwen in. In Brussel zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Pride daar. Ze zouden zijn aangevallen door een groepje tieners die homofobe leuzen riepen. Een bekende drag queen zegt dat hij tegen de grond is geduwd door een 14-jarige, is geslagen en dat er een fiets naar haar is gegooid. De organisatie van de Pride in Brussel noemt het een daad van geweld en haat. En met het einde van het Eredivisie-seizoen kwam er gisteren ook een einde aan het programma dat bijna 25 jaar op tv was, Studio Voetbal. Het voetbalpraatprogramma van de NOS verdwijnt vanwege bezuinigingen. En zo klonken de laatste woorden van presentator Sjoerd van Ramshorst.
15: En u bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Studio Voetbal stopt. Maar NOS Sport gaat gewoon verder. We hopen u weer te zien bij het WK. Nog een fijne avond. Bedankt voor het kijken. Dag.
13: Ja, krijg je nog wat weer? Het regent op dit moment vooral in de noordoostelijke helft van Nederland. Straks droogt het even op, maar later zijn er gewoon weer nieuwe buien. En het wordt vandaag een graad of 15.
3: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funix Awards.
4: Check funix.nl
3: of de NPO Luister-app.

0: banger, baby. Woo! Luister even, luister even, luister even, luister, luister, luister, luister. Donna, ik kwam een verhaal tegen. En deze story is crazy. Luister goed. Ik kwam een verhaal tegen van een guy. En die heeft een mattie gesnitcht.
1: Oh, ja, op wat?
0: Infame. You know, okay. Dit was echt some snake-ass shit. Stel, in een goed vertrouwen deel je een verhaal met je mattie. Maar hij vertelt het uiteindelijk door. Dat is een bro-code, die heeft hij gewoon overschreden. Maar in ieder geval, dat was hier het geval. Zijn mattie vertelde hem dat hij vreemd was gegaan. Maar die guy, waar hij het aan had verteld, kon het niet geheim houden. En heeft het direct aan die vriendin van hem laten weten. Ik dacht, bro, serieus? Dus hij vertelt je iets in een soort safe space tussen jou en mij. En jij lult het gewoon direct door. Hij is gewoon die snitch, die informer, die... Je weet toch. En toen dacht ik bij mezelf, is het aan jou om aan de vriendin van je mattie te vertellen dat hij is vreemd gegaan?
1: Nee.
0: Donna, wat vind jij?
1: Nee. Vind ik echt niet kunnen.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, ik vind het echt niet kunnen. Want weet je wat het is? Tuurlijk, vreemd gaan, dat keur ik niet goed. En dat kunnen we ook niet goedkeuren.
0: Precies.
1: Maar het is niet jouw business. Want einde van de dag, waarom slaap jij slechter omdat een vriend van je vreemd gaat? Die snap ik gewoon niet.
0: Ja.
1: Ik zag gisteren ook weer een TikTok van zo'n dame die zei van, ja, als mijn vriendinnen vreemd zouden gaan, zou ik ze gelijk skippen. Zou ik nooit meer iets met ze te maken willen hebben. Maar waarom slaap jij er zoveel slechter van? Ik ga dat niet zo goed begrijpen of zo.
0: Waarom doe je alsof jij perfect bent? Want ik geloof mensen niet die te perfect willen overkomen. Die zeggen van, ja, maar ik kan er niet mee leven. Het heeft niks met jou te maken!
1: Nee, maar die bedoel ik,
0: het heeft
1: maar
0: helemaal niks met jou. Het is niet jouw leven.
1: Nou,
0: het is niet jouw...
1: En sterker nog, misschien wil die vriendin het ook wel helemaal niet weten. Dus jij bepaalt nu,
0: ja,
1: voor hun relatie dat het beter is voor ze als zij het weten. Stay out that business. Het is niet jouw relatie. Nee, dat vind ik echt. Het heeft niks met jou te maken.
0: Het zijn die moraalridders. Er zijn mensen, iedereen heeft er een. Er zijn die mensen die vinden dat jij het rechte pad moet bewandelen wat zij uitstippelen. Maar als je aan hun vraagt wat zij allemaal doen, ik zeg altijd, don't act like your shit doesn't stink. Want heel veel mensen doen alsof ze zo perfect zijn. Dat zijn de grootste motherfuckers. Ik zeg altijd, ik ben verre van perfect. Ik ben zeg maar under construction van de construction. Nog steeds struggelen met jeugdtrauma's van een missing daddy factor. Dus niet weten hoe je in het leven staat qua emotionele gedrag. Dus daarom vind ik het altijd fucked up als andere mensen oordelen en wijzen naar anderen. En snitchen, dat vind ik sowieso
1: niet
0: kunnen.
1: Ja, daar zeg je het. Want kijk, dat je wijst en oordeelt. Wijs en oordeel in je eigen tijd, binnen je eigen muren.
0: Snap je?
1: Maar waarom moet je die partner erbij halen? En ik zeg al, hè. Kijk, al zou Richelle vreemd gaan op mij, ik zou het niet eens willen weten.
0: Precies.
1: Ik wil het niet weten. Laat me gewoon even delusional zijn. Ja. En don't tell me. Dus ik zou boos worden op jou, dus je het mij vertelt.
0: Ja, ja.
1: Want daar heb ik niet om gevraagd.
0: Ja, ignorance is bliss. Laat
1: ik
0: me
1: heb
0: weten.
1: Er niet om gevraagd dat jij het mij vertelt. Dus je gaat er niet slechter van slapen. Als je het zo moeilijk vindt om onder ogen te zien, nou dan stop je de vriendschap. Maar laat dat gewoon. Snis elkaar niet.
0: Ja, en soms willen mensen ook de partner hebben die je hebt, hè.
1: Ja, maar kom op.
0: En daarom gaan ze ook gewoon roddelen en snitchen. Ja. Jeetje. Soms zitten er hele andere theorieën erachter. Maar ik ben benieuwd.
1: Goed, ja, eindstand, de vraag blijft.
0: Ja.
1: De vraag is eigenlijk heel simpel.
0: Snitch of niet? Nee.
1: Nou, is het aan jou? Is het aan jou om de vriendin van je mattie te vertellen dat hij is vreemd gegaan? Heb jij dat recht? Is het aan jou? Mag dat?
0: Laat even doorkomen via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd hoe je erover denkt. Ja.

shirts, borden van Hermes. Ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis. Ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: met hoog. Is het aan jou om aan de vriendin van je mattie te vertellen dat hij of zij is vreemd gegaan? Ja, daar hebben we het vandaag over. We hebben Romeo aan de lijn. Romeo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat vind je hiervan? Vertel.
1: Kan niet, man. Kan niet. Kijk, het is je mattie. Hij vertelt het jou in vertrouwen. Het eerste advies wat ik zou geven, als het je dwars zit, vertel het je mattie. Luister, ga naar mij toe, vertel het je meid. Weet je, dat zou dan het advies kunnen zijn. Maar als je zelf er naartoe gaat, is er maar één ding. Je bent er zelf op uit. Want anders ga je niet zo direct er naartoe. Je hebt gelijk, Nando. Je bent er zelf op uit.
2: Oh, echt?
0: Ik zweer het.
1: Zo werkt dat bij mannen. Je gaat snitchen, je gaat zwart praten, je gaat slecht praten.
2: Nee, joh.
1: Omdat je die meid wil, toch?
0: Ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Joh.
1: Ja, echt. En soms zijn het gewoon je matties.
0: Ja.
2: Maar wacht even, waar ligt dan die loyaliteit? Die snap ik even niet. Want die loyaliteit zou dan toch juist bij een vriend moeten liggen, bij een mattie moeten liggen.
0: Zeker, maar die is er vaak niet, hoor. Dat zijn boys die loeren echt.
1: Precies.
0: Je kan zien wie je echte mattie is op basis van hoe hij zich ook gedraagt bij je wifey. Snap ik wat ik bedoel? Vraag maar aan een man voor een grap. Welke vriend vertrouw je in de buurt van je vrouw?
1: Hij weet precies welke die niet of wel vertrouwt. Omdat hij weet welke de dieren zijn.
2: Wow, en kijk, weet je wat het is? Want het klinkt nu misschien een beetje alsof wij dan met z'n drieën nu zeggen van... Oh ja, want vreemd gaan, dat is helemaal niet erg. Kijk, daar hebben we het natuurlijk niet over.
0: Nee, maar
2: het gaat om het stukje, ben jij degene die het vertelt, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik zie nu ook in de NPO luisterapp van Gregory. Gregory die zegt, a shoulder to cry on is a dick to ride on.
1: Ja. Precies, exactly. Ja. Dat is hem gewoon, exactly.
2: Ja. Oh, wauw, ik wist niet dat dit erachter zat in de mannenfilosofie. Dat wist ik niet.
0: Let op je mattie.
1: Je hebt zelfs mannen die zich bij jou mengen om daarna je meid te kunnen hebben.
2: Jeetje mina, zo wat vermoeiend allemaal.
0: Ja, is heel vermoeiend.
2: Ik krijg gewoon hoofdpijn van het kantoor.
0: Kakblakkings.
2: Jeetje mina.
0: Romeo, shout-out aan jou, man. Dankjewel.
1: Hey, rustig aan. Good vibes only.
0: Good vibes only, my brother. Ashwin, good morning.
3: Good morning, good morning.
0: Hoe sta jij erin?
3: Wat het voor mij is dat je moet jezelf surrounden met de mensen, de energie die je zelf ook zou terug willen krijgen, zeg maar.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik ga heel eerlijk zeggen, ik ben eens met wat jullie zeggen, je moet het niet gaan vertellen aan die mattie of aan die vriendin van je mattie, zeg maar. Of andersom, aan de vriend van je meid, met wie je vriendin matties bent.
0: Ja.
3: Maar wat ik wel zo heb is, kijk, je gaat het of vertellen aan die persoon, of wij zijn geen matties meer. Want ik kan geen matties zijn met iemand die, zeg maar, al ben je 5 jaar samen, je gaat vreemd, je hebt 5 andere latties, zeg maar, ergens links, rechts. Dan ga ik geen matties met je kunnen zijn, zeg maar. Want je gaat liegen tegen je vrouw, of tegen je vriend. Ja, die zegt dan, ik vind je daar geen goed persoon, zeg maar. Dus dan ga ik ook geen vrienden met je kunnen zijn.
0: Oh, je beëindigt ook gewoon de vriendschap op basis van dit. Stel dat jouw mattie tegen jou zegt.
3: Niet per se gelijk.
0: Okay.
3: Ik ben wel zo'n persoon die zegt van luister, ik vind niet goed wat je doet. En ik vind dat een echte mattie maakt. Dat als je iets verkeerds doet of iets in principes. Kijk, dit is voor mij gewoon het principe.
2: Mm-hmm.
3: Dus op het moment dat je zoiets verkeerds doet, dan denk ik van ja, weet je, dan ga ik me ook niet met jou mengen als persoon. Want dat is gewoon een slechte omgeving. Mijn moeder en mijn vader hebben gezegd. Zorg dat je met de goede mensen om je heen zit. Want dan ben je zelf ook een goed persoon van.
2: Okay. Kijk, ik snap wel wat je zegt. In het kader van... Kijk, ik denk waar ik nog ook weer optimistisch in dacht. Van iemand heeft misschien 1 keer dan die fout gemaakt. En dan ga je en gelijk naar die partner. En je gaat het gelijk zeggen. Maar ik hoor je wel helemaal als iemand op een gegeven moment... Als je constant moet zien dat iemand een andere persoon schade aanricht. Ja, op een gegeven moment zit ik ook niet meer zo gezellig met jou aan tafel. Omdat ik wel weet wat je in je hebt. Dus die snap
3: ik. Weet je wat het is? Ik hoor helemaal wat je zegt. Want je zit dus gewoon met je vrienden en vriendinnen. Zit je dan aan tafel met je matties en zo. En dan hebben ze zo vertrouwen en dat soort dingen. Terwijl je weet dat die mattie gewoon andere meid spaalt of zo.
2: Dat wordt wel lastig.
0: Maar ben je iemand die dan tegen die vriendin zegt van... hij is aan de palen. Hij is aan het heien, of niet?
3: Nee, 100% niet. Ik ga me daar niet in mengen. Dat is niet mijn probleem.
0: Ja. Okay.
3: Alleen, die mattie is dan wel mijn probleem. Dus dan, als ik dan met jouw vrienden ben, dan kies ik ervoor om liever niet met jou om te gaan.
2: Ja, fair. Bij vijf verschillende, dan begint hij bij mij ook wel te...
0: Nou, dus bij vier mag je nog wel chillen.
2: Nee. Ja. De derde keer.
0: Vier? Drie?
2: Derde.
0: Marcella, Karim, let's get it!

0: Tommy, Kid Ink en Chris Brown, een gouden ouwe. Als je vriend of vriendin vreemd gaat, is het aan jou om de ander te snitchen bij de persoon zelf. De meningen zijn verdeeld. Heel veel mensen zeggen, nee, ik kan het niet doen. En anderen zeggen, if you snitch, you get stitches. Nelly zegt...
1: Goedemorgen, Phonix. Ik denk dat sommige mensen snitchen omdat ze vreemd gaan moreel gewoon niet vinden kunnen. En omdat ze het ook niet eerlijk vinden tegenover je partner. Dus daar snap ik het ook wel. Maar aan de andere kant snap ik jullie ook wel. Maar ja, als je het niet zegt, dan hou je het ook een beetje in stand. Dus dat eigenlijk. Bye bye.
0: Zeg jou het in stand als je niks zegt. Oké. Ik krijg een anoniem bericht. Morgen hebben we... Hey, good morning. We hebben een bro-code. Vreemdgaan is een no-go. Als het gaat om een vrouw, dus geen vriendin, vertellen we het door. We beschermen elkaar de situatie te vermijden. Als mijn vrijgezelle vrienden uitgaan... of ja, na foute plekken nodigen ze mij bijvoorbeeld helemaal niet uit. Het kan je zusje zijn. Ik vind het belangrijk elkaar te respecteren. Oké. Duidelijk. Er is gesproken in de kerk. In de vibes. Good vibes. Zometeen het nieuws van NOS op Dreezy. Rensky is dat helemaal klaar. En die gaat niet vreemd bij ons, maar die blijft gewoon lekker bij ons gewoon chillen. Die blijft gewoon hier. Die gaat niet naar een ander station. Die blijft gewoon hier. Hou me vast.

0: Hou me vast!
1: Ja, soms hou ik jou vast, want ontspan. De kwalificatievraag voor de morgenminuut staat helemaal paraat. Paarse sokken die op je wachten. Mooie paarse sokken. Die zetten schitterend in je schoenen. De kwalificatievraag die nodig hebt om mee te kunnen doen de morgenminuut is: om de hoeveel jaar worden de Olympische Spelen georganiseerd? Om de hoeveel jaar worden de Olympische Spelen georganiseerd? Als je het antwoord weet en je voelt hem borrelen, laat het vloeien, laat het rollen van je tong. Sterker nog, gebruik je handen en stuur een bericht naar de NPO Luister app. En we spelen zometeen de moordende minuut.
2: Wauw! Yo, van niks laat je horen!
3: Ik vind het super mooi om hier te staan.
4: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1...
5: Jade Lauren,
4: Brenna,
5: Distinct,
4: Zoe Tauran,
5: Boerderliefde,
4: Zo,
5: en nog veel meer
4: zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix Awards.
1: Zometeen muziek van Jonna Fraser featuring Lil Kleine met Don Julio Daddy. Even naar het weer kijken. Verwacht niet te veel spetterend. Wel heel veel regen en hagel. Lekker weer begint pas vanaf vrijdag. Dan wordt het 25 graden. Maar vandaag moeten we het doen met 15 graden. Let's kiezen met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'?
6: Spanningen in Loosdrecht. Gisteren was er weer een demonstratie tegen de komst van een noodopvang. Maar ook een tegendemonstratie van mensen die het juist geen probleem vinden dat er asielzoekers worden opgevangen in hun gemeente.
7: Ik hoop vooral dat het ophoudt voor... Allereerst voor de nieuwe bewoners van het gemeentehuis. Maar ik hoop ook voor de mensen hier in de buurt dat het ophoudt.
8: Hoe wij nu in het nieuws komen, ja, dat is niet goed voor de recreatie hier in de omgeving. En dat vind ik wel belangrijk. En ik wil laten zien dat er ook een tegengeluid is. En zorgen dat die smet zeg maar, snel verdwijnt.
6: Vanavond begint in Loosdrecht de avondvierdaagse. De organisatie zegt dat ze signalen hebben gekregen dat mensen hun kinderen willen laten lopen in shirts met AZC nee erop. Politieke boodschap tijdens de vierdaagse is niet de bedoeling, zeggen ze. En daarom komen ze met de oproep om neutrale kleding aan te doen. Ook is de route aangepast, zodat de wandelaars niet meer langs de noodopvanglocatie lopen. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt alsof je mega hoge kortingen krijgt op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. De politie kwam afgelopen tijd meer dan 500 criminele webwinkels tegen. Meer dan de helft van de nepwinkels plaatsen reclames op Facebook en Insta. De politie vindt dat moederbedrijf Meda meer moet doen om oplichters tegen te houden. En een groep wadlopers zal hun tocht niet zo snel vergeten. Ze kwamen gisterochtend in de problemen toen ze van Friesland naar Ameland liepen. Met wadlopen loop je over de bodem van de Waddenzee als die is drooggevallen door eb en vloed. Martijn deed ook mee.
9: En dat ging eigenlijk hartstikke goed, totdat het niet meer goed ging. Ik denk dat we zo op 90% van de tocht waren. Dus we moesten nog een laatste geul door en dan waren we bij het oerd, wat onze eindbestemming was.
6: Maar dat lukte niet, want ze kwamen vast te zitten. En dus werd het wachten op een redding in het koude water van de Waddenzee.
9: Ja, ik had het eigenlijk koud vanaf het moment dat we niet meer bewogen. Dus ik heb het eigenlijk de laatste half uur best wel koud gehad. Maar eigenlijk alleen mijn onderlichaam.
6: De meeste wadlopers zijn met de helikopter gered. Iedereen is oké.

0: brother Ronnie Flex. Ja man, goede vibes man. Good vibes. Vandaag gaan we het hebben over de morgen minuut. Zoals elke dag traditie getrouw. Ries 31 uit Eindhoven, die heeft me toch er zin in. Die wil die paarse sokken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja toch?
2: Eindhoven, mooie stad man.
0: Eindhoven.
2: Ja, daar kom ik ook vandaan hè. Of nou ja, eigenlijk uit Waalre. Ken je dat Ries?
1: Waalre,
2: een
1: stukje naar boven.
2: Ja, Waalre. Ken je dat ook?
1: Oh, Waalre. Oh ja.
2: Kijk. Eigenlijk iemand die het kent. Het is zo'n klein dorp, maar ik weet als er iemand uit Eindhoven komt, dan weet ik van, ik voel me een beetje dichtbij, want okay. Zij gaat het sowieso weten.
0: Waalre is een beetje omhoog.
2: Waalre is van Eindhoven een beetje omlaag.
0: Oké. Okay. Oké.
1: Okay.
2: Ja, Waalre.
0: Ja, Waalre.
2: Eindhoven. Ja, toch.
0: Ik wil ook naar Waalre gaan.
2: Er is daar niks te doen hoor, je hoeft er niet heen.
0: Oké, cool. Ries, je hebt iets te doen. Ja. Je moet een morgen minuut slopen voor sokken.
1: Ja, moet ik doen, want mijn zoontje die rekent op mij, want wij luisteren elke ochtend van ik.
0: Oké.
1: Elke ochtend beantwoorden we samen de vraag, dus nu, ja, ik kan hem niet voor schut zetten nou.
0: Nee,
2: het gaat
0: niet.
2: Goed komen. Nee, you got this, jij kan dit.
0: Ja, dus, you ready? Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Om de hoeveel jaar worden de Olympische Spelen georganiseerd?
1: 4.
0: Hoeveel zintuigen heeft een mens?
1: 7.
0: Hoeveel?
1: Je hebt... 6! Oh nee, zintuigen heeft smaak, ruik. Ja, laat maar, ga maar verder.
0: Oké, welk sterrenbeeld hoort bij de maand maart?
1: Ja, wat is dit? 4?
2: Gaan we door.
0: In welke Amerikaanse staat vind je het vrijheidsbeeld?
1: Ja, weet ik ook even niet.
0: Vrijheidsbeeld! Maar
2: god, ga door.
0: Hoeveel albums heeft Drake vorige week gedropt?
1: 1.
2: Oh, ga door.
0: Waar of niet waar? Een leeuw is het snelste dier ter wereld.
1: Nee.
0: Oh, goed zo, ja. Ja, het ging zo goed. Noem een kleur uit de vlag van Letland.
1: Wat zeg je?
0: Noem een kleur uit de vlag van Letland.
1: Blauw?
0: Oh mijn god.
2: Ga door.
0: Wat is 4 keer 6?
2: Ga door!
0: Er is geen hond.
2: Nee,
0: hoe heet de hond van Mickey Mouse?
2: Oh nee!
1: Pluto!
2: Ja, dat was
0: buiten de tijd!
2: Oh nee, Ries!
0: Ah, Ries, hoe kon je dit doen?
1: Normaal weet ik altijd alles.
0: Je kinderen luisteren mee!
1: Shit, wat zeggen die allemaal?
0: Maar die zintuig van de mens, jij was op 7. Ik ben benieuwd wat ze waren hoor!
1: Nee, ik.
2: Ries heeft extra zintuigen.
0: Ik weet het. Ik denk, hoeveel zintuigen heeft een mens? 7? Huh?
1: Nee, ik dacht dat 7e zintuigen, maar dat is helemaal niet wat je vroeg.
0: Nee, voor hoeveel zintuigen heeft een mens? Ik denk, misschien maak je een grap en zeg je 6 door de film Sixth Sense. I see dead people, maar nee. Die zag je ook niet. Nee, en sterrenbeeld ging ook fout. Ja, maakt niet uit. Weet je wat het is? Je hebt in ieder geval... Even vertellen hoeveel je er goed hebt, hoor. Weet je, we kunnen ook positief bekijken hoeveel je er wel goed hebt.
2: En het zijn er 2! Sorry.
0: Je hebt 2 goed.
2: Ik vind het erg. Ik voel me gewoon schuldig en ik heb zelf niet eens die vragen beantwoord. Maar ik voel me toch schuldig.
1: Nee.
0: Waarom dan?
2: Ja, omdat ik had gewild dat ze ze had.
0: Ik ook.
2: Ja, dus ik voel me schuldig.
1: Ik ook, maar deze vragen die ken ik niet. De vragen van andere dagen ken ik wel.
0: Ze heeft haar zintuigen niet goed gebruikt voor deze.
2: Nou, de volgende keer ga je gewoon weer meedoen, ja?
0: Alleen social lobby.
1: Ik kan ze zelf kopen.
2: Ja. Schrijf er gewoon Funix op. En dan zeg je tegen je kids, kijk, ik heb ze gewonnen.
1: Ja, nee, mama heeft toch gewonnen, vriend.
0: I love, man. Thanks voor je deelname. Doei. 0909-3893-869. Ja, je kan het spel nu kapen. 0909-3893-869. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Jordi.
0: Hey Jordi, vertel.
4: New York.
0: Wat is New York?
4: De vrijheidswil.
0: Ja, precies.

0: Nog een keer.
1: Lekker, man.
0: Lekker, toch? Energie is hoog. Ja, we hebben 5 zintuigen, man. Je hebt ze goed ingezet. Welke sterrenbeeld hoort bij de maand maart? Vis, in het begin dan, in ieder geval. Hoeveel albums heeft Drake vorige week gedropt? 3. Noem een kleur uit de vlag van Letland. Kon rood of wit zijn. 4 × 6 is 24. En ja, de hond van Mickey Mouse is inderdaad Pluto. Was dat buiten de tijd. Maar jij vindt die paarse sokken die bestemd waren voor Riche?
1: Dankjewel.
0: Nou, die komen jouw kant op. Blijf aan de lijn, dan gaan we het gewoon regelen.
1: Thanks, man.
0: Good vibes. Keep it hard and keep it banging, baby. This is Russian, Raul Alejandro. And Wizkid. Boom!

voor je oren. In de Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. And now they got a new gold and we gotta test the position. Damn, who is this guy for real? Drake dropt de Iceman en nog twee andere albums. Ja, ik zweer het je. Het verbreekt allemaal records, maar deze tune...

0: De hits van morgen ontdekt vandaag. Check en volg daarom On Die Lijst met allemaal dikke tunes. Muziek van Drake, Shakira, Fally Poopa, Noah No, Sean Paul, Taiki de Taiki, Hailey Smalls. Ja, Nandelik Sound System, dat is die playlist op Spotify. Go check it out. De Champions League van deze week is...
1: Nando Champions League.
0: Ja, man. Voor de zesde keer een nummer 1 album op zijn naam. En terecht. Lijpen, praat met ze, man. Let's get it, man. Keep it hot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
5: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
8: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet meer.

0: your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuiper.
4: Zegt een geheim gewoon.
5: Ik ben Marijn. Wil jij ook meteen horen wat mijn probleem is?
6: Mijn moeder weet het niet eens.
7: Waarom moest dat zo bij je blijven?
8: Maar weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
3: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuipers. Vanavond om 20:30 bij Bienen Vara op NPO 3.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Keidel. Get started, baby. Eerst gaan we beginnen met de nieuws, de actualiteit. Renskies van NOS of Dreezy was popping.
11: Internationale hulporganisaties maken zich grote zorgen over een ebola-uitbraak. Op de grens van de Democratische Republiek Congo en Oeganda is een grote uitbraak van de infectieziekte ebola. Er zijn al 88 mensen overleden en ruim 300 verdachte gevallen. Mensen zijn besmet met een variant van het ebola-virus waar nog geen behandeling voor is. De uitbraak moet zo snel mogelijk worden ingedamd, want eerdere uitbraken zorgden voor veel doden, zegt onze correspondent.
12: Eén uitbraak, meer dan 2000 mensen die om het leven zijn gekomen. Ook rond 2014-2018 hebben we een grote ebola-uitbraak gezien, meer in West-Afrika. 11.000 mensen omgekomen. Ja, en dus zegt de Wereldgezondheidsorganisatie nu, we moeten even zorgen dat we dit nu gaan aanpakken.
11: De WHO heeft extra hulpgoederen gestuurd. Het OM en de politie hebben met een speciale actie 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs opgespoord. Dat was bijna 3/4 van de mensen naar wie ze op zoek waren. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, 40 anderen zijn door tipgevers herkend. 26 verdachten zijn nog niet gevonden, hun beelden staan nog op de website van de campagne Game Over. En vanavond vliegt er een grote asteroïde langs de aarde. Onderzoekers ontdekten de steen vorige week. De asteroïde heeft ongeveer de grootte van een basketbalveld en vliegt op ruim 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat lijkt misschien ver als je het vergelijkt met afstanden op aarde, maar in de ruimte is dat heel dichtbij. Volgens wetenschappers hoeven we ons geen zorgen te maken. De kans op een botsing met de aarde is bijna nul. Rond 23:50 vanavond kan je hem zien, maar je hebt er wel een telescoop voor nodig. Krijg je nog wat weer? Het regent. Op dit moment vooral in de noordoostelijke helft van Nederland. Straks droogt het even op, maar later zijn er gewoon weer nieuwe buien. Het wordt vandaag een graad of 15.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funix Awards.
2: Check funix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: noteren. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Gunna en Chris Brown. I'm gonna get fucked tonight. En we spelen ook Hitmachine straks. Dus geef jezelf op gewoon via de NPO-luisteren met Hitmachine. Voor die tickets voor de Phonics Awards. We hebben nog een paar depressieve dagen te gaan. Maar ja, de zon gaat schijnen vanaf vrijdag wordt het 25 graden. Maar tot die dag wordt het gewoon 15 graden vandaag. Daar moet je het mee doen. We zijn Skeezy met het nieuws van Animals of Dreezy. Wat is pap en praat nieuws met me.
4: Vanochtend komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Ze worden straks getest en gaan dan in quarantaine. En daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, vertelt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
5: Ik ben gewend als er een schip in de Noordzee in het probleem is dat het naar de haven van Rotterdam komt. Dit is wel de eerste keer als een schip op het zuidelijk halfrond in het probleem komt dat naar Rotterdam. Dus dat was even wennen. Maar gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
4: De passagiers zijn vorige week op Tenerife al van boord gehaald. Duizenden kinderen in Gelderland groeien in armoede op. De GGD's in die provincie hebben hier volgens Omroep Gelderland onderzoek naar gedaan. Ze zien dat armoede invloed heeft op de gezondheid van kinderen. Ze krijgen minder dagelijkse groenten en kinderen in armoede zijn vaak geen lid van een sportvereniging. Ze slapen slechter, zijn vaker ziek en worden vaker gepest. En een spectaculair ongeluk op een vliegshow in Idaho, in Amerika. Bij die show op een militaire basis zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst, zegt deze verslaggever.
6: A scary moment at Gunfighter Skies as two Navy jets collided mid-air and crashed to the ground. Now all four members of the F-18 Growler were able to eject, deploy their parachutes and float to the ground.
4: Hij beschrijft wat je ook op de beelden kunt zien. De toestellen komen in de lucht tegen elkaar aan en vlak voordat ze tegen de grond storten zie je vier parachutes. Iedereen heeft het overleefd. De vliegshow is daarna stopgezet en er wordt onderzocht hoe de vliegtuigen tegen elkaar konden botsen.
1: Fernando.
3: Goedemiddag.

0: machine wordt weer gespeeld voor die felbegeerde tickets voor de FunX Awards. Alweer de 13e editie. En aanstaande donderdag gaat het weer helemaal los in AFAS Live. Je kan het allemaal bijwonen. Je kan zelfs tickets winnen. En dat kan je door mee te doen aan de hitmachine. Stuur hitmachine via de NPO Luister app. En het spel is heel simpel. Althans, ja, je moet gewoon weten wanneer een bepaalde tune gebouwd is of toen die uitkwam. En dan zeg je van, oh, is het ouder dan, nieuwer dan? En zo ga je door en door en door totdat je af bent. En geloof me, het is een spektakel van je welste. Wij hebben er zin in, dus Don en ik die zitten je heel veel energie te geven. We gunnen je die tickets.
1: En het zijn bijna de laatste. Zo. Het wordt nu echt spannend. See you there, hopelijk.

0: Your city, your sound.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: prijzen waar je op kunt stemmen? Daar kun je nog steeds op stemmen. Dus ga naar Fallis.nl en breng je stem uit op je favoriete artiesten. Twee kandidaten vandaag die gaan strijden om tickets. Stefan en Amira, good morning.
1: Good morning.
0: Hey Stefan, hoeveel ga je er goed hebben?
1: Ik denk 4.
0: Oké, okay, Amira, 5?
2: Ja, we gaan ervoor.
0: 5, oh Stefan, ga je voor 6?
1: Ja, probeer het dan maar. Goed oh, doel.
0: 6, oké. Okay. Ja. Amira, ga je voor 7?
2: Oké.
0: Okay. Huh?
3: Amira, ga jij voor 7 of niet?
2: Nee.
3: Ik dacht, oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Stefan gaat voor 6. Oké, okay, Stefan, ben je ready?
1: Yes.
0: Oké, okay, we beginnen.

0: allemaal goed
1: gaan. Lekker man!
2: Applaus voor deze.
3: Wauw. Ja, bro. Luister al jaren naar Phonics, man.
0: Zo!
1: Hij weet het hoor. Hij wist het. Ja. Kijk hoe snel die ook kwam. Oude, nieuwe, nieuwe, oude, nieuwe. Nee, respect.
0: Hey.
1: Jij verdient het om erbij te zijn hoor. Heerlijk.
0: Ja, maar die andere tunes scheelden maar een jaar hoor. Dus die had je ook.
3: Ja, man, ik twijfelde man bij die van shit. Voor mij was hetzelfde jaar of net een.
0: Ja, net ernaast. Zeg maar, die Achievement Dope Boy die was 2021 en bijna verkozen 2022.
3: Ja.
0: Dus je was echt, ik hoorde je, je was, weet je toch? You know your shit, man. But we gonna see you. Donderdag.
3: Dope.

0: hoodie. We zijn een weekend aan het doorkomen en aan het bijkomen. Gen of the Great. De Dracoloog is zo blij, want zijn held heeft een alm gedropt waar je u tegen zegt. De hele wereld heeft het over Drake gehad de afgelopen dagen. Ja, Gen of the Great. Hoe voelt dat?
1: Terecht. Ja. Toch? Ja, kijk, weet je, we hebben het er vaker over. Numbers don't lie. Deze man breekt record na record na record.
0: Ja.
1: Ja, en dat wel eigenlijk. Ik denk Iceman is puur gewoon een album waarin hij revenge neemt op iedereen.
0: Ja.
1: Zo voelt het meer. Ik zei ook al, hij heeft 3 albums gedropt. Hij wil gewoon, denk ik, dat het klaar is met zijn record deal met UMG. Ik denk dat er nu echt nog een banger aan gaat komen.
2: Ja, wat kan je dat even uitleggen voor mensen die misschien alleen maar dachten van, oh, hij heeft er 3 gedropt, want hij was zo creatief. Maar daar kan misschien nog meer achter zitten,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, ik denk één ding is zeker, hij wilde ook gewoon even laten zien hoe divers hij is. Dus dat hij gewoon 3 albums op verschillende manieren kan droppen. Maar hij was dus getekend bij UMG. Nou, zoals heel veel mensen misschien weten, hij heeft UMG, dus zijn eigen label, voor de rechter gesleept, omdat hij vond dat zij te veel aan Kendrick's kant stonden en met bots waarschijnlijk hebben gewerkt, et cetera. Dus dat het allemaal niet lekker boterde, dat wisten we eigenlijk al. En volgens mij moest hij nog 3 albums droppen onder UMG, zodat zijn contract klaar is. En zover ik heb begrepen, heeft hij daarom die drie albums gedropt, zodat hij independent is.
2: Ja.
1: Dus daarom denk ik van, hij heeft nu gewoon even een statement gemaakt van, hey, ik kan het ook. Ja. Ik ben divers, maar nu ben ik ook independent en gaat alles om mij draaien. En nu gaan we zien wat er gaat.
0: He just wants to be free.
2: Nu op de 4e eigenlijk.
1: Eigenlijk wacht ik nu op de 4e. Dus ik ben heel benieuwd naar die. Maar vooralsnog, Iceman eigenlijk alleen echt beseft en... Ja, ik vind het wel oprecht echt een lijp album. Het is, het is geen radio album, dus je gaat denk ik op Too Hard for Radio of zo. Ga je misschien op de radio, maar voor de rest denk ik bijna niks.
0: Ja.
1: Maar gewoon als je al die lines gaat beseffen en dergelijke, dan

0: denk ik wel van, ja, hij heeft gewoon een goed album neergezet.
1: Ja, ik ben ook trots op hem.
2: Ja, ik heb er niet echt geluisterd, dus dan ga ik met jullie meepraten, ja, hoor. Maar ik was niet in de Drake motion dit weekend. Kan je wel eens hebben. Dat juist als je het zo vaak ziet, dat je dan even vergeet dat je nog moet luisteren. Omdat je het overal tegenkomt.
0: Je moet gewoon even in de auto, je moet in de auto stappen, een beetje laat. Weet je, ze zeggen altijd don't drink and drive, don't Drake and drive eigenlijk. Want die lines, die hitten dan anders. En dan ga je beseffen van,
1: wat ik gewoon jammer vind, is dat
2: nice.
1: Ik vind gewoon jammer dat hij niet eerder met dit album kwam en met dit soort werk ten tijde van die beef. Omdat nu lijkt het, oh ja, 2 jaar later kom je over me rappen, maar je had het dan moeten doen. Dat is het enige wat ik dus jammer vind.
0: Is jammer, maar er valt ook wat voor te zeggen, want op dat moment kon hij niks goeds meer doen.
2: Nee, het was toch
0: hij
2: al
0: had
2: klaar.
0: Een album kunnen droppen die bij wijze van spreken nog beter dan Michael Jackson was en het was niet binnengekomen. Het was zijn momentum niet en die heeft hij geaccepteerd.
1: Ja, ik ben anders dan dat, hoor. Maar in ieder geval.
0: Maar ik ben een dracoloog.
2: Hey.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl

0: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet. Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beta.
0: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juli 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: mensen. Bizarre sportdocu gezien. Echt, denk ik, een van de meest mooie sprookjesverhalen op het gebied van sport ooit. Alleen waar het over ging, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen. Oh, ja.
1: Goedemorgen. Rond deze tijd komt cruiseschip Hondius aan in Nederland. Dat is het schip waar het Hantavirus was uitgebroken. Er zijn nog 27 mensen aan boord. Verslaggever Annabelle Zandbergen staat in Hoek van Holland, vlakbij Rotterdam, en weet of de mensen aan boord naar huis mogen.
2: Zij mogen niet zomaar naar huis. Iedereen moet in quarantaine, voor zover bekend 6 weken. De Nederlanders die mogen dat thuis doen, maar onder de bemanningsleden zijn veel Filipijnen en die kunnen niet zomaar naar huis. Zij gaan in quarantaine in speciale, ja, soort grote caravans die er zijn neergezet. Zij moeten daar in de haven 6 weken blijven. Ik weet niet hoe ze er van binnen uitzien, maar ik hoop dat er iets van een tv is. Want 6 weken in zo'n klein gebouwtje lijkt me best pittig.
1: De haven is voor een deel afgezet, zodat passagiers niet in contact komen met andere mensen. Het risico van verspreiding van het virus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog steeds laag. Het Amsterdamse gerechtshof bespreekt met Ridouan Taghi hoe het verder moet met zijn zaak. Want het hoge beroep in het beruchte Marengo-proces zit vast. Begin deze maand werd duidelijk dat het niet gelukt is om voor Taghi nieuwe advocaten te vinden. En zonder verdediging kan de zaak eigenlijk niet doorgaan, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad met alle gevolgen van dien. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. En vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt. En hoe Taghi erover denkt.
1: En het WK voetbal komt steeds dichterbij, maar nog steeds is Memphis Depay niet fit. De voetballer mocht gisteravond niet spelen voor zijn club Corinthians in Brazilië. De topscorer aller tijden van Oranje herstelt van een dijbeenblessure. Op 23 maart speelde hij voor het laatst. Veel tijd heeft Depay niet meer om fit te worden voor het WK. Hij kan nog met 4 wedstrijden meedoen om speelminuten te maken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder aan dat hij voor Depay mogelijk een uitzondering maakt als hij niet helemaal fit is. Maar zijn terugkeer op het veld moet niet al te lang meer op zich laten wachten. Krijg je nog het weer? Nog even volhouden. Vandaag is het volop herfst en regenachtig. Het wordt een graad of 15. Donderdag, dan wordt het zomer.
4: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.

0: You're crazy, you know?
1: Oh, my limit waste. En gisteren heb ik wat dat betreft zo'n mooi sportsprookje gezien. En hij ging niet over Ronaldinho. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Nee, het gaat over de Engelse voetballer die op zijn 25ste pas een transfer maakt naar een team in de vijfde Engelse divisie. Een jaar later speelde hij op het één na hoogste niveau, waar iedereen aan hem begon te twijfelen van kan hij dat wel aan. Hij begon vervolgens ook aan zichzelf te twijfelen, maar gelukkig maakte hij dat allemaal helemaal goed en wist met Leicester City te promoveren naar de Premier League. En mocht je niet weten wat de Premier League is, het allerhoogste niveau. Nou, normaal gesproken, als je in sporttermen praat, als je op die leeftijd nog niet bent doorgebroken, dan gaat het eigenlijk ook niet meer gebeuren. Maar Jamie Vardy is voor mij nu, en ik hoop ook voor jou, het boegbeeld geworden van waar een wil is, is een weg. En het meest bizarre aan dit verhaal is, het sprookje stopt hier helemaal niet. Dat hij op zo'n late leeftijd het allerhoogste niveau nog heeft bereikt. Nee, ze wisten namelijk het tweede seizoen in de Premier League gewoon landskampioen te worden. Dus dan ben je gepromoveerd dit jaar en volgend jaar word jij landskampioen. Dat is crazy. Geen enkele andere club wist dat ooit voor elkaar te krijgen. Dus laat dit een boodschap zijn aan jou. Want als Jamie Vardy het kan, dan kan jij ook zoiets bereiken. En iemand die dat ook bewezen heeft, dat is 2 Chainz. Ja, want hij scoorde als Titty Boy wat kleine hits. Besloot op zijn 34ste solo verder te knallen onder een nieuwe naam. En ja, hij kon tegelijkertijd solliciteren bij de NASA, want zo hard als de raket vloog hij in één keer omhoog. En een van die tunes die zo hard is gegaan, dat is natuurlijk samen een pokoe met Drake. Dit is All Me tijdens Rewind op Phonics.

0: Zyla en Zara Larsson met She Did It Again. Zometeen twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat tijdens de Morning Mashup. Maar voordat we daar zijn, eerst nog Aya Nakamura.
1: In the morning. Morning.

0: Oh mama.
1: Hey, heb je dit gehoord?
0: Oh, dat is helemaal de verkeerde. Jeetje, ik ben helemaal niet aan het opletten ook gewoon. Het is maandag, het heeft lang geduurd. Ik moet nu gaan zoeken. Ja, dit is helemaal kloten. Ja, wat lach jij nou weer, Sunny? Jongen. Heb ik gewoon bakkie bizar ingeladen in plaats van de morning mashup. Het is ook wat. Maar goed, twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend spelen. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quinn, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je meteen naar de NPO luisterapp toe gaan en die antwoorden laten weten. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met prachtige paarse Fanic sokken die je gewoon in je collectie moet hebben, ja. Maar goed, voordat we daar zijn, luister goed mee, spit je oren goed. Dit is de morning mashup van vandaag.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je nu laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je dus de eerste die die toestuurt, dan ga je naar huis met Phonics hokken. Ik zou zeggen, yalla yalla, snel wezen. Hoor je ondertussen Rihanna.

Se guie din șu-șu. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Er zijn antwoorden binnengekomen in de NPO-luisterapp. Alleen of ze goed zijn, daar ga jij en ik zo meteen achterkomen. Eerst, ja, misschien ben je helemaal net ingetuned. Heb je hem nog helemaal niet gehoord? Denk ik, Quinn, kan je hem alsjeblieft nog één keertje van mij draaien dan? Nou, speciaal voor jou nog even één keer die Morning Mashup door je speakers.

0: Ciara die zegt dansen op La Banta en samen. Ginoekelien die zegt samen en no days off. En Soef die zegt no days off en energie. Er zijn echt wel wat verschillende antwoorden binnengekomen. Alleen de vraag is, wie heeft de juiste toegestuurd?
1: Kind van

Ja. Dat betekent dat Nicolien de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met die mooie Fanix sokken. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar alleen de snelste, die maakt aanspraak op die sokken. Dus ja, morgen gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan kan je ze winnen. Maar voor nu, heerlijk toch? Kleine John en DJ Dylan door je speakers.

0: Meek Mill, Jeremiah, PNB Rock. Met Dangerous. En ben je ready voor aankomende donderdag?
1: Phoenix, Quincy.
0: Ja, nog 3 dagen te gaan. En dan is het grootste feest van het moment eindelijk daar. Eindelijk. Ik heb er erg zin in. De Phoenix Awards 2026. Laat gewoon sowieso even weten in een appje als je erbij bent in de NPO Luister. Ik vind het ook gewoon leuk om donderdag dan gewoon even te connecten. Want ik zie vaker dezelfde namen voorbij komen in de NPO Luister. Dan is het toch ook wel even gezellig om gewoon even een proostje met elkaar te doen, toch? Dus laat het gewoon heel even weten in de NPO Luister app. Mocht je er niet bij zijn, dan zou ik toch wel even dubbel gaan nadenken. Want we hebben echt een hele sterke line-up. Kaya Imani, Cho, onder andere, Broederliefde, Kulas. Het wordt gewoon één groot feest. De winnaars die avond, die kan jij nog kiezen. De stembussen die zijn nog open. www.phoenix.nl/awards. Daar kan je je stem gaan droppen. En doe dat ook vooral, want dan kan je ervoor zorgen dat jouw favoriete artiest gewoon echt in het zonnetje wordt gezet en met een prachtige prijs naar huis toe gaat. Voor nu zou ik zeggen, terwijl jij gaat stemmen, heerlijke muziek door je speakers met zometeen Bruno Mars en Cardi B. Eerst KM en Idali. Dit is Bandova.

0: luisteren, ik ben feeling.
1: En leg ik samen met Ronnie Flex, Balans. Iets wat niet in balans is, dat zijn de wedstrijden die Ajax speelt. Nou ja, eigenlijk ook, dat was 0-0 gisteren. Voor mij is dat heel erg treurig nieuws. Nou ja, waarom, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Alleen voordat dat zover is, worden jij en ik ook nog geblest met het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
2: Ja, 8 modewerpers in Almere zijn met iets bijzonders bezig. Dat hoor je zo.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
2: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
2: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van. Want

0: anders doet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Met zometeen muziek van Dave en Tams, maar ook de dikste van de week. En het gaat helemaal niet goed met mij. Nee, ik ben er zo slecht eigenlijk dat ik er gewoon echt wel ziek van ben. Maar ja, wat er is gebeurd, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Nou, overdrijven is ook een vak, hoor.
9: Nee, Renske. Ja, ik ben er slecht aan toe op dit moment.
10: Oh jee. Ja. Nou, ik merk het, hoor.
9: De tranen staan in mijn ogen.
10: Ja, inderdaad. Krokodillentraan. Nee, nou, serieuze zaken. Ja, nee, het cruiseschip De Hondius, dat werd getroffen door het Hantavirus, legt aan in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn nog 27 mensen. Verslaggever Jeroen de Jager vaart in de buurt van het schip op een speciale persboot.
11: We zien aan boord twee mensen met mondkapjes op. Ik heb aan een fotograaf gevraagd die in de stuurhut kunnen kijken van de hondjes. En die zien daar ook mensen met mondkapjes op. En langzaam varen we nu richting de portercabins, waar de komende weken de bemanning van het schip in quarantaine zit.
10: Iedereen wordt aan wal opnieuw getest. Als alle mensen van boord zijn, wordt het schip gedesinfecteerd. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat dat die in de duizenden zijn en noemt China de grootste beul ter wereld. Weet je nog het bussengedoe in Utrecht? Door een tekort aan bussen en personeel was er veel vertraging en vielen er vaak ritten uit. Mensen die daar last van hadden kunnen compensatie aanvragen. Maar die compensatieregeling is niet goed te vinden voor de reizigers, zeggen politieke partijen uit Utrecht. Ook kregen van de ongeveer 700 mensen die het aanvroegen 175 maar geld terug. Dat komt volgens een woordvoerder van Transdev omdat de melders buiten de regeling vielen. Je krijgt bijvoorbeeld alleen geld terug als er niet binnen 30 minuten een alternatief beschikbaar was. En 8 jonge modetalenten uit Almere zijn bezig met het ontwerpen van een bijzondere collectie. Ze maken kleding van afgedankt textiel uit de stad.
12: Ja, hier zie je allemaal oude keeperhandschoenen van Almere City. En ook allemaal oude shirts waar ik zeg maar kleding van ga maken.
13: De onderkant van deze, de basis van deze jurk is gemaakt uit een dekbedovertrek die ik heb gehad van een vriendinnetje van mij.
14: Daar wordt nu zeg maar een hele collectie van gemaakt waar straks 50 modellen mee lopen.
10: En dat gebeurt eind september tijdens het Uitfestival. De modeactie is vanwege het 50-jarig bestaan van Almere. Krijg je nog het weer? Nog even volhouden. Vandaag is het volop herfst en regenachtig. Het wordt een graad of 15. Donderdag, dan wordt het zomer.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funix Awards.
2: Check funix.nl
1: of de NPO Luister-app.
9: De dikste van de week is onderweg, maar eerst vals bezig. Dit is Blessings. Your city.

0: het gaat zo slecht met mij. Phonics Rewind. Met Quincy. Zo slecht dat het, ik ben er gewoon ziek van. Echt ziek van. Misschien heb je het wel meegekregen, misschien niet. Ik ben een challenge met jou als luisteraar aangegaan. Ajax moet 5 wedstrijden achter elkaar winnen. Dan pas mag ik naar de kapper. En eigenlijk vanaf het moment dat ik die weddenschap ben aan gaan winnen, ze sowieso niet meer. Gisteren weer een gelijkspel. Dat betekent sowieso dat we naar het volgende seizoen toe gaan. Er komen nog wat play-off wedstrijden aan. Het is gewoon één groot drama. En ik krijg ook vaker reacties van: Quinn, waarom ben je hem aangegaan? Ik heb er niet eens een antwoord op. Hoe lang gaat het nog duren? Heb ik ook geen antwoord op. Dus als je mij binnenkort als Jason Momoa zijn brada ziet, hè, a.k.a. de Aquaman, dan kan dat best realistisch worden. Ik doe heel eventjes opzij kijken naar de man die achter de schermen heel veel regelt. Dan heb ik het over Sander, kan je ook kennen van de middagshow.
1: Good morning.
0: Jij bent een Feyenoorder.
1: Ja.
0: Wat denk jij, of wanneer denk jij dat ik voor het eerst weer naar de kapper mag?
1: Ja. Als jullie in het Volendamstadion alles winnen, dan heb je er al 2.
0: Ja, dat wordt ook alweer lastig.
1: Maar dat is inderdaad een lastige. Ja, ik denk het gaat al zeker gaat het oktober worden.
0: Zeker oktober.
1: Ja, want de trainingwedstrijden die tellen niet mee, hè?
0: Nee, telden ze maar mee.
1: Ja, want dan begin je pas vanaf augustus en dan pas nog 5 winnen.
0: Ja.
1: Bro, jij gaat die Virgil van Dijk koep rocken, man. Knortje
0: erin. Quinn hem in de man bun. Nou, mocht je zelf denken, nou Quinn, ik heb ook nog wel een idee hoe lang het kan gaan duren, dan is de NPO luisteren. De app The Place To Be. En dan kan je het daarin droppen. 1 ding weet ik zeker. Ik ben voorlopig nog niet op het niveau van OT, Genesis en Young Dolph. Die cut it. Die duurt nog wel even. Maar je hoort hem nu wel tijdens Rewind of Phonics. Goedemorgen.
2: Yeah. Yeah.

0: Hard of not the stock.
1: Kevin, samen met Roxy Dekker, je hebt mij. En waar is een jonge man voor de tweede keer opgepakt?
2: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
3: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
1: Yes, sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal die ik aan je ga vertellen? Dat kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij, want dan kan je zometeen lekker snel mee reageren. En terwijl je dat natuurlijk doet, vergeet niet je benen te strekken, wat te eten, te pakken, wat te drinken, want dat heb je gewoon verdiend. En voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar Denemarken. En misschien weet je dit nog, want een tijdje geleden waren jij en ik daar ook om kennis te maken met een 14-jarige jongen die dus een stadsbus had gestolen. En ja, deze jongen, zijn hoofd is echt heet. Hij blijft gekke shit doen, want hij is weer opgepakt voor iets geks. Gewoon twee keer. De vraag aan jou is alleen, waar is hij nu weer voor opgepakt? Of nu weer op... Ja, verkeerde intonatie, sorry. Ja. Antwoord A. Hij had een illegale vapefabriek. En dat is nu opgerold. Antwoord B. Hij had een blockparty bij een kinderdagverblijf georganiseerd. Of antwoord C. Hij heeft weer een stadsbus gestolen. Beste jongens, weer opgepakt. Alleen waar is hij dan toch voor opgepakt? Antwoord A. Hij had een illegale veefabriek en die is nu opgerold. Antwoord B. Hij heeft een blockparty bij een kinderdagverblijf georganiseerd. Of antwoord C. Hij heeft weer een stadsbus gestolen. Hey, deze jongens hoofd is heet en dat op 14-jarige leeftijd. Damn. NPO Luisterapp, die staat voor je open. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Gaan jij en ik het er zo meteen samen over hebben?

0: dat ik een keer in de speeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: vest.
1: Is dat domme invest?
2: Domme invest. Chief, Doughboy en Boef. En ja, waarvoor is een jongeman nog een keer opgepakt?
3: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
4: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
2: Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, vandaag gaat het verhaal over een 14-jarige jongeman. Die was voorheen opgepakt omdat hij een stadsbus had gestolen. Heb jij en ik het ook over gehad tijdens Bakje Bizar. Maar hij is nu dus weer opgepakt. Alleen de vraag aan jou, ja, waarom dan? Antwoord A, hij had een illegale vapefabriek en die is nu opgerold. Antwoord B, hij heeft een blokparty bij een kinderdagverblijf georganiseerd. Of antwoord C, hij heeft weer stadsbussen gestolen. Of tenminste, een stadsbus gestolen. Verschillende reacties binnengekomen in de NPO-luisterapp. Vaste luisteraar van de show, Kubra, die heeft weer wat te vertellen.
5: Hey Quincy, ik denk antwoord C. Hij heeft weer een stadsbus gestolen.
2: Oké. Hebben we nog een spraakbericht binnengekregen? Even kijken, die is namelijk van Maggie gekomen.
6: Good morning, Maggie hier. Ik denk dat deze jongeman opnieuw een bus heeft meegenomen. Het zou van gek zijn, maar ik vermoed van wel. Dus, ik hoop het van harte dat dat het was.
2: Ik hoop het van harte. Nou, ik denk dat die mensen van de stadsbussen daar in ieder geval niet zo blij mee zijn. Lieke, die denkt nog onder andere antwoord A. Noah, die denkt ook dat antwoord C moet zijn. En Olivier, die zegt, ja, Quinn, je vergeet gewoon antwoord D. Hij is bij Lexus naar binnen gereden omdat hij boos was dat de VHE-pods niet geleverd zijn. De VHE-pods, ze blijven terugkomen, ja. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord? Either way, 14 jaar, twee keer opgepakt al. Dat is gewoon eigenlijk wel gekkenwerk, toch? Het juiste antwoord waarvoor hij nog een keer dus is opgepakt, dat is antwoord C. Hij heeft weer een stadsbus gestolen. Sterker nog, het is de derde keer in 6 maanden tijd. Nou, hij deelde de beelden van toen dat hij op socials ging en weer een rondje aan het rijden was. Ja, hij is natuurlijk weer opgepakt dat hij dat gewoon nog een keertje aan het doen was. Maar ja, derde keer in 6 maanden tijd. Moeten we niet even kijken naar dat busbedrijf zelf? Ik heb bijna het idee dat die bus, die eigenaar daarvan, die denkt, ja, doe het ook maar. Want ik vind het eigenlijk wel geinig dat jij dat doet of zo. Want dat kan toch helemaal niet? Ja, ik zie best wel vaak trouwens gewoon off-script. Dan denk ik van, ja, ik zie best wel vaak sollicitaties van, joh, stap uit de sleur, word buschauffeur. Ik denk dat we bij deze guy moeten zijn.

0: Die genomineerd is in de categorie Next Best GP uitgeven met Chanel. Zometeen kan je tickets winnen voor de Phonics Awards 2026. Stuur alvast hitmachine in de NPO Luisterapp. En heeft Renske het laatste nieuws voor ons. Wat heb je zo?
1: Ja, goed nieuws voor zangeres Shakira. Dat hoor je zo.
0: Dan ben ik altijd benieuwd.

0: OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
6: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag

0: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar...

0: vibes.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Phonix.
3: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Met zometeen Don Julio Daddy door je speakers. Maar ook I'm the One van DJ Khaled. En je kan tickets winnen voor de Phonix Awards aankomende donderdag. Hitmachine kan je sturen in de NPO Luisterapp. Dan weten we dat je heet bent en aan. En in het tussentijd dat je dat doet, worden jij en ik geblest met het laatste nieuws van Renske en OS op 3. Een hele goede morgen, middag.
7: Goedemiddag. Hulpboten voor Gaza zouden opnieuw zijn onderschept door Israëlische militairen. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Er varen ook 6 Nederlanders mee op de flotilla voor Gaza, onder wie Jesse.
8: We zijn nog steeds onderweg naar Gaza en we gaan nog steeds hulpgoederen brengen. We varen met iets van 7 knopen richting Gaza. Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon en we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
7: De hulpboten vertrokken vorige week vanuit Turkije nadat ze eerder al schepen door Israëlische militairen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de hulpvloot vanochtend een uitlokking. De extra maatregelen in Stadskanaal zijn weer ingetrokken. In dat Groningse dorp werden 2 vrouwen aangehouden die hun kinderen ernstig mishandeld en verwaarloosd hadden. Daarna werden de ruiten van hun huizen ingegooid. Mensen mochten door een noodverordening alleen in de buurt komen als ze daar ook echt wat te zoeken hadden. Dat is nu dus opgeheven. Een Nepalese berggids heeft een record verbroken. Hij beklom de Mount Everest voor de 32e keer. In 1994 stond hij voor het eerst op de top. Zijn vrouwelijke collega beklom de berg gisteren voor de 11e keer. En dat was voor haar een persoonlijk record. En goed nieuws voor deze zangeres. Ja, Shakira is door een Spaanse rechtbank vrijgesproken van belastingfraude. Die zaak speelde al jaren. Shakira is nu dus onschuldig verklaard. Ze krijgt ook ruim 60 miljoen euro plus rente terug die ze al aan boetes had betaald. Krijg je nog het weer? Nog even volhouden. Vandaag is het volop herfst en regenachtig. Het wordt een graad of 15. Donderdag, dan wordt het zomer.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonix Awards.
2: Check Phonix.nl
1: of de NPO Luister-app.
6: En wil je naar die awards? Stuur dan alvast Hitmachine in de NPO Luister-app.

Weather. Aankomende donderdag is het zover. De Phonics Awards 2026 gaan dan plaatsvinden in de AFAS Live. Jij kan er nog bij zijn. Laatste tickets, die gaan nu verkocht worden. www.phonics.nl kan je die sowieso nog bemachtigen. Maar je kan ze ook nog winnen tijdens de hitmachine. Ja, dat is het spel dat jij en ik nu dagelijks ook op de radio spelen. Niet alleen ik, maar ook al mijn andere Phonics collega's. Daar kan je ook nog winnen. Maar goed, ja, je moet er wel voor werken. Vooralsnog zou ik zeggen, weet je, stuur hitmachine in de NPO Luister. Dan weet je dat je ze zou willen winnen door middel van het spel. En weet, heb je me dan zometeen aan de lijn, ja? Dus nog één keertje. Stuur gewoon alvast hitmachine in de NPO Luister. Dan weet je dat je ze zou willen winnen. Je weet, heb je mij zometeen aan de lijn.

0: een van de luisteraars door gaat draaien die dan niet die tickets wint.
1: Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen. Hitmachine. Tickets winnen. Ja!
0: Wat aankomende donderdag is het zover. De Phonix Awards 2026 die gaan plaatsvinden. Jij kan erbij zijn door tickets te kopen of te winnen. Twee potentiële winnaars heb ik aan de lijn. Allereerst Shema, een hele goede middag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, je probeert er al een tijdje tussen te komen, toch die tickets te winnen. Stel je voor dat het vandaag lukt. Wie neem je dan mee?
2: Ja, mijn dochter. Zij is donderdag jarig.
0: Dus. Oh, kijk, dat is helemaal een kerst op de taart natuurlijk. Oké. Ja, dat zou heel erg mooi zijn als het lukt. Je hebt wel Donovan als tegenstander. Donovan, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, als je deze boodschap dan eigenlijk hoort, denk je dan bij ze van, eigenlijk stiekem gun ik jou die kaart wel. Of denk je van nee, maar ik moet wel voor mijn eigen gaan.
3: Tuurlijk gun ik kaart
0: sowieso. Oké, er is in ieder geval lobby in de building. Dat is belangrijk. Maar goed, we gaan zo meteen erachter komen wie ze daadwerkelijk gaat winnen tijdens de hitmachine. Ik heb zometeen een geluidsfragment voor een van jullie dan klaarstaan. Daarbij zeg ik ook, dit is deze tune en uit welk jaartal die komt. Laten we zeggen, Frenna met Pretty Girls uit 2024. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Nou, is het even dat ik toepak met Changes draai, dan is jouw antwoord natuurlijk ouder. Stel je voor dat ik dan dezelfde vraag weer aan je stel. Ja, is de volgende tune nieuwer of ouder dan de tune daarvoor, dus Changes. En ik draai Zaza, dan is Zaza natuurlijk weer nieuwer dan Changes. Nou, zo blijven we doorgaan en doorgaan tot het juiste aantal bereikt is. Is dat helemaal duidelijk, toppers?
3: Dat is overal heel erg duidelijk.
0: Heel erg duidelijk zelfs. Nou, Donovan, vertel het me dan maar. Hoeveel tunes denk jij goed te kunnen hebben achter elkaar?
3: Vier
0: stuks. Shema, je hoort Donovan 4 zeggen. Denk jij, ik ga voor 5 of ga je achteroverleunen en luisteren hoe hij het doet?
2: Eens kijken. Ik ga voor 5.
0: Jij gaat voor 5, Shema. Ik ga je heel veel succes wensen. Donovan, jij kan achterover gaan leunen en luisteren hoe ze het doet. Shema, ben je ready?
2: Yes.
0: Dit is je eerste tune. Je hebt de streken van een duif. Dit is Streken van een Duif. Bilo Ip en Frenna komt uit 2021. De vraag aan jou is de volgende tune, is die nieuwer of is die ouder? Niemand.

0: de verkeerde ook nog, maar nee. Het is helaas niet goed. Het is helaas niet goed. Nee.
1: Oh my god.
0: En Mezin is ouder dan dat Maradona is.
2: Ouder, hè?
0: Ja. Maar ja, dat betekent... Donovan, jij hebt ze wel gewonnen, bro.
3: Mag ik even wat zeggen?
0: Jij mag zeker wat zeggen.
3: Pela, ik gun je de kaart alvast gefeliciteerd met je dochter.
0: Wauw. Kijk, dit is echt de lobby waar we het voor doen, toch?
2: Zo, nee, dat vind ik echt heel lief. Maar je mag ook wel goed gaan, hoor. Jij hebt ze goed gewonnen.
3: Nee, ik gun je. Ik gun je het echt.
0: Wauw.
2: Zo lief. Oh, dankjewel.
0: Ik word er gewoon emotioneel van bijna, jongens. Wauw. En dit op de maandag. Ja, besef eventjes. Niet normaal. Donovan, een en al lobby naar jou sowieso. We geven nog kaarten natuurlijk weg, dus blijf gewoon goed opletten. En wie weet fiets je er gewoon nog een keertje tussen. Schema, in jouw geval, blijf even hangen, want die kaarten die gaan jouw kant.

Phonics. Komende donderdag gaan dus de Phonics Awards 2026 plaatsvinden. Jij kan er nog bij zijn. www.phonics.nl kan je de laatste kaarten kopen. En stem vooral ook nog op jouw favoriete artiest. Want je wilt dat die in de prijzen valt, toch? Of niet? Gewoon eventjes doen. www.phonics.nl

0: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

Nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Dan is het 12:15 en elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien, maar voor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En die is denk ik wel broodnodig na het afgelopen week. Tenminste, als ik wel voor mezelf spreek. Ietsjes te veel gefeest en ik word er ook niet meer jonger op. Dus ja, het recoveren duurt wat langer. Dus heb je een energieke tune liggen waarvan je zegt, nou ik ben 1, daar ga ik super goed op. Maar dat jij ook tegen mij kan zeggen, ik denk dat jij daar heel erg goed op gaat. Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je hem dan zo meteen voorbij komen tijdens 12:15. Ja? Heerlijke energieke tune, daar zijn we naar op zoek.

Rewind of Phonics. En tegelijkertijd is het 1:15, dus tijd voor 4:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien voor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En de eerste die is binnengekomen, die is van Virat. Die zegt, Quinna, wat zegt een pitbull dan? I know you want me.

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
2: Domino's. Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
8: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
6: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
9: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
10: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
9: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Your city, your sound.
14: Phonics!
15: It's complicated met Jay
16: en Mahi. We bespreken...

0: aflevering op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi lijkt toch nieuwe advocaten te krijgen voor het hoger beroep in het Marengo-proces. Doordat hij nu geen advocaat heeft, kan dat proces namelijk niet verder. Tijdens een zitting vanochtend bleek dat twee advocaten zich nu hebben gemeld om Taghi te verdedigen.
1: Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen. Pas daarna kan van een advocaat verwacht worden dat hij het echte advocatenwerk doet, zoals het opstellen van onderzoekswensen of het verhoren van getuigen.
0: Taghi heeft nu al een jaar geen advocaat. Na meerdere oproepen hadden zich ook geen advocaten gemeld. Maar nu lijkt daar dus verandering in te komen. Israël heeft weer boten tegengehouden die onderweg waren naar Gaza om daar hulp aan te bieden. Aan boord zijn ook Nederlanders, onder wie Jesse. Zij vertelt wat ze zag.
2: Om ons heen zijn militaire schepen. We zien twee aan de horizon en we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
0: Israël heeft inmiddels 8 van de 51 bootjes geënterd. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom ze dat doen.
3: Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen.
0: De vorige keer werden de activiteiten.

0: daarna naar huis gevlogen. En darter Raymond van Barneveld gaat de komende maanden geen officiële wedstrijden spelen. Hij zegt tegen nu.nl na een reeks slechte resultaten een stap terug te doen. Hij hoopt zo zijn oude niveau weer terug te vinden. Barney spreekt zelf van een lijdensweg die maar niet stopt. En dat is niet voor het eerst.
1: Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt er maar geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik wal van mezelf. Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet.
0: Zei hij bijvoorbeeld in 2019. Er is wel ook mooi nieuws voor Van Barneveld. Hij gaat met zijn vriendin namelijk samenwonen in Engeland. Het weer, flink wat buien momenteel, soms ook met onweer en een graadje of 15 is het. Vanavond wordt het langzaam weer droog. Morgen start dan ook droog, maar in de middag dan volgt er weer wat regen bij opnieuw een graadje of 15.
2: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonix Awards.
3: Check Phonix.nl
2: of de NPO Luister-app.
3: Chris.
4: Phonix.
2: Update.
5: What's poppin'? Chris en Fruitig hier. En dit is geen normale week in de Phonix X-Chart. Dit

krijgt dankzij vrijspraak in haar Spaanse belastingzaak. Ja, dat is voor haar natuurlijk wel een hele goede middag. Zometeen ook de ruggengraat van de radio Broederliefde met Maak Me Niet Heet. En 2 uur. 2 uur had Disting nodig om triple platinum te gaan met zijn monsterhit samen met een Franse artiest. Wie dat is, hoe en wat, dat hoor je zometeen. El Asafi. Genoeg gepraat voor nu, laten we de muziek gelijk doorslijden met de nieuwe van Noah Noah, Lil Kleine. Je hoort ze deze.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Loving on Me van Jack Harlow. En heb jij ooit 2 uur moeten werken en vervolgens daar 100.000 euro's mee verdienen? Ja, must be really nice, toch? Dit is namelijk wat de echte realiteit was voor Distinct. Want hij werd dus gecheckt om samen te werken met Geems. En die samenwerking ging nog sneller dan het licht, volgens mij.
1: Er was iemand in zijn team die me had gecheckt. Yo, Geems wil met je werken. Toen had ik zelf contact met Geems. Maar ik wist, en hij wist, als we iets gaan maken, moet het gewoon abnormaal zijn. Dus ik stuur pokoe, hard, maar... Ik weet, je kunt beter huis sturen. Ah, dat, dat, dat. En we nu, de vader van Geems had een video gemaakt in de auto. En we toevallig die dag stuurt hij met die pokoe. Hij zegt, hey, kan je hier iets mee? Toen ik het hoorde, want hij had al een klein stukje met een topliner zo erop en die refreintje. Ik zeg, ja man, dit is hem. Ik was in Barcelona. Ik was diezelfde dag, had ik hem snel opgenomen in de studio. Ik had hem 2 uur later gestuurd. Hij zegt, hey, volgende vrijdag gaan we uitbreken. Ik zeg, nuffel, nuffel. Ik zeg, hoe? Hij zegt, ja man, we gaan het gewoon doen. Ik zeg, ja man. En ja, the rest was history.

0: hier op Phonics. En als jij dit niet lust, dan heb je een heel zwaar leven.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Line check.
0: De Line Check, het dagelijks moment waarin we de songteksten onder de loep nemen van onze favoriete Phonics tracks. En vandaag gaan we even terug naar het jaar 2014. Het jaar waarin de Mr. Props tijdens de allereerste Phonics Awards de award kreeg voor Best Track. En dan met deze tune.
3: My face above the water.
0: Waves dus van Mr. Props. Hij zegt dus in de track dat zijn gezicht boven het water hangt. Is een beetje een figuurlijke manier om te zeggen dat je hoofd probeert boven het water te houden in moeilijke tijden. Nou, ik weet niet van jou, maar dit lijkt me ook heel lastig.
4: Weet je wat echt heel erg irritant is? Ik lust geen water.
5: Ja, ik drink wel frisdrank, ja. Ik lust geen water.
0: Mind you, ik heb er nog nooit gehoord dat er mensen zijn die geen water lusten. Hoe dan? Hey, dan heb je het oprecht wel heel zwaar. Kijk, wat ik totaal niet lust, en er zit een beetje een trauma achter. Back in the days, toen ik een jaar of 8 was, keek ik een filmpje waar iemand aan het bloeden was. En terwijl ik dat filmpje aan het kijken was, was ik tomatensoep aan het eten. Dus je begrijpt, sindsdien bel me niet voor een tomatensoep. Ik heb dat op een kinderachtige manier een trauma van gemaakt. Het ging tomatensoep lust, omdat ik dus aan het kijken was naar bloed. Maar goed, laat mij dan kinderachtig zijn. Ik ben vandaag benieuwd hoe het bij jou zit. Wat is iets wat jij echt niet lust? No shame in the game, je weet het. Laat het weten in de NPO Luister-app. Kan geen water zijn. Ik zie Gino al voorbij komen in de NPO Luister-app. Zegt, yo, voor mij is dat paprika. Maar wat is dat voor jou? Wat is iets wat jij totaal niet lust? Laat het weten in de NPO Luister-app. Ondertussen muziek van Zoe Tauran en Idali. Dit is Voorzichtig.

0: Chris Brown, Davido en Low J met Sensational. En wat is nou iets wat jij totaal niet lust?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want dat is de linecheck van vandaag. We zitten namelijk in de track van de Mr. Props, Waves.
3: My face above the water.
0: Het gezicht boven water. Maar wil je geloven dat er mensen zijn die geen water lusten? Dan heb je het echt zwaar. Heb je het heel zwaar. Maar ik ben dus benieuwd, ja, wat lust jij nou totaal niet? Nou, Bibi Libi, die heeft dit.
4: Ik lust wel flesjes water, maar kraanwater proeft zo vies. Maakt niet uit welke stad. En uit een ander land is het al helemaal niet te zuipen.
0: Oeh, nee. Kraanwater uit het buitenland? Mij niet bellen, nee zeker niet. Hebben we ook nog eens een Rick die gooit gewoon zijn eigen moeder genadeloos voor de bus?
5: Ja, wat ik echt, maar dan ook echt niet lust, dat zijn de spruiten van mijn moeder. Die zijn zo gadverdamme vies. Maar dan moet ik ze eten en wat ik er dan bij eet is appelmoes.
0: Oh, oké.
5: Het maar door elkaar, dan proef ik meer appel dan die vieze gore spruiten van mijn moeder.
0: Ewa, ja, je moet wel toch? Goedemiddag, Veerdaus.
6: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat is iets bij jou waarvan je denkt, nou, dit lust ik echt niet. Dat moet je echt niet voor me opscheppen.
6: Ik heb het heel vaak geprobeerd te eten, want ik lust van alles. Ik ben van oorsprong Afghaans en wat we in onze Afghaanse keuken dus hebben, Iraniërs eten het ook in ieder geval. En dat is kala pacha. En de naam zegt het al, kala is hoofd.
0: Ja.
6: En pacha is poten van een lam of een schaap.
0: Oeh.
6: En die maken ze heel goed schoon, hè? De haartjes en zo, dat wordt allemaal verwijderd.
0: Ja.
6: Maar voor de rest, de merg wat allemaal inzet, ja, die blijft erin. Dan mengen ze die samen met water en kruiden, specerijen. En dan gaan ze urenlang langzaam kookt dat. En dan trekt het een rijke, ja, dikke bouillon. En dat kan dan gegeten worden met brood. En ja, het is heel sterk van smaak. Het is vettig en ook zeer hartig.
0: Kijk, zoals een hele dikke shout-out naar mijn Afghanen, Iraniërs natuurlijk. Maar als je meekijkt via funnyx.nl/live, ik heb gewoon tranen in mijn ogen. Want ik word gewoon misselijk voor hoe je dit uitlegt.
6: Ja, het klinkt vies. Maar het wordt echt gegeten. Er zijn genoeg mensen die het lekker vinden. Dat kan nog steeds. Ik lust het zelf niet. Ik heb het geprobeerd. Alleen, ja, het is heel dik spul. En het is ook best gezond. Er zitten heel veel stoffen in wat gewoon goed is voor je. Je blijft er heel lang vol van.
0: Ja.
6: En die landen, vooral in de winter, is het best wel streng. Dan kan het best wel koud worden.
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat.
6: Ja, dan moet je lichaam heel veel moeite instoppen om het te verwerken. En dan krijg je ook, word je ook een beetje warm van.
0: Ik kan me voorstellen met deze ingrediënten dat je denkt, oeh, vandaag even niet.
6: Ja.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Air.nl. Your city, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
8: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet.

0: belasting in dat ze van de Belastingdienst geld kregen. En dat werd vervolgens op net geopende rekeningen gestort. Waarschijnlijk is er zo 6,7 miljoen euro overgemaakt. En de Belastingdienst denkt dat een groot deel van dat bedrag niet kan worden teruggehaald. De belangrijkste adviseur van het kabinet vindt dat er bij nieuwe verkiezingen geen partijen mogen worden uitgesloten. D66 en GroenLinks PvdA willen dat een partij niet mee mag doen als leden niet mogen meebeslissen over de koers van hun partij. Collega Anna vertelt wat dit betekent.
1: Ik kan je voorstellen, dit is een heel gevoelig voorstel, want in de Tweede Kamer zit op dit moment één partij dat geen leden een inspraak heeft. En dat is de PVV, want die partij heeft maar één lid, Geert Wilders. En als er uiteindelijk met dit voorstel zou worden ingestemd, zou dat dus ook kunnen betekenen dat de PVV uiteindelijk uitgesloten wordt van de verkiezingen.
0: De Raad van State is tegen het plan omdat er nog te veel haken en ogen aan zitten. Bij de wedstrijden Ajax-FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal en FC Volendam Willem II om promotiedegradatie zijn geen uitsupporters welkom. De burgemeester en de politie vinden dat niet verstandig, omdat na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar gisteren al onrustig was. FC Groningen is het er niet mee eens. En hij is weer in Nederland.
2: Het cruiseschip Hondius.
3: El Hondius, el crucero con el brote de antivirus.
4: De MV Hondius.
0: Het inmiddels wereldberoemde cruiseschip Hondius. Vanochtend meerde die aan in Rotterdam met alleen nog wat bemanningsleden aan boord. Twee Nederlanders gaan naar huis en blijven daar 6 weken binnen. En voor de buitenlanders heeft de GGD iets geregeld.
5: Daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet. Kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
0: En dat is om er zeker van te zijn dat ze niet besmet zijn met het Hantavirus, waar 3 mensen aan zijn overleden. Het weer, flink wat buien, soms ook met onweer en een graadje of 15. Vanavond wordt het langzaam weer droog. Morgen start dan ook droog, maar in de middag volgt er weer wat regen bij opnieuw een graadje of 15.
6: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnings Awards.
7: Check funnings.nl
6: of de NPO Luister-app.

Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe vorm van fraude op het spoor. Mensen uit Bulgarije zouden daarbij heel veel nieuwe DigiD-inlogs hebben aangevraagd bij gemeenten. Daarmee vulden ze vervolgens zo de inkomsten.

0: blender van vandaag. Enige addertje onder het gras is, de Bee Blender gaat genadeloos snel. Sterker nog, ik zit nu te kijken. Hij is vandaag 3 seconden. Dus je moet spits zijn, je moet je muziekkennis on point hebben. Kan jij herkennen welke stem voorbij komt? Mocht je het weten, dan kan je natuurlijk droppen in de NPO Luisterapp. En als je dat een beetje snel doet, dan ga je er vandoor met exclusieve Phonics sokken. Dus aan jou de vraag, wie hoor je hier?
1: Maar er lukt, die komt bij is
2: Bee Blender.
0: Als je het aan mij vraagt, is het echt een hele herkenbare stem. Maar goed, het is voor mij een weet.

0: WGFT, the remix von Ghana and Chris Brown. Beat Blender. Wie zit er vandaag toch in de Beat Blender? 5 tracks van 1 artiest. Even klein rondje langs de velden in de NPO luisteren waar het niet zo heel goed gaat. Stefania, die denkt dat het Jonna Fraser is in de Beat Blender. Zij dacht Fashion Week te horen. Stefania!
1: This is fout, man.
0: Nope! Eens even kijken wat er meer binnenkomt. Turo denkt dat het Jack Sharek is. Turo? Nee, niet goed. Ik zie heel vaak het antwoord Kleine John voorbij komen.
2: Bombastic side eye.
0: Nee, ook niet. En Charlotte, wat denk jij?
3: Ik hoor Kleine John.
0: Nee, Kleine John is het echt niet in de Beatplanner van vandaag. Wat ik al zei, 5 tracks van 1 artiest. En aan jou de vraag: welke herkenbare stem komt er voorbij? A.k.a. welke artiest hoor je? En aangezien het niet zo heel goed gaat in de NPO Luisterrap, ik kan me voorstellen, het is maandag, begin van de week, je moet nog een beetje inkomen, ben ik toch even terug met poging 2. Herkansing, de tweede ronde. Ik ga hem nog een keer laten horen, de beatplanner van vandaag. En ik geef een extra hint mee. En dat is dat deze artiest doet het liever samen en niet alleen. Welke artiest doet het liever samen en niet alleen? En hoor je...

0: van Jouer de Wavelet. En is jouw hoofd ook zo heet na het horen van de Pieplender?
1: Gun mij gewoon een keer. Ik ben zo'n trouwe luisteraar. Zo trouw.

0: welke artiest heb je gehoord? Ja, zoals je ziet en hoort in de NPO Luisterapp, heel veel hoofden zijn heet. Allemaal verkeerde antwoorden die ik voorbij zie komen. Onder andere Kleine John, Lil Kleine zou het zijn, DJ Dylan. Antwoorden die ik niet zoek. Nee, nee. Mocht je hem gemist hebben trouwens, de Peep Blender. Zo klonk hij vandaag.
1: Maar dat lukt, die kan bij is
2: Peep Blender.
0: 5 tracks van 1 artiest. En deze artiest doet het liever samen en niet alleen. En het is niet Kleine John. Ja, dan is het toch wel deze.
3: Chavante, Chris.
0: Het is inderdaad Chavante in de Beat Blender van vandaag. Met de tracks Money Machine, Do Un Pose, Freaky, Shotgun en After Party. En wat betreft de hint, ja, hij doet het liever samen niet alleen. Dat is natuurlijk door zijn samenwerkingen met zijn broski, Kleine John. Dus als je de Kleine John had, zat je wel in de buurt. Maar nee, het was net die andere artiest. Maar de vraag is nu, wie gaat er vandoor met die exclusieve Funnik sokken? En vandaag is dat Willem. Gefeliciteerd.
4: Yes, dankjewel, dankjewel.
0: Lekker bezig, man, Willem. Aan welke tune herkende jij dat Chavante was?
4: Gewoon zijn stem, man. Niet aan een liedje of zo. Gewoon zijn stem.
0: Kijk, dan weet ik dat je muziekkennis van point is. Hey, die sokken die komen jouw kant op, Willem. En jij mag het zeggen, man. Welke track van Chavante wil je horen?
4: Dat kan er maar één zijn, natuurlijk. Doe maar Do Un Pose. Shake it up, mix it down. It's the beat blend.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik elke

Did you check on me? Lee Bianca, Our Star en Oma Lee met People. Funny. Ja, de mooiste dingen gebeuren altijd als het donker is, toch? Een diep gesprek dat ineens ontstaat om 2 uur in de nacht, terwijl je wilde gaan slapen. Of de manier waarop je verwekt bent, hè? Zou zomaar even in het donker gebeurd kunnen zijn. Of wat dacht je van een autorit gewoon diep in de nacht, terwijl de straten aan het slapen zijn, de stad is verlicht. Maar ook de samenwerking van Trobi en KA, want zo zijn hun studios

En die tickets die kan je zo meteen ook bij mij gaan winnen voor de Funnix Awards over 3 dagen in de AFAS Live in Amsterdam. Zeg je nou, Chris, hier moet ik bij zijn. Die tickets moet ik winnen. Ga dan naar de NPO Luisterapp en tik in het woord hitmachine. Zometeen naar de headlines, daar meer over. Eerst Fat Joe en Remma.

0: Onyx Ad. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
6: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet meer.

0: nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee advocaten willen Ridouan Taghi gaan verdedigen. Advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Ze zouden morgen al kunnen beginnen met de voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het dikke strafdossier te lezen. Zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Een enorm dossier van wel 90.000 pagina's. Dat is het afgelopen anderhalf jaar tijdens het hoger beroep wel vaker. Een probleem gebleken. Advocaten die zeiden dat ze te veel haast moesten maken, hun werk niet goed konden doen. Ze zeggen, we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel anderhalf jaar voorbereidingstijd.
0: Taghi heeft nu al een jaar geen advocaat. Alle vorige advocaten die hij had werden opgepakt omdat ze boodschappen zouden hebben doorgegeven aan Taghi in de gevangenis. De lichamen van vier Italiaanse duikers die vermist waren op de Malediven zijn teruggevonden. De Italianen maakten donderdag een duik naar een grot en kwamen in die grot om. Een gespecialiseerd team van Finse duikers heeft de lichamen nu opgedoken, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: De Finnen hebben die lichamen gevonden in de derde kamer van de grot op zo'n 60 meter diepte. Het team uit Finland was speciaal ingevlogen omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
0: Het lichaam van een vijfde duiker werd al eerder gevonden. Ja, en nog een maandje. De KNVB gaat ervan uit dat er zo'n 5000 Oranje-fans meereizen naar het

0: EK. Daarnaast verwachten ze nog eens 5000 extra supporters die meelopen in de Oranje Mars richting het stadion. Daar kijken de Amerikanen ook heel erg naar uit. De lokale tv-zenders hebben de Oranje fanbus al gespot die voor de stoet uit moet rijden.
1: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
0: De eerste wedstrijd is op 14 juni tegen Japan. Het weer nog en af en toe wat buien. Soms ook nog wat onweer bij een graadje of 15. Vanavond wordt het langzaam weer droog. Morgen start dan ook droog. Maar in de middag volgt er wel weer wat regen. Dan wordt het opnieuw een graadje of 15.
2: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonix Awards.
3: Check Phonix.nl
2: of de NPO Luister-app.
4: Chris. En tickets voor de Phonix Awards kan je zometeen ook bij mij winnen. Tik in het woord hitmachine in de NPO Luister-app. Hier is deze van Burna Boy.
5: Your city, your sound. Come on. Phonix. Girls in my crib.

Jayon, Jonah Fraser met Panna. En ook Jonah Fraser is genomineerd in de categorie Best Singer. En met zijn track Don Julio Daddy Simon Lil Kleine van X Awards 21 mei. Over 3 dagen in de AFAS Live in Amsterdam. En de line-up tot nu toe is crazy. We hebben Kulas, Cho, Kaya Imani, Broederliefde komt optreden. En ja, nog een paar hele verrassende namen. Ik mag gewoon niet te veel verklappen, maar je gaat me echt zeggen, Chris, ik had hierbij moeten zijn. Sterker nog, jij kan hier ook bij zijn.

gaat me lukken. Dus, wil jij erbij zijn over 3 dagen in de aanvalslijf, de Phonics Awards? Dan moet je even dit doen. Ga naar de NPO Luisterapp, heel simpel. Gewoon naar het appje toe en tik in het woord hitmachine. Als ik dat zie, dan weet ik, oké, je bent ready om zometeen te kantelen.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: En die tickets voor de Phonix Awards over 3 dagen in de AFAS Live, die kunnen van jou zijn als je de hitmachine weet te kantelen vandaag. Want het spel is eigenlijk heel simpel. Je hoort namelijk een track. En de vraag is steeds de volgende tune die je hoort. Is die nieuwer of ouder dan de track ervoor? En vandaag ga ik het spelen met Marlon. Goedemiddag, man.
1: Hey, goedemiddag.
0: Waarom wil jij bij de awards erbij zijn, Marlon?
1: Nou, ik wil ze eigenlijk aan mijn zoon geven. Want die heeft een nieuwe date. Dus ik denk dat dit wel de ultieme verrassing.
0: Dit wordt een top date night, dat hoor ik al.
1: Ja, ja.
0: Nou, het is in ieder geval hard gegund, maar het is ook Tatjana gegund. What's poppin'?
2: Hoi, hoi.
0: Hey, mocht jij die tickets winnen, Tatjana, wie ga je dan meenemen?
2: Ik ga een familielid meenemen,
0: hoor. Oh.
2: Maar ik ga nog even, het wordt nog even kijken wie.
0: Oké. Wie is het aardigst geweest het afgelopen jaar?
1: Tatjana, je kan ze ook gelijk aan mij geven, hoor.
0: Oh.
2: Ja, dat snap ik.
0: De strijd is begonnen, ik hoor het al.
1: Ik ga ze schenken voor een goed doel.
0: Oké, weet je wat? We gaan het even fair spelen, de hitmachine. Jullie kennen de spelregels allebei. Marlon. Aan jou de vraag. Hoeveel denk je er achter elkaar goed te pakken?
1: 5
0: stuks. Oké. Tatjana, ga je er overheen met 6?
2: Nee, ik heb het nooit met 5 gehad, dus laat ik hem spelen.
0: Marlon, ben je ready?
1: Ik ben ready.
0: Dan is dit jouw begintune.

0: Marlon, die is ouder.
1: Oh mijn god.
0: Waar was je komt uit 2026 en Komma's van Fren uit 2025, dus hij is echt wel ouder.
1: Ja.
0: Oh, baal je?
1: Nou, Tatjana, gefeliciteerd.
0: Die tickets zijn voor jou, Tatjana.
1: Ja.
2: Kijk, ik ga je heel eerlijk zeggen, man. Ik ga ze jou gunnen.
1: Hey,
0: ja?
1: Hey,
2: ja, man. Ik ga ze jou gunnen.
1: Mijn zoon die springt nu door het plafond heen, hè?
0: Is hij in de buurt bij jou, Marlon, je zoon?
1: Ja, hij zit naast.
0: Mogen we hem even spreken?
2: Oh, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe blij ben je?
1: Ik ben echt super blij.
0: Weet je, je moet één iemand bedanken en die hangt aan de lijn en dat is Tatjana.
1: Heel erg bedankt, Tatjana. Dit wordt echt gewoon geweldig. Gewoon.
2: Eén probleem al, lekker genieten. Het is je gegund.
1: Je wordt uitgenodigd op mijn bruiloft.
2: Ik hou je eraan, man. Vind ik, stuur mijn contactgegevens door.
0: Hey, van Funnix Awards naar de bruiloft. Oké, let's go!

Voel jij dat ook trouwens? Meestal tussen 3 en 4 uur 's middags, de middagdip die ons loert. Maar vandaag niet. Ik ben op zoek naar een hele goede powerpokoe waarmee we de week lekker kunnen gaan opstarten.

mag en kan als er maar heel veel energy in zit. Dus, wat wordt de power pokoe van vandaag? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. Ondertussen dat jij dat doet, hoor je deze van James Hype en Miggy De La Rosa. Dit is Ferrari.

0: pokoe van de dag. Met welke tune gaat jouw energie helemaal door het dak heen schieten? En Levi die kwam met eentje in de NPO Luisterrap. Deze van Lil Kleine Kulas, Ghetto.
1: De Power Pokoe!
2: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby, want je bent toch mij, baby.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over de asielcrisis vanavond. Steeds vaker is er namelijk geweld vanwege de komst van opvanglocaties. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht ging het bijvoorbeeld al mis. De inwoners van het laatste dorp zijn ervan geschrokken hoe heftig het de afgelopen tijd was.
1: Het is veel haat en ik denk dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
2: Wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
0: Bij het overleg zijn onder meer asielminister Van der Brink, premier Jette en enkele andere ministers. Gemeenten willen met het kabinet gaan kijken wat er nodig is om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld, waarmee de Bulgaren geld kregen waar ze geen recht op hadden. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Feyenoord heeft een nieuw technisch directeur. Het zou gaan om de Belg Davy Rigaud. Die komt over van Club Brugge, waar hij behoorlijk succesvol was. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens de AD heeft de Rotterdamse club ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Eenhoorn was dat eerder al bij AZ. En met nog minder dan een maandje

0: Te gaan tot het WK neemt de oranje koorts alweer toe. In Drenthe zijn de eerste versierde straat alweer gespot.
1: Jullie zijn mooi op tijd.
2: Ja, ja klopt. We zijn op tijd begonnen. We hebben heel maand mee zijn we vol.
1: Zijn die andere straten niet jaloers op jullie?
3: Ik heb geen idee. Ik zie wel steeds meer dat mensen ook beginnen. En als wij ermee begonnen zijn. Maar voor de rest, ik heb geen idee hoe iedereen er verder over denkt eigenlijk.
2: Het is geweldig. Ja, ik vind het mooi.
0: Het samenkijken van de wedstrijden wordt wel een dingetje. Want veel wedstrijden zijn 's nachts door het tijdverschil. Het weer op sommige plekken nog een flinke bui. Vanavond wordt het langzaamaan droger bij een graadje of 6. Morgen eerst nog droog, maar in de middag volgt dan weer wat regen bij zo'n 15 graden.
4: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Nardin en West. Fresh KM zometeen door je speakers. En ik heb een primeurtje voor je. Hoe dat zit hoor je na Amy Grace.

0: EKM door je speakers. En als je niet veel tv kijkt, heb ik binnenkort een reden voor je om dat wel te doen.
1: Noordin en Web.
0: Ja, Funnix komt ook met een gloednieuwe Nederlandse hip-hop reality serie. En dat is de allereerste keer dat er in onze scene zoiets gebeurt. En nu we het over hebben, we zijn op dit moment aan het filmen, Web.
2: Ja, de cast zit hier gewoon letterlijk naast ons.
0: En dit is echt een groot moment en wij mogen dat dus ook bekend gaan maken.
2: Klopt inderdaad. Ja, ik ken Love en Hip-Hop natuurlijk wel. Dus ik denk dat het zo'n soort reality show is.
0: Je denkt gewoon die Amerikaanse.
2: Ik hoop het inderdaad.
0: Zullen we dan maar gewoon beginnen met de namen bekend te maken?
2: Ja.
0: Ja, een van de grootste zangeressen van het moment. Want vorig jaar Artist of the Year Female. En gaat ze die dit jaar ook pakken? Laat je horen voor D'Lysa!
2: Ja, en hey. Hallo lieverd, hoe is het met je?
3: Goed, en met jou?
2: Ja goed, hoe voel je je?
3: Ik voel me helemaal excited, ik ben excited.
2: Ja, je straalt.
0: Ja, zometeen gaan we het helemaal over hebben. We gaan even door met de rest. We hebben
2: ja, en favorietje van mij, zangeres en rapper die natuurlijk een carrière heeft opgebouwd. Verschillende samenwerkingen met Chief KM, Noordin en ook met mij, Roxy Rosa.
0: Ja, en deze rapper heeft vorig jaar Funnix Award Next Best gewonnen en hij domineerde met deze tune.
4: Ik ben aan vandaag, trek niks aan, blijf nakt vandaag. Die game gaat tot aan je maag, was dit lood doet voor hem.
0: Ik ben over Jacob!
2: En een naam die denk ik iedereen wel kent in de scene. Ze maakt de gekste videoclips en regelt eigenlijk iedereen, April Jordan.
5: Dankjewel.
0: Ja, en dan onze eigen Funnix collega Kali.
6: Ja, jongens.
2: Hey, hallo, even een leukere intro.
0: Ja, goed dat jullie er allemaal zijn. Net was jullie eerste ontmoeting. Roxy Rosa, als je iedereen ziet, wat denk je dan?
5: Oh, leuk. Ja, heel leuk. Ik ken een paar al natuurlijk. April sowieso en D'Lysa ook. En Kali kende ik nog niet. En jou heb ik wel voorbij zien komen en in de studio ook. Ja, maar persoonlijk nog niet. Maar leuk. Ja, leuk.
2: Oké. Okay. Ja, en D'Lysa, ben jij cool met iedereen die hier zit? Want ik ga ervan uit dat je...
3: Ja, ik ben gewoon cool met iedereen die hier zit. 100%.
0: Ja? Okay. Ja, want ik begreep net achter de schermen. Ja,
5: nee.
0: Ja, er was een dingetje dat jij April niet zo goed of was daar iets mee? Of?
3: Ik weet niet wat dat is. Wat net,
5: we zijn gewoon
3: gebeurde.
5: Elkaar heel vaak tegengekomen. En soms heb je dat gewoon. Ik vind juist persoonlijk, als je mensen zo vaak tegenkomt, dan groet je. Maar wij hadden dat gewoon niet met elkaar. Dus ik dacht. D'Lysa vindt mij niet leuk of er is iets.
3: Nee, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Dus, want ik heb jou nooit gesproken like this.
5: Ja, we zijn wel heel vaak gewoon in kleine ruimtes samen geweest. En dan denk ik ook van, nou ja, weet je, het zal wel misschien...
3: Nee.
0: Maar er is niet persoonlijk iets of zo?
3: Helemaal niet persoonlijk.
0: Dus en was het jou gewoon, dan opgevallen? Of
3: het
0: denk
3: was
0: je
3: me
0: van...
3: gewoon echt niet opgevallen. En ik ben ook echt iemand, ik moet echt je gezicht zien en weten wat die naam daarbij
5: Hoe
3: is.
5: Hoe heb je mijn gezicht nooit gezien?
3: Voor mij, dat zeg ik. We never talk like that. Snap je wat ik bedoel?
5: Maar nu de volgende keer als ik je zie, hè?
3: Schat, er is Kali, knuffelen met kusjes en knuffels.
2: Dat is lief. Ja, Kali, je zit er midden in te lachen. Yeah. Maar met wie klikte jij dan direct? Of vind je iedereen wel aardig?
6: Ja, ik ken de meeste mensen al. Ik denk dat ik het best klik met Koppig. Ik heb wel eens met hem gefilmd. En met Jordan, April Jordan klikte ik ook wel. Ja. Naam heb ik vaak voorbij gehoord te komen. Misschien wel te vaak. En Roxy Rosa kende ik nog niet. En D'Lysa, dat is gewoon zo'n superster. Die moet je gewoon kennen, maar ik ken haar persoonlijk nog niet.
0: Ja, maar wat kunnen we een beetje, wat gaan we verwachten? Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want dit is de eerste keer dat we zoiets, en natuurlijk in Nederland hebben. Web zei net al, ja, het geeft me een beetje die Amerikaanse vibe. Is dit dan ook een beetje wat we kunnen gaan verwachten dadelijk?
5: What was the reason? Oh, sorry,
0: ik wist het.
2: Nee, jullie hoorden zeg maar niet, omdat jullie geen koptelefoon op hebben. Nee. Maar kan je nog het moment herinneren dat Cardi B zei, what was the reason? Krijgen we zeg maar een beetje drama? Of...
5: Nou, ik denk dat er altijd wel drama is, sowieso. Bijvoorbeeld bij mij achter de schermen, want het gaat nooit helemaal goed. Ik heb natuurlijk met jou heel vaak shoots gehad.
0: Ja, is dat drama met Wef?
5: Nou nee, met Wef is het altijd gewoon leuk werken. Is ook een vriendinnetje van mij. Maar bijvoorbeeld, ik weet nog dat wij echt niet blij waren met de make-up artiest destijds.
2: Nee, klopt inderdaad.
0: Wat gebeurt er dan op zo'n moment? Want dat is wel leuk om daar een kijkje van te krijgen.
2: Op zo'n moment kijken we elkaar aan van, luister, wat gaan we doen? Gaan we onze eigen make-up doen of last minute iemand anders fixen? Het is heel erg veel van binnenin stress hebben.
5: Ja.
0: En Jay Koppig, hoe voelt het dan voor jou om bijvoorbeeld nu de hele tijd gevolgd te worden door een cameraploeg?
7: Nee, ik laat ze me niet zo volgen. Ja. allemaal gepland. Niet te veel gepland natuurlijk. Ze gaan me ook verrassen. Ik ga hun ook verrassen. Maar ik heb er wel over nagedacht hoe ik er naar buiten...
0: Waar mogen ze dan absoluut niet bij zijn?
7: Daar gaan we het ook absoluut niet over hebben.
0: Hey, de vibe zit er goed in. Zometeen gaan we even een spelletje met jullie spelen om te kijken wat we van de show kunnen verwachten. En misschien ook een beetje wie jullie het meest verwachten dat een persoon iets gaat doen. Who's most likely? Gaan we zometeen even met elkaar spelen. Toby on the beat.

0: Bij ons in de studio nog steeds de cast van een nieuwe hip-hop serie, ja, die door Phonics geproduceerd wordt. Met Kali, Delisa, April Jordan, Roxy Rosa en Jay Koppig.
1: Ja, dit is dus de allereerste keer in Nederland dat we een reality serie gaan krijgen over hip-hop, over de scene, over de artiesten daarvan en wat er achter de schermen allemaal bij komt kijken. Dus dat is gewoon super tof en super hyped. Ben ik erover, zoals je merkt.
0: Maar ik denk dat jij vooral wil weten wat iedereen over elkaar denkt.
1: Ja, en het is ook gewoon vet, want als je nu zit te luisteren, dit is ook het moment dat jij dus de personen beter kan leren kennen. En ik dacht, misschien is het leuk om te kijken wie van jullie zou als eerste dit of wie van jullie zou als eerste dat. Ja. Zodat we elkaar allemaal wat beter leren kennen. We gaan snel even door de vragen heen en dan gaan we daarna de vragen bespreken. Laten we gewoon maar met de eerste komen. Wie van jullie wordt publieks favoriet?
2: Nou, dan denk ik dat ik dat moet zijn.
0: Oké.
1: Jij gaat voor jezelf, Kali, vertel.
2: Nee, ik weet het niet. Ik zeg maar wat.
1: Is de groep daarmee eens?
3: Ja, ik denk het ook.
2: Deze krijg ik van jullie?
3: Ja.
2: Oké,
3: Ik denk voor de team,
2: Kali. Netjes.
0: Wie van jullie gaat het rustigste worden in de groep?
3: Denk Roxy.
2: Dat denk ik ook, ja.
3: Ja.
4: Wist dat jullie dat zouden?
3: Ja.
4: Ik denk het ook.
0: Oké.
1: Wie van jullie gaat het meeste ruzie krijgen in de groep?
2: April Jordan. Dat denk ik echt, ja.
5: She was starting it with me.
2: Ze was al begonnen om te luisteren.
3: Nou ja, het was gewoon eventjes van hallo, eventjes lucht kleren.
5: Woman to woman, I love that.
1: Ja. Eigenlijk wilde ik
3: en
1: de
3: ik
1: vragen...
3: ik sta juist voor de vrouw, dus ik wou...
1: Achteraf beantwoorden, okay, maar laten we...
3: Dan ga ik zo meteen maar eventjes nog
1: laten we laten we er nu maar in gaan. Kan je daarin vinden dat jij het meeste ruzie gaat maken?
3: Nou, weet je wat het is? Ik zeg te veel wat ik denk. Oh, weet je wat het is? Ik zeg te veel wat ik denk.
1: Ja.
3: En daar heb ik af en toe wel moeite mee. Maar aan de andere kant, dat maakt mij wel heel eerlijk en real, toch?
1: Maar ben je dan een ruziemaker ook?
3: Ik ben niet echt een ruziemaker, maar mensen kunnen het niet altijd even hebben. Dus ja. En gaat gewoon twee kanten op. Of je vindt me leuk of niet. Ja, fuck it.
0: En wie van jullie gaan denk je besties worden?
1: Ik denk April en Delisa.
0: Maar dat is echt rot om te zeggen. Want de volgende, ja, wie gaat er voor drama zorgen?
3: Ja, it's me.
1: Maar wel, je pakt het wel met chest, hè? Die drama en die...
3: Ja, blijkbaar.
1: Maar je houdt er zeg maar zelf ook wel van om naar te kijken, denk ik.
3: Ik weet niet van naar drama kijken of het te krijgen. Want ik krijg gewoon... Oh, word ik wakker? Is er al drama? Als ik mijn telefoon... Oh, dan denk ik... Not today, Satan. Maar ja... Ik heb altijd drama.
0: Is dat omdat je met zoveel verschillende artiesten werkt en zoveel dingen? Dat is het ook gewoon.
3: Gewoon
0: dan,
3: met
0: toch?
3: Zoveel verschillende artiesten en zoveel mensen.
0: Ja.
3: Al die meiden. Ja.
1: Wie zijn dan meer? Ja, je zegt meiden voor de mensen die niet luisteren.
3: Mijn angels, mijn modellen. In bijna
1: wie zijn lastiger, de artiesten of de.
3: Ik denk nee, de artiesten.
0: Alsjeblieft, noem één artiest op met wie je het echt rot vond om een clip te maken, die echt hoofdpijn gaf.
3: Nou, ik heb laatst een artiest en die staat nu op mijn zwarte lijst en dat is Dior.
0: Oh. Dior staat op je zwarte lijst? Wow.
2: Waarom?
3: Nou, dat is gewoon een heel verhaal. Hij was gewoon niet netjes.
0: Naar de angels toe?
3: Nee, naar mij niet. Ik wel.
2: Oh jee.
3: Ja. Mm. Ik ben niet zo moeilijk om, als je op mijn zwarte lijst staat, dan is het gewoon...
1: Ik hou er ook nooit van als het over iemand gaat die er niet bij is.
3: Ja, dat vind ik ook moeilijk. Maar de vraag is gesteld, zeg ik ook gewoon met chest. Het is, als iemand op mijn zwarte lijst staat, is dat niet zomaar. Want ik ben wel gewoon, vind ik zelf een lief persoon.
0: Okay. Vind je dat lastig?
1: Ja, ik hou daar toch nooit zo van.
0: Het is toch gewoon haar, ze mag toch gewoon haar mening delen?
1: Ja, klopt, maar kijk, hij wordt nu soort van, onbewust wordt hij natuurlijk voor de bus gegooid. We kunnen hem nu niet checken, hey, hoe zit het dan bij jou? Of hoe zit het dan
0: voor jou? Ja, ik vind dat van niet.
1: Ik hou daar niet zo van. Het is ook, je weet nu niet precies wat er is gebeurd. En wat dit en wat dat is, dat vind ik dan altijd eigenlijk niet zo chill.
0: Maar wie heeft dan de allergrootste ego van jullie?
2: Koppig.
1: Heb jij een groot ego?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
6: Thanks. Soms wel, wanneer het moet. Als ik artiest moet zijn, is mijn ego heel groot. Maar dan vergelijk ik me niet met die andere plek meer. Maar als mens en met mijn family en met jullie gaan daar niet.
1: Ik vind het wel een verrassende keuze. Want als ik jou tegenkom, jij bent wel echt op. Ja, heel. Hoe zeg je dat? Humble, good vibe. Ja. Je kunt jou ook makkelijk benaderen voor een geintje of voor een ding. Dus dat vind ik dan wel...
2: Ik zeg koppig, omdat ik heb ook wel eens met hem gewerkt. Content gemaakt en zo. En hij is altijd aardig, lieve jongen, goede jongen. Maar je merkt wel aan hem, hij weet echt wat hij wil. En dat gaat hij voor en hij doet het op zijn manier. En ja, ik krijg wel eens van don't cross it. Ja. Weet je wel? Hij gaat gewoon voor die einddoel. Dat denk ik, dat gevoel krijg ik bij hem.
1: Nou, ik denk dat we alles wel...
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zeker weten kijken nu ik dit allemaal heb gehoord.
1: Ja, dit wordt wel, dit wordt wel iets. Ja, Nederlandse hiphop
0: reality serie vanaf september exclusief te streamen op NPO Start.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: De leukste kennisquiz van de Nederlandse radio. En jij kan weer samen met mij of met Wef van Stijden het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. En je hoort het al, je moet gaan kiezen tussen Wef of tussen mij.
1: Ja, en ik hoop dat je in mijn team komt, want ik moet eerlijk toegeven, de afgelopen weken ben ik sterker aan het worden, of althans sneller.
3: Daar moet je het mee doen als je team Wef wil versterken. En als je gewoon weer, net als ik, vol voor de winst wil gaan, thuis wil komen en zeggen ik zat in het team Alpha, het team wat altijd gaat voor de winst, reageer dan even team Noordin. Dus, kiezen team Wef of team Noordin.

0: won er vorig jaar Best Singer bij WEF.
1: 5-4.
2: Johnny Flex.
0: 1-0 voor WEF. Fuck!
3: Het middagtentamen.
1: Ja, de kennisquiz van 5 vragen waar op dit moment WEF 1-0 voor staat. We hebben nog 4 vragen over. En weten wij het niet, dan schakelen we over naar onze hulplijnen. En ik heb vandaag een naamgenoot aan de lijn. Noorden!
4: Hello, Matty.
1: We gaan er vandaag weer gewoon voor. We staan 1-0 achter, maar we kunnen nog strijden. Tegen wie moet het opnemen?
2: Tegen Veetje. Hallo, Vee.
4: Hoi.
2: Meidenteam.
4: Sowieso.
1: Sander, jij bent onze quizmaster. Ben ik nog dingen vergeten?
0: Nou, nog best wel wat, want we hebben natuurlijk 4 kennisvragen over. Als je het antwoord weet, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Noorden, de andere Noorden, of Veetje. onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we natuurlijk altijd die bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: Met nu natuurlijk 1-0 voor WEF.
1: En waar je ook bent, je kan ook gewoon meedoen.
0: Sowieso. Vraag 2. Wat was er vorige week gevonden op het schip De Hondius?
2: Wat?
1: Bruh.
0: Ja.
2: Bruh.
0: Speelt al een week. Komt vandaag in de...
1: Noordin! Hantavirus.
0: Het Hantavirus.
2: Oh, chips. Ja.
0: 1-1. Vraag 3. Noem één van de artiesten die het WK-nummer van 2018 genaamd Live It Up maakte.
2: Wat?
1: Hè?
0: Huh? Ja.
1: Even het in Nederlands WK-nummer?
0: Het Live It Up. Dat is het WK-nummer van 2018.
1: Maar een Nederlands WK-nummer?
0: Is een internationaal nummer.
1: Oké. Okay.
0: Noem het.
1: 2018 WK.
0: Iemand, jongen. Wef,
2: Jij houdt toch zo van voetbal?
1: Ja, maar niet. Wat is waar werd het WK gehouden?
0: Kom nou eens met een antwoord.
1: Kom even één in.
2: Jij praat de hele tijd, dus jij moet antwoord geven.
0: Rusland was het.
1: Noorden, David Guetta?
0: Nee. Zit er niet in. Wef.
1: 5-4-3-2.
2: Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas.
0: Nee, is het niet. Veetje, weet jij, een van de artiesten?
4: Nicky Jam.
0: Oh, ja.
2: Nicky Jam. Lekker,
0: en Will Smith.
2: Ja,
0: en Eros Treffy. Ja.
1: Was een kutjoen.
0: Live It Up. Vraag 4. Welke film wordt gezien als de allereerste geanimeerde Disney-film ooit?
1: Noorden.
0: Wef.
2: Mickey Mouse.
1: Nee.
2: Kan dat nou?
1: Als het goed is dat toch Toy Story?
0: Nee, dat is van Pixar.
1: Oh.
0: Nee.
1: Shit!
0: Even kijken, Noorden, weet jij het?
4: Ja. Ik heb Noorden of andere Noorden?
0: Jij Noorden.
2: Ja, en
1: Nee, wij hou je mond dicht.
4: Met Sneeuwwitje.
0: Ja, het is Sneeuwwitje.
1: Ja, Noorden, lekker bro! Lekker bro!
2: Ik heb wel tot 0 geteld en hij had nog steeds.
1: Ja, maar jouw telling klopt niet. En gelukkig ben jij niet de quizmaster, dus anders.
0: En Mickey Mouse was in de buurt, maar dat is animatie en niet animatie.
1: Ja, helaas, pindakaas, dat was helemaal fout.
0: Het is 2-2. We gaan naar de allerlaatste vraag. Dat doen we niet. Laatste vraag van vandaag. Vraag 5. Wat is de hoofdstad van Libië?
1: Noorden?
0: 5, 4, 3, 2.
1: Nee.
0: 1.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wef? 5.
1: Nee.
0: 4.
2: Libanon.
0: 2.
1: Nee.
0: Nee. Veetje, weet jij het?
4: Tripoli.
0: Wef wint.
1: Tripoli is goed. Alles te danken aan Veetje. Fuck jou, maar alles te danken aan Veetje, joh.
2: Hou je mond dan
4: gewoon.
1: Bro, goed gedaan, man, bro. Sorry, man, dat ik je teleur heb gesteld.
2: Hallo, Veetje en ik mogen praten. Jullie moeten stil zijn. Veetje, goed gedaan.
4: Ja, zo.
2: Ik hoor je morgen weer. Dan gaan we het even lekker afmaken, deze man hier.
4: Oké.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Your city, your sound.
3: Funix! Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een virusuitbraak in Congo en Oeganda heeft al aan 88 mensen het leven gekost. Het gaat om een zeldzame variant van het Ebola-virus. Het kan leiden tot hoofdpijn, overgeven, pijn op de borst. En in ernstige gevallen kunnen mensen ook bloedingen in de slijmvliezen van je oog en mond krijgen. Eerder werd gevreesd voor een nieuwe variant van het Ebola-virus, maar dat is dit dus niet, zegt deze expert.
1: Het is wel een subspecies dus die we weinig zien. Dus er zijn twee eerdere uitbraken mee geweest. Zowel in de DRC, de Democratic Republic of Congo, als in Oeganda. En die hebben daar toen ook, het waren ook twee forse uitbraken die ook veel mensenlevens hebben gekost. Dus het is niet zozeer een mutant als wel een van de virussen die we gewoon minder vaak zien.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich wel veel zorgen en noemt het daarom een internationale noodsituatie. Een basisschool in Hilversum heeft besloten niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van die school zegt dat de sfeer niet feestelijk genoeg meer is na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers. Vandaag werd bekend dat sommige ouders van plan zijn om kinderen anti-AZC-t-shirts te laten dragen tijdens het wandelen. De avondvierdaagse begint vanavond. Radio-icoon Frits Spits heeft een erepenning gekregen van taalclub De Taalunie. Hij krijgt die om

0: presenteerde jarenlang bijvoorbeeld een programma op Radio 1 over het Nederlands, de taalstaat. Frits Spits was ook jarenlang te horen op Hilversum 3, de voorloper van 3FM. En de playoff-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. En daar zijn de Groningers goed pissig over. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de Amsterdam Arena. Groningen-fans zijn niet welkom vanwege de onrust gisteren bij de wedstrijd FC Volendam tegen Telstar. De supportersvereniging van FC Groningen is not amused.
1: Ja, dat is laaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Dus ja, wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of wij hier ook stappen tegen kunnen nemen.
0: Groninger keeper Etienne Vaze noemt het een schande en vraagt zich af of de spelers ook maar moeten thuisblijven. En ook de directeur overweegt dat. Het weer op sommige plekken nog een flinke bui. Vanavond wordt het langzaamaan wel droger, bij uiteindelijk een graadje of 6. Morgen eerst nog droog met af en toe zon, maar in de middag dan volgt wel weer wat regen en wordt het zo'n 15 graden.
2: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check funnix.nl
2: of de NPO Luister-app.
3: Nardin en

0: je het nuf van mij zijn door je speakers die roept van niks.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Een van ons is heel erg dom geweest. Ja, maar wie is dat? Dat moet jij proberen te raden. Want tijdens Who Did It liegt er één van ons. En één van ons spreekt de waarheid. En onze producer Sander, die mag ons een vraag gaan stellen.
2: Ja, en deze maandag... wij heel erg dom. Want het verhaal van vandaag is... Ik heb mijn paspoort in de wasmachine gedaan. Noordin, hoe heb je dat nou weer kunnen doen?
0: Nou, een dikke shout-out naar mijn vriendin. Zij doet altijd alle wassen. Maar deze keer moest papa de was doen.
2: Oh, ja.
0: En ik ben verdomme blij dat het mijn eigen paspoort is. En niet die van haar of van een van de kinderen.
2: Herkenbaar. En Wef, hoe is je paspoort dan eruit gekomen?
3: Ja, nat. Dus ik ging hem maar ophangen op het wasrek. Ik heb mijn paspoort in de wasmachine gedaan. Was ik het of was Noor? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: You're crazy, you know?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: En we gaan Who Did It doen. Kom jij erachter wie van ons twee het paspoort in de wasmachine heeft gedaan? Laat het dan even weten in de NPO Luister app. Er zijn veel berichtjes binnengekomen. En we gaan er even een paar doen. Dit zei Badros.
4: Dit is denk ik wel wef hoor. Noorden doet sowieso de was niet. 100%, ken niet anders.
5: Aisha die zegt sowieso Noorden, 99% van de vrouwen checkt altijd de zakken voor winst voordat ze de was draaien.
3: Oh, dat is, doe jij dat wef?
5: Geen idee.
3: Melissa die zegt, ik denk wef, Shanna laat haar was door haar oma doen als ze er zelf niet is. De wasmachine is verboden terrein voor Noorden. Deze mensen kennen ons wel heel goed.
5: Op onze Instagram-pagina stond ook een poll @NoordenNLF op Instagram. En 56% die zegt dat jij het bent, Noorden.
3: Ja,
5: en 44%
3: ikke. Ja, we gaan eens even kijken wat het antwoord is.
1: Who did it?
2: Het was Wef.
5: Ja, ik weet het. Het is echt dom voor woorden gewoon. Maar ik was mijn paspoort kwijt. Ik zoeken. Toen dacht ik, zat hij niet in mijn zak? In toevallig de wasmachine die ik nu aan het draaien ben.
3: Maar hoe zit een paspoort in
5: je
3: zak?
5: Ja, weet ik ook niet. Hij paste blijkbaar in mijn zak. Ik vond het ook apart. Nou, oké, is goed. Ik haal hem eruit, helemaal verkreukeld. Ik denk, ja, als ik hem ophang, dan zou die toch wel werken. Dus ja, volgende dag vroeg ik aan iemand, ja, werkt zo'n paspoort nog wel? En die zei van, ja, dat weet ik niet. Volgens mij werkt hij niet meer, maar dat zou toch raar zijn?
3: Jij denkt dat het niet meer werkt?
5: Ik denk dat hij nog wel werkt.
3: Nee, ik denk het niet hoor. Er zitten toch al met tegenwoordig van die chips en die scans en die dingen in.
5: Zit er een chip in mijn paspoort?
3: Ja, toch met dat ze hem ergens langs kunnen halen of zo. Er zit wel iets met een ding in je paspoort.
5: En als hij dan. Dus het kan zomaar zijn dat ik gewoon mijn paspoort niet meer kan gebruiken.
3: Nee, ik denk dat je een nieuwe nodig hebt.
5: Nee, oké.
3: We gaan het wel even uitzoeken. We komen er zo meteen wel op terug. Laat even in de NPO luisteren en weten, denk jij dat Wef haar paspoort nog geldig is of niet?

0: Noordin.
1: Noordin en Wef.
2: Ja, Wef die heeft haar paspoort in de wasmachine gelaten zitten.
3: Ja, en ik vraag me gewoon af, werkt die nog of niet? Er zit dus blijkbaar een soort chip in. En ik vraag me af, gaat die überhaupt nog werken als ik op vakantie ga?
2: Ja, wat wel heel leuk is, ik heb met jouw gemeente gebeld. En ik ga je zo meteen het antwoord geven op die vraag die je
3: hebt. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, Saf die zegt in de NPO-luisterapp, hij blijft gewoon werken. Als je een visumstempel hebt, vervaag deze en dan kan je hem niet meer gebruiken.
2: Ja, Rodi zegt, er zit een NFC-chip in, maar die is als het goed is waterdicht. In ieder geval, dat hoop ik dan voor Wef.
3: Oké, okay, maar Noor, wat is het antwoord? Ik weet geen idee hoe duur een paspoort is.
2: Van jouw gemeente is...
3: Wat?
2: Zij zeiden dat...
3: Wat? Wat?
2: Het paspoort wat jij in de wasmachine hebt gestopt...
3: Hou eens op, zeg nou wat het is...
2: waarna je de wasmachine hebt aangezet. Dat paspoort moet dus...
3: Nou, ik ga echt naar huis. Je bent zo irritant. Zeg nou wat het is.
2: Dat paspoort moet...
3: Moet wat? Moet wat? Moet wat?
2: Moet vervangen worden.
3: Nee, nee, nee. Weet je hoe duur zo'n... Het is gewoon 80 euro of zo.
2: Want elk kreukje in een document is niet goed en dan is hij niet meer geldig.
3: En kan ik hem niet strijken of zo?
2: Het wordt nog erger. Aangezien ik jou gesnitcht heb, willen ze dat je even langskomt ter controle.
3: Nee, je snitcht mij gewoon.
2: Ja, jij moet bij je gemeente.
3: Je snitcht mij gewoon, bij de apps.
2: En ik weet waar je huis woont. Jij moet met je paspoort naar
3: de gemeente. Oh, wat erg. Ik ga hem strijken en dan ga ik langs.
2: Nou, dan is het ene probleem in ieder geval opgelost. En ik... heb nog een probleem. Over 3 dagen zijn de Funnings Awards en ik heb echt je hulp nodig.

0: van jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Wes. En ik heb een probleem en ik heb echt jouw hulp nodig. Het gaat over de Phoenix Awards. Help!

0: controlando door je speakers hier op Phonix. En ik wil gewoon weten, kan ik met een trainingspak de Phonix Awards presenteren?
1: Ik vind het echt te bizar voor woorden. Dit is de eerste keer dat je het gaat presenteren. Je staat op een groot podium. Het is een awardshow. En jij vraagt of je in een trainingspak kan komen.
2: Phonix.
3: Noordin.
2: Noordin en Web.
0: Streetwear is toch helemaal van nu. Ik had vandaag een trainingspak aan en ik heb veel complimenten gehad van mensen die zeiden, hey, staat je goed, leuk pak, dit en dat.
1: Ja, staat je
0: en ik
1: goed.
0: Heb nog helemaal geen outfit, dus ik dacht, ik heb wel veel trainingspakken. Kan ik gewoon...
1: Nee.
0: Het is wel Phonix, toch?
1: Hoe bedoel je, het is wel Phonix? Ik kom er helemaal naar een of andere gala jurk. Vorig jaar heb ik eentje besteld. Honderden euro's aan uitgeven en jij komt in een trainingspak. Ben je helemaal gek geworden?
0: Ik zit gewoon in stress, want ik heb gewoon nog geen outfit voor donderdag.
1: Ja, dan heb je echt pech. Je gaat het maar gewoon regelen.
0: Ja, dat probeer ik dus nu te doen, Sabri.
1: Je gaat zitten. Ga zitten.
0: Ik wil het huis verlaten.
1: Nee, ik vind echt oprecht dat echt niet kan, man. Ik vind echt... Als
0: waarom kan het niet? Want het is nu toch helemaal
1: uitgaat,
0: mode dingetje.
1: Ga je ook uit eten in een trainingspak?
0: Ja.
1: Dat vind ik echt niet normaal, joh.
0: Ja, het is nu maar streetwear is nu toch helemaal het ding. Dat je juist een beetje noncha moet komen. Streetwear, zonnebrilletje.
1: Wat noncha? Daar is niks noncha aan. Het is gewoon slonserig. Je gaat gewoon iets moois aantrekken.
0: Nou, ik ga toch eventjes ook met jou checken als je te luisteren. Kan ik in een trainingspak de Phonix Awards presenteren? Of niet? Laat het even weten. Want stel dat jij me wel gelijk geeft, dan hoef ik het niet meer te fixen. Maar als je het met Web mee eens bent, laat het ook even weten. Kan ik in een trainingspak de Phonix Awards presenteren? Jij bepaalt of die modestandaard kan of niet. Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: En kan je in een trainingspak een awardshow presenteren?
1: Phoenix, Noordin.
2: Noordin en Wef.
3: Ik vind het echt absoluut niet kunnen. We hebben zo lang ons best gedaan om even mooi te staan op een podium. En dan denk jij, nou, ik heb geen outfit, weet je wat. Laat me even een trainingspakje aantrekken.
0: Ja, Stefan die zegt, no man, kan echt niet. Ben het echt met Wef eens.
3: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vind het echt lachwekkend als jij dat doet. Dan sta ik in een galenjurk naast je en dan kom jij alsof je gewoon net je huis bent uitgekomen.
0: Ja, maar Lindsay zegt trainingspakken dan altijd, dus waarom niet? Het kan juist superleuk zijn.
3: Nee, doe even normaal. Wat kan leuk zijn? Doe jij die zegt, hou even een nette outfit, je mag het presenteren.
0: Ja, en Lindsay, jij zegt gewoon trainingspakkie.
4: Ja.
0: Ja, vertel.
4: Ik ga gewoon trainingspakken. Sta je aan bij mama.
0: Sta je onder de douche?
4: Nee, ik ben maak voor mijn kinderen.
0: Oh, sorry. Nee, ja, ik hoorde zo'n beetje spetterend water op de achtergrond. Ik denk, laten we het eerst even met je checken. Jij zegt trainingspak kan wel, maar is het dan niet een beetje te nonchalant?
4: Nee, want je hebt verschillende soorten natuurlijk. En als je gewoon een mooi pakje aan hebt, kan dat gewoon heel mooi staan.
3: Ja, maar toch ben ik voor een awardshow, denk ik. Nah.
4: Jawel, het is van niks, hè.
3: Ja, dat zei hij ook al. Maar wat bedoel je daarmee, het is van niks?
4: Ja, het is toch een beetje de straatshow. Niet wat ik bedoel, maar... Hé, hey, toch, ja.
0: Oh, wow.
4: Voor alles, nee, maar iedereen luistert ernaar.
3: Ja, maar ik denk, dit is een ding wat we maar één keer per jaar doen. Je kan altijd een trainingspak aantrekken.
4: Ja, maar dan zou ik juist een trainingspak aandoen.
3: Ik zeg
0: ja, Lindsay, je met
4: je... van die hele mooie trainingspakken die een beetje casual staan. En dan kan het wel echt super mooi staan.
3: Ja, casual is juist waar we niet voor willen gaan.
0: Nee, maar Lindsay, ja, ik ben wel blij dat jij in ieder geval een uitkomst biedt. Dat ik wel gewoon een trainingspak aan kan. Ik moet zeggen dat... Van alle reacties buiten jou helaas verder niemand wil dat ik een trainingspak aandoe. Komt er nu een binnen over Motion die zegt mensen die ja zeggen op trainingspak. Nee, die snappen er niks van. Dus ik ben in ieder geval blij met jouw mening. En daar komt we hebben ook een volgende aan de lijn. En wat vind jij ervan?
5: Hallo.
0: Hey, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Nee, ik vind mensen die ja op trainingspak, die snappen er echt niks van.
3: Waarom dan?
5: Je kan niet naar een presentatie of een gala, kan niet met je trainingspak aankomen. Dat kan echt niet.
3: Dankjewel.
0: Ja, de meeste mensen in de NPO Luister app die...
5: Ja,
0: de meeste mensen in de NPO Luister app die zeggen dit ook. Nou, dan gaan we dat toch maar...
3: Hè?
0: Ja, nee, oké. Lindsay, dankjewel voor je onvoorwaardelijke steun.
4: Is goed.
0: En eet smakelijk alvast.
4: Dankjewel.

Busy, Ronnie, Flex en Chirac door je speakers hier op Funix. En ik heb twee kaarten voor jou liggen voor de Funix Awards. Donderdag, 3 dagen nog maar. Ze kunnen van jou zijn. Hoe? Dat vertel ik je zo.

0: 8884, app ons 06-8288-786 of check istanbulhair.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juli 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/katerenada.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiyaisushi.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiyaisushi.nl.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.
8: We

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Your city, your sound.
3: Funnix!
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Den Haag buigt zich vanavond over de onrust rond de asielopvang. Het kabinet en Nederlandse gemeenten praten in een spoedoverleg over de spanningen en het geweld bij protesten tegen die asielopvanglocaties. De druk op het kabinet nam de laatste tijd toe en de gemeenten willen nu actie zien, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
1: Ze willen ook dat er vanuit de politiek gestaan wordt voor beleid wat Den Haag wil. Den Haag stelt wetten op, bijvoorbeeld die spreidingswet, die voeren gemeenten uit. Nou ja, dan moet Den Haag er ook voor gaan staan dat ze dat echt moeten uitvoeren, die gemeenten. En hun daarin steunen.
0: De laatste tijd liepen anti-AZC-protesten in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn helemaal uit de hand. Bij twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oedenrode. En een tijdje later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar die drugs vandaan komen. Een vrouw van 30 uit Rotterdam-Hoogvliet wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in de omgeving van Rotterdam en zou jarenlang gestolen hebben van patiënten. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De steen vliegt ruim 90.000 kilometer bij ons vandaan. Het klinkt ver weg, maar het is zo dichtbij als je kan komen zonder te botsen, zegt deze ruimtewetenschapper van de TU Delft.
2: De afgelopen 8 dagen zijn er door een heleboel observatoria heel nauwkeurige metingen gedaan aan de positie van deze planetoïde. En daar is een baan doorgevind. Dus we weten vrij redelijk hoe die door de ruimte beweegt. En de onzekerheden op die baanbepaling zijn zo klein dat we ook zeker weten dat hij in dit geval de aarde niet gaat raken.
0: De asteroïde heeft een doorsnede van zo'n 20 meter. Het weer, nog op een aantal plekken een flinke bui. Vanavond wordt het wel langzaamaan droger en is het uiteindelijk een graadje of 6 vannacht. Morgen is het eerst nog droog met af en toe zon. In de middag dan volgt er wel weer wat regen en dan wordt het zo'n 15 graden.
3: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luister-app.
5: Nordin en West. Mensen als Rano en Doughboy, hoor je...

0: jij niet wilt missen.
1: Jij kan hierbij zijn!
0: Ja, je hoeft het allemaal ook niet te missen.
1: Nee, we gaan straks Hitmachine spelen met jou. En het is heel simpel. Je hoort een tune en aan jou de vraag... Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? Als jij denkt dat jij dit kan, dan moet je nu Hitmachine in de NPO-luisterapp sturen. En dan bellen we je misschien wel zo.

0: Kondig jij hem even af, Wef?
1: We gonna fuck tonight!
2: Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen.
0: Oh, met zoveel chest. Zoveel.
1: Jullie zijn zo kinderachtig hier. Ha, ze zijn fuck.
0: Dat je gewoon dat durft te zeggen op de Nederlandse radio is echt unbelievably.
1: Phonix Hitmachine. Jij kan bij
0: fucking
1: de
0: Phonix.
1: Jij kan bij de Phonix Awards zijn. 21 mei in de Afwas Live met Kulas, Kaya Imani, Cho, Broederliefde en many more. En ja, wie gaat het spelen vandaag?
0: Tatjana, laat je horen. Yay. Hoeveel denk jij er vandaag goed te hebben?
3: Ik denk wel 4.
0: 4. Melissa, ga jij er overheen of gaat Tatjana het spel spelen?
3: Nee, Tatjana mag het spel spelen deze keer, man.
0: Oké, okay, Tatjana gaat het...
3: spelen.
0: Je laat Tatjana spelen. Tatjana, ik laat een tune aan jou horen. Dan is de vraag, is de volgende nieuwer of ouder? Doe je dat meer dan... 4 was het, hè? Ja, we doen het meer dan 4 keer goed. Dan, of 4 of meer dan... dan pak jij die tickets. De eerste die kreeg van mij. Dat is uit 2015.
4: I feel it for myself and I'm ready for the day. Misschien wel een Rolex watch in elke kleur. Misschien wel een...
0: En is de volgende nieuwer of ouder? Snel antwoorden.
4: We kunnen dansen op La Banda. We kunnen landen in Ibiza.
0: Ja.
1: Dit doet echt pijn.
0: Ja, hij is wel vervelend, want die andere kwam uit 2015, deze kwam uit 2016. Dus meer dan 10 jaar geleden. Dus ik snap dat het vervelend is en dat ze dicht bij elkaar liggen. Maar Melissa, de tickets gaan naar jou!
3: Ik
0: heb
3: niks te doen.
0: Ja, je hebt op de goede kaarten gegokt, om het zo te zeggen. Die twee kaarten voor donderdag, die komen jouw kant op. 21 mei AFAS Live. Zit je te luisteren en wil je er ook bij zijn? Je kan nog tickets kopen.

0: En zometeen heeft Wef weer wat gevonden op het internet hoor. Elke week ben ik zo verbaasd hoe je er weer op komt.
1: Ja, ik vind mijn algoritme ook een beetje eng worden.
0: En het heeft met kauwgom te maken.

Antwoord staat. Phoenix Awards. 21 mei. Avonds live. Met Kulas. Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons. Hier moet.

0: Wilde Weetjes.
1: Kauwgom blijft 7 jaar lang in je maag zitten. En je zal nu denken, hè, ja, dit wisten we al. Maar ik heb iets bizars meegemaakt. Ik was op een event met een vriendin van mij en we hadden kauwgom in ons mond. En ik wou het ergens weggooien. Ik heb 3 rondjes gelopen op zoek naar een prullenbak en ik kon hem niet vinden. En op een gegeven moment zei mijn vriendin, wat doe je zo moeilijk? Slik hem door. En toen zei ik, nee, want dan blijft hij 7 jaar lang in mijn maag. En toen zei ze, nee, geef je kauwgom. En ik gaf mijn kauwgom en ze slikte en die van haar en die van mij door. En ik dacht, nee. En
2: zij slikt wel heel makkelijk dan.
1: Nou, zij zei dus van, wat jij zegt is niet waar. En ik had zoiets van, wacht even, nee, dit is wel waar. Dus ik had zoiets van, wij moeten dit gewoon met z'n allen tot de bodem gaan uitzoeken.
2: Jouw maagzuur is zo sterk. Als je dat letterlijk eruit zou halen en in jouw gezicht zou gooien, dan wordt jouw gezicht gewoon misvormd. Denk je echt dat die dat kauwgom niet kan oplossen?
1: Ik heb het idee dat kauwgom, dat is zo chemisch en plastic, dat blijft gewoon 7 jaar lang in je maag zitten.
2: Jij denkt kauwgom blijft... Nee, dat denk ik echt totaal niet zelf.
1: Nee?
2: Nee, ik denk dat het echt... Dat hebben ze gewoon... Het zal vast niet goed voor je zijn om kauwgom door te slikken. Maar je kan me echt niet vertellen dat dat 7 jaar in je maag blijft. Jij denkt dat het aan je maag gaat kleven of zo?
1: Ja, ik denk, ik weet niet, een of andere manier denk ik dat gewoon. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt.
2: Echt weer show. Ja,
1: het kan zomaar zijn dat het waar is.
2: En dat gaan wij dus de hele week onderzoeken.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar ik ben ook benieuwd of jij hier ook zo over denkt. Denk jij dat het waar kan zijn of niet? Dat dus kauwgom 7 jaar lang in je maag blijft zitten? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En ik heb hier kauwgom in mijn handen. Dat kan je zien op panics.nl. En wij gaan het ook even zelf testen.
2: Oké, leuk.

0: je kauwgom doorslikt, blijft dat 7 jaar in je maag zitten.
1: Wilde weetjes.
2: Ja, dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken. En ik heb eigenlijk ook aan jou gevraagd, of ik vraag het eigenlijk nog steeds aan jou. Denk jij dat kauwgom 7 jaar lang in je maag blijft zitten?
0: Dat is een duidelijke mening. Chad, Rick, Don, Janice, die hebben het geappt in de NPO Luister app. Ja, die denken 67% dat het dus niet waar is.
2: Oh god. Dat zijn wel best wel veel mensen.
0: Ja,
2: maar ik vind toch...
0: Jij zegt laten we dat dan gaan onderzoeken, toch?
2: Ja, ik heb hier kauwgom.
0: Top. Slik maar door.
2: Nee, maar jij moet het ook doen.
0: Nee, maar ze is goed.
2: Ik heb een kauwgompje.
0: Luister, kijk, ik weet hoe het zeg maar werkt met jou, dat jij dan nep gaat doorslikken.
2: Ik ga echt doorslikken.
0: Jij wil jouw leven aan de wetenschap.
2: Ja, de wetenschap
0: mond
2: inderdaad.
0: Open. Mond open.
2: Nee, jij ook. Jij nee, ook. Leef, ik okay. heb wel een
0: Nee. Nee.
2: Ik moet eerst kauwen toch? Okay. Zo. Hij moet spiksen, man.
0: Kauwgom aan het kauwen.
2: Ja, maar jij moet ook één in je bek stoppen. Nou, zoals je hoort, mijn kauwgom... Oké, nu doorslikken, hoor.
0: Jij als eerst.
2: Nee, drie.
0: Jij als eerst. 3, 2, 1,
2: doe
0: slik
2: door.
0: Open. Ik zie hem. Hij zit nog links in jouw boek.
2: Nee, oké, nu echt. Nee,
0: slik
2: echt.
0: Hem door. Nee, maar jij wil best wilde weetjes doen.
2: Nee,
0: ja,
2: oké, is goed. Als jij het
0: ik
2: doe ik het.
0: Als jij het doet.
2: Nee, andersom.
0: Nee. Okay. Jij, het is je best wilde weetjes.
2: Ik krijg helemaal speeksel op over mijn lichaam. Oké.
0: Tong omhoog. Hij zit aan de rechterkant.
2: Nee.
0: Hij zit aan de rechterkant. Luister, jij gaat de kauwgom
2: doorslikken.
0: Oké. Okay. Dit is best wilde weetjes. Jij wilt onderzoeken.
2: Oké. Okay.
0: We gaan het onderzoeken. Slik de kauwgom door.
2: Ik slik hem door en morgen gaan we onderzoeken hoe we ons voelen.
0: Ja, maar
2: en
0: luister, we gaan niet de boel neppen dat jij hem niet... Dat je
2: ik ga het doorslikken.
0: Slik het door dan nu. Slik het door. Echt, okay. Want jij dacht dat we nep gingen doen en dan doen we wel alsof we niet... We maken geen fucking neppe radio hier. Tong omhoog. Nee, helemaal.
2: Nee,
0: hij zit nog in.
2: Oké,
0: 3, 2, 1.
2: Nee, ik ga het niet doen als jij het doet. Nee, want jij gaat mijn flesje.
0: Ik ga jou niet flesje.
2: Okay.
0: Ik beloof het.
2: Zweer op je kinderen.
0: Ik zweer het op mijn kinderen.
2: Heb je je vingers gekruist?
0: Ik ga mijn vingers kruisen, maar zweer het op je... Nee, ik zweer het op mijn kinderen.
2: Nee, nu is het klaar.
0: Nee.
2: Handen zo. Zweer het op je kinderen. Kijk maar, als je het niet doet, ik zweer het je. Wanneer je slaapt, ga ik een tondeus over die fucking baard van je heen.
0: Is goed. Doe, slik het door.
2: Ik kan het niet doorslikken, het lukt
0: niet. Slik het door.
2: Het lukt niet, ik zweer mijn keel.
0: Oké, ik wacht net zo lang. Sorry als je in de auto zit en dat je denkt, waarom duurt het zo lang? Dit is niet wat we hebben afgesproken. Jij wil het onderzoeken, dit is onderzoeken. Slik het door.
2: Ik stik erin, ik heb water nodig. Oké, maar dan ga jij het ook doen.
0: Ik doe het ook.
2: Ik zweer als je het niet doet, hè.
0: Ik doe het ook.
2: Dan word ik echt agressief.
0: Ik doe het ook.
2: Ik zie je gewoon niet. Ik ga niet door. Slik het door. Nee. Slik het door. Nu. Slik het door. Nee, echt niet. Heb je doorgeslikt? Ja. Ja? Nee, echt niet.
0: Oké, rustig. Maar niet door.
2: Ja, nu doorslik. Nu.
0: Hé, ik deed ze ook niet bij jou.
2: Nee, je gaat nu doorslikken.
0: Oké, ik slik het door.
2: 3, 2, 1.
0: Nou, ik maak een balletje en dan slik
2: nee,
0: het door.
2: Nee, echt niet. Nee, je gaat
0: je kan het via de NPO Luister app meekijken natuurlijk.
2: 3, 2, 1. Go. Ah. God.
0: Ik heb het doorgeslikt. Ik heb het doorgeslikt. Ik heb het doorgeslikt.
2: Ga dood.
0: Ik ga dood. 7 jaar kan op heel wacht. Over 3 uur is het tijd voor de blok. Gadverdamme.

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
3: Zin in Latijns-Amerika.

0: Voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuiper.
3: Het is echt een geheim gewoon.
4: Ik ben Marijn. Wil je ook meteen horen wat mijn probleem is?
5: Mijn moeder weet het niet eens.
6: Maar waarom moest dat zo bij je blijven?
7: Dan weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
2: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuiper. Vanavond om 20:30 bij BNN VARA op NPO 3.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
4: Check phonics.nl
3: of de NPO Luister app.

0: Maandagavond. Je bent weer ingetuned bij
1: De Blok.
0: De show met verhalen uit jouw stad. En vanavond komen er twee lokale artiesten langs. Dus genoeg goede vibes. En over goede vibes gesproken. Ja, ik heb weer een leuk weekend gehad. Ja, het zal weer eens niet. In all honesty, ik denk eigenlijk dat ik elk weekend wil uitgaan. En ik bedoel niet altijd per se een club. Maar wel gewoon elke week een terrasje, een cafeetje, een evenement, een festivalletje. Ja, en dan soms een club. Nou, dit weekend weer. En weet je, ik vind ook dat zeker je twintige jaren er ook zijn om plezier te hebben en lekker te ontdekken. Dus dat ben ik aan het doen. En ik denk ook nog dat ik het wel een tijdje zal blijven doen. Nou, nu zijn er ook mensen die zeggen dat veel uitgaan tijdverspilling is, of dat het dom is. Zo heb ik vaak genoeg mannen gesproken die zeggen van ja, als een meid veel uitgaat, is ze sowieso geen wifey material. Ik vind dat een hele vieze zin. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Maar nu ben ik wel benieuwd naar wat jij vindt. Wat vind jij ervan als iemand elke week uitgaat? Hou je niet in, je mag hartstikke eerlijk zijn. Laat het me weten in de NPO Luisterapp.

0: On the Block met Naomi.
1: Ja, het is maandag. Dat betekent dat het weekend weer achter de rug is. En ik had het hartstikke gezellig. Ik ga denk ik wel eigenlijk elke week uit. Ja, dus dit weekend ook. Het was leuk. Maar ik vroeg aan jou, wat vind jij ervan als iemand elke week uitgaat? Nou, je kon me laten weten in de NPO Luister-app. Journey Data, die zegt namelijk, ik heb mijn vrouw 19 jaar geleden leren kennen in de club. Ze was een regelmatige bezoeker van de clubs. Zeg maar gerust wekelijks en soms 3 keer per week. Wow, love it. Hoezo geen wife material? We zijn al meer dan 19 jaar samen. En ze mag nog steeds uitgaan wanneer ze wil. Ja, dit is denk ik mijn toekomst later. Ik vind het ideaal. Ja, Demi zegt, als je bedoelt ook terrasjes en zo erbij, ja, dan is het niet zo erg. Zo kun je ook je mensen onderhouden. En gezellig toch? Het hoeft alleen misschien niet elke week. Nou, Demi, ik was het met je eens tot de laatste zin. En ik denk dat Donovan het helemaal niet met je eens is, want die zegt namelijk, op het moment dat je nog uitgaat, ben je geen wifey material. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit wifey material gaat kunnen zijn. Ja, ik ben het hier niet mee eens. Maar oké. Hey, en TV1, wat vindt hij?
2: Avond, Naomi.
1: Goedenavond.
2: Ik zou ook wel elke week uit willen gaan, hoor. Maar van mijn ouders mag het niet. Ze zijn best wel moe.
1: Oh, wat jammer. Sanne, ga jij elke week uit?
3: Ja.
1: Ik vraag je naar de bekende weg.
3: Ja, je vraagt naar de bekende weg. Vaak ook met jou. Maar,
1: ja, gezellig.
3: Ja, nee, ik hou wel van een dansje en een drankje, zeker. Ja. Maar ik snap wel, als jij in een relatie zit, dat je dan niet de donderdag, vrijdag en zaterdag de stad ingaat. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je dat wel af en toe lekker blijft doen. Mannen bij de mannen, vrouwen bij de vrouwen, lekker ventileren.
1: Oh ja, dat heb ik niet zo. Mannen bij de mannen, vrouwen bij de vrouwen.
3: Nou, ik vind het wel belangrijk dat je dingen zonder je partner doet.
1: Ja, dat wel.
3: Ja, dat bedoel,
1: maar mijn vrienden zijn vooral mannen.
3: Ja, zo. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat je met je eigen vrienden wat gaat doen. En
1: ja, niet
3: het
1: met de partner erbij.
3: Ja, nee. Ja.
1: En zou het ooit veranderen, denk je? I mean, wij zijn nu 25, 26. Gaat het veranderen wanneer we misschien 40 zijn?
3: Nou, ik heb er nu nog een hard hoofd in. Maar ik denk dat het wel automatisch verandert, ook als je kijkt naar een gezinsleven later of zo.
1: Ja.
3: Op een gegeven moment houdt het op. En het is ook, toen ik nog een partner had, ja, dan heb je ook wel meer zin om op de bank te liggen. En nu denk ik dan ook op mijn vrije avond, ja, waar is de wijn?
1: Ja.
3: Wat gaan we eens doen? Wat gaan we eens uitvreten? Hoeveel shots gaan we bestellen? Tequila, Samari, Sambuca, appeltaartshots, wijn, bier. Nog een shot tequila.
1: Jij hebt zeker zin in het weekend. Nee, in de Funnix Awards.
3: In de Funnix Awards.
1: Want daar hebben ze ook een bar.
3: Oeh.
1: Nou, oké. We zien jullie daar.
3: Oh.

0: Wow! Yo, fun is that your
1: Superbowl, 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1. Jade Lauren.
1: Brenna.
2: Distinct.
1: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
1: Zo.
2: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix.

0: breaking news.
1: Your city update.
2: Poep, plas en graffiti overal. En dat alleen maar door een horloge. Ja, wat er afgelopen weekend voor de Swatch-winkel in Utrecht gebeurde is echt bizar. Ik neem je even mee. Swatch heeft een goedkope plastic variant gemaakt van een horloge dat normaal gesproken echt tienduizenden euro's kost. Ja, en deze variant die kost maar 350 euro. Weet je, en het ging om een beperkte editie, dus verzamelaars verwachten dat zo'n horloge later heel erg veel geld zal opleveren. Nou, en voor veel geld doen mensen hele gekke dingen. De nacht voor de opening stonden er al tientallen mensen met tenten voor de deur. In de ochtend stonden er honderden mensen en liep het zo uit de hand dat de Swatch-winkel besloot om niet meer open te gaan. Nou, en de winkels om die winkel heen die baalden enorm, want ook zij zaten midden in de chaos. En hun winkels werden zelfs beklad met poep, plas en graffiti. Ja, dus zij konden ook niet meer open gaan en daardoor liepen ze heel veel inkomsten mis. Ja, dan baal je gewoon heel erg. En de eigenaar van de modewinkel ernaast die gaat zelfs een schadeclaim indienen. Het is toch bizar dat mensen zo wild en vies worden alleen maar voor een plastic horloge.
0: Phoenix on the block.
3: Utrecht.

Dit was SZA met Snooze. Hey, en de gast die nu bij mij in de studio is aangeschoven, die heb je al vaker gehoord op Vanix. En zometeen ga ik met hem in gesprek over zijn nieuwe tune. Dus blijf waar je bent. Je hoort het zometeen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Jouw tof om bij Funnyx te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnyx.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
8: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.
6: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi.

0: Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Kate Renata komt naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Volg Varnis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuiper.
4: Zegt een geheim gewoon.
5: Ik ben Marijn. Wil je ook meteen horen wat mijn probleem is?
6: Mijn moeder weet het niet eens.
7: Waarom moest dat zo bij je blijven?
8: Maar weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
3: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuiper. Vanavond om 20:30 bij Bienen & Vara op NPO 3.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone to leave him today.
0: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonix Awards.
3: Check Phonix.nl
2: of de NPO Luisterapp.
3: Naomi.
4: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Joe en Zoe Tauran met Te Laat.

0: broederliefde. Ja, je hebt hem vaker gehoord hier op FunX tijdens zijn 101 bar sessie. Of misschien heb je hem wel gespot op je favoriete festival. En ook vanavond gaat hij weer door je speakers knallen. Ik heb het over Yves, kwam afgelopen vrijdag weer met een nieuwe tune. En vanavond is hij hier bij mij in de studio om er alles over te vertellen. Yves, welkom.
1: Yes, thank you.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik mocht komen, man.
0: Hey, jij bent inmiddels 10 jaar bezig met muziek. En destijds, toen je je tweede single had uitgebracht, werd je al gevraagd om je te tekenen bij het label van Mr. Props. Klopt. Dat gaat heel snel.
1: Ja, dat ging heel erg snel, man. Het was voor mij ook dat ik... Het voelde bijna unreal, zeg maar.
0: En hoe ging dat toen dan?
1: Ja, hij stuurde me een DM van... alles van wat jij tot nu toe hebt gedropt, vind ik super hard. Dus ik wil graag dat je met niemand praat, totdat ik mijn label heb gestart. Mm-hmm. En dan zit je met mij als eerst. En ja, voor mij, Mr. Pro, dat is een van de grootste natuurlijk. Dus ja. Ik dacht van, ik ga wel luisteren even.
0: Ja, jij dacht, ik doe heel braaf,
1: ik luister gewoon. Ik dacht, ik wacht wel even. Waarom niet?
0: En hoe was het voor jou om zo snel erkend te worden?
1: Speciaal, want ik had ook gewoon vrienden die echt heel erg in mij geloven, laten we zeggen. En ik wilde zelf niet echt in het middelpunt staan. Maakte gewoon muziek voor de fun. En het was gewoon niet echt mijn ding, maar uiteindelijk hebben ze me toch over de streep gekregen. En nu kom ik er niet meer uit, man. Maar het was heel speciaal,
0: Nice, want ja, afgelopen vrijdag is je nieuwe tune Chains uitgekomen. Waar gaat die tune over?
1: Chain, ja, wat ik vanmiddag ook zei, is die tune schreeuwt... ik mis je, ik hou van je, het spijt me, kom bij me terug. Op onze manier. Het gaat gewoon over iemand die jou nu even laat hangen... en niet meer met jou wil zijn, terwijl jij wel met diegene wil zijn. Okay. Ja, en nu nog hard veel, hoor. Heb je dat ooit meegemaakt in je leven?
0: Ja. Laten we daar niet te diep op ingaan.
1: Nee.
0: Hou op. Nee, maar die heb je gesampled van een nog vrij onbekende artiest uit Den Haag. En hij zit nu ook naast je. Josh Jones.
2: Rotterdam IJsselmonde. Yes, ma'am.
0: Hey, hoe was het voor jou om door Yves benaderd te worden?
2: Ja, het was gek. Mm-hmm. Ik was zo'n grote fan van zijn muziek en zijn talent. Ja. En ik denk als artiest zijn dat zo'n grote eer is als iemand jouw tune wilt samplen überhaupt.
0: Dus, ja.
2: Ja, het was onwerkelijk.
0: En kennen jullie elkaar al dan?
2: Nee, zeker niet. Hij steekt in mijn DM eigenlijk als Mr. Props bij hem.
0: Oh.
2: En vanuit daar de eerste sessie samen geboekt.
0: Mm-hmm.
2: En er is een mooie vriendschap uit ontstaan. En you know, we've been working ever since. So.
0: Oh, wat fijn. Want hoe ben jij dan achter Josh gekomen?
1: Nou, ik zag gewoon een filmpje van hem op Instagram. Die kreeg ik doorgestuurd van een goede vriend van mij. En het was gewoon gek. Ik hoorde gewoon een unieke stem, een unieke vibe. En ik had hem gewoon gedM van, yo, kan ik iets van je samplen? Do you mind? En toen zei hij dat hij muziek al aan het checken was. En ja, zodoende begon die klikken. We made it happen, man.
0: En kunnen we nu meer van jullie samen verwachten?
2: Oh, absoluut. Yeah.
0: Ja?
2: Ja, we koken.
1: We koken veel.
2: It's coming.
1: Er is heel veel gemaakt eigenlijk afgelopen tijd.
2: Absoluut, ja.
0: Ja.
1: Dus jammer, gaat meer komen.
0: Het is gewoon eigenlijk een kwestie van afwachten. Dat jullie denken, oké, nu mogen wij het horen.
2: Zeker.
0: Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie moeten wel ons connecten dan, hè?
2: Zeker.
0: Zo werkt dat. Oké, dit is een afspraak.
2: Absoluut.
0: Hey mannen, ik vond het superleuk dat jullie er waren. En de tune is nu al een paar dagen uit, dus die kan je sowieso lekker gaan luisteren. Maar we gaan hem nu ook voor je draaien. Dus Yves, je mag hem zelf gaan aankondigen.
1: Yes, dit is Chain by Yves featuring Yves Laurent, sampled by Josh Jones.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Gisteren was het de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. Ja, een hele belangrijke dag als je het mij vraagt, want er is nog veel te veel haat en discriminatie in de wereld. En ook in ons eigen land. Want hoe veilig voelen queer mensen zich om zichzelf te zijn in bijvoorbeeld Rotterdam? Rijmond vroeg het op straat.
3: Vandaag vragen we aan mensen in het kader van de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Voel jij dat je jezelf helemaal kan zijn in Rotterdam?
4: Ja, het ligt heel erg aan zeg maar, de plek waar ik ben.
5: Afhankelijk van waar ik dan ben.
6: Over het algemeen wel. Ik heb er zelf niet heel veel last van gehad. Maar ik hoor wel heel veel mensen die zich meer uiten hoe zij zich willen kleden. Dat ze wel vaak worden lastiggevallen.
7: Het uitgaansleven is dat altijd een tricky feeling.
2: Wat gebeurt er dan vaak?
4: Als je over straat loopt of zo, mensen maken opmerkingen.
8: Ik krijg heel vaak blikken. Ja, waarom kijken mensen raar naar mij? Dat snap ik dan niet.
5: Dan word je wel eens nageroepen voor iets uitgemaakt en dan loop je eigenlijk gewoon door.
7: Je kan niet altijd jezelf zijn of jezelf uitspreken zonder dat iemand een mening heeft.
4: Ja, ik probeer me wel altijd te kleden hoe ik me wil kleden, ongeacht de opmerkingen die ik daarover krijg.
3: Wat zou er moeten veranderen zodat iedereen helemaal zichzelf kan zijn in Rotterdam?
7: Mensen moeten met hun eigen zaken bemoeien. Dat moeten ze doen. Bemoei je met de mensen die jij kent en gewoon lekker laten leven. Als je je avond laat verpesten door mensen, dan ga je niet leven.
0: Funnix on the block.
1: Rotterdam.

0: keer in de speeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Talks en de NPO Luister-app.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik elke

0: Broederliefde en Lil Kleine met Waterkan.
1: Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen. Ja!
0: Oh my god, donderdag is het zover. De Phonix Awards over 3 dagen in AFAS Live Amsterdam. Daar gaat het gebeuren. En de line-up is echt aan. Cho, Kaya Imani, Kulas, Broederliefde en nog wat verrassingen. Nou, die kaartjes gaan hard. Maar je kan er nog een paar kopen, maar omdat ik zo'n lieve meid ben, krijg je ze aan de blak helemaal gratis van mij. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen, dus ben jij een echte Phonix muziekkenner, stuur dan Hitmachine in de NPO Luister-app en maak kans op kaarten voor de Phonix Awards 2026.

0: Het spel waarbij het draait om jouw muziekkennis. Je hoort een tune en de vraag is simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door totdat je af bent. En vandaag gaan Edna en Claire de uitdaging aan. Edna, hoeveel tunes denk jij door te kunnen gaan?
1: 4.
0: 4? Oké, Claire, ga je eroverheen of laat je Edna spelen?
1: Nee, dan laat ik Edna spelen.
0: Oké, dat betekent als je er 4 goed hebt, Edna, dan ga je naar huis met die kaarten. Lukt het niet, dan wint Claire. Ben je ready?
1: Yes.
0: Oké, okay, let's go. Dit is jouw begintune. DJ, vandaag wil ik geen passade dansen. Zeg en zon Alaka. Alaka van Broederliefde, die komt uit 2015. Dan gaan we beginnen. De vraag is de volgende tune nieuwer of ouder dan die ervoor? Let's go. My baby waka, ik ben met mijn team. Ja. Domme jongens, is dat dom. Domme jongens, is dat. Yes.
2: Als je niet kunt slapen in een nacht.
1: Nieuwer.
0: Ja.
3: Misschien wel.
1: Ouder.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Yes. Edna, jij deed het echt gewoon heel soepeltjes.
1: Ah, eigenlijk wel, ja.
0: Wat goed, luister je vaak naar Phonics?
1: Elke dag bijna.
0: Oh, maar dan snap ik het. Dan had jij waarschijnlijk gewoon helemaal door kunnen gaan en het hartstikke goed hebben gehad.
1: Ja.
0: Hey, wat superleuk. Dan zie ik jou donderdag. Wie ga je meenemen naar de Phonics Awards?
1: Mijn zusje.
0: Oh, wat lief. Nou, heel veel plezier en tot dan.
1: Dank je. Eerst goed, doei.

Een hele gezellige oud Artist of the Week zit hier nu bij mij in de studio. Hij doet heel veel toffe dingen waar jij meer over wil horen. Dus blijf luisteren waar je luistert, want dat hoor je zometeen na ICSB en Di Quenza. Dit is Libby.

shit, ze borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten druk.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl. Funnix.
2: Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuiper.
7: Het is echt een geheim, gewoon.
8: Ik ben Marijn. Wil je ook meteen horen wat mijn probleem is?
9: Mijn moeder weet het niet eens.
10: Maar waarom staat ze bij je blijven?
11: Dan weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
6: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuiper. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 3.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op je favoriete artiesten voor de Funnings Awards.
3: Check Funnings.nl
2: of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok hier bij Funnings. Dit is Frenna met Kommaas.

0: the Block.
1: Hier aan de Blok zetten we iedere week lokaal opkomend talent in de spotlight als onze Artist of the Week. Maar hoe gaat het daarna met ze? Vanavond checken we in bij Oud Artist of the Week AC, die aankomende vrijdag een nieuwe tune released en hem hier speciaal voor jou alvast als premier laat horen. AC, welkom.
2: Yes, hi Naomi.
1: Leuk dat je er weer bent.
2: Thank you for having me.
1: Of course. Hey, afgelopen december was je onze Artist of the Week hier bij Phonix. Hoe gaat het nu met je?
2: Gaat lekker, gaat goed.
1: En wat gaat er goed?
2: Nou, ik ben bezig met een nieuwe tune, zoals je hebt aangegeven. Samen met mijn guy, Teddy Turnt.
1: Ja.
2: Nummer Therapy. En we zijn nu gewoon bezig met lekker promoten.
1: Nice, daar gaan we het zo meteen over hebben, over die tune en ook over Teddy die naast je zit. Ja. Hey, maar je had recent nog een optreden in Den Haag die heel bijzonder voor je was. Vertel daarover.
2: 5-4 XL. Daar heb ik een performance gedaan. Ik was daar op de line-up.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb vaak op een line-up gestaan, maar wat zo speciaal daar zo was, was close to my home. Heel veel van mijn eigen mensen waren daar zo. En ik heb echt gewoon de show gewoon gerokt, helemaal gekild. En het was gewoon een vibe, was super dope. En heel veel goede feedback gehad. En toen wist ik echt voor mezelf, oké, ik kan dit gewoon doen. En gewoon, nu is het tijd om mijn eigen shows te regelen, laat me zeggen. En gewoon, te performen voor mijn people, laat me zeggen. Dus eigenlijk een beetje een community opbouwen.
1: Mm-hmm.
2: Ik en Teddy zijn daar nu ook mee bezig.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil niet te veel spoilen, maar just stay tuned, want er komen hele dope dingen aan.
1: Tipje van de sluier, want als je zegt dat je niet wil spoilen, dan weet je dat ik je het ga vragen.
2: Sorry?
1: Een tipje van de sluier, kan je iets zeggen?
2: Tipje. En nou, ik kan wel aangeven dat in Den Haag Paard Café een hele dope show eraan komt.
1: Oké.
2: Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Nice. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst, aankomende vrijdag komt je nieuwe tune Therapy uit. Waar gaat die tune over?
2: Ik denk dat die vraag beter voor Teddy is.
1: Oké, dan gaan we naar Teddy Turnt, want die zit naast je.
3: Ja, toch.
1: Ook leuk dat jij er bent.
3: Zeker, ja. Ja, jouw vraag over het nummer. Therapy is een nummer wat heel erg zomers is.
1: Mm-hmm.
3: Energiek. Alle mensen die ik tot nu toe heb laten horen, die begonnen gelijk te lachen. Mm-hmm. Er kwam een bepaalde energie bij hun ook van, oké, dit is leuk. Die beat die is gemaakt door Jimmy D. En hij stuurt mij geregeld materiaal. En dit was echt een nummer waarvan ik dacht, dit gaat hem worden. En ik had gelijk AC in mijn hoofd.
1: Waarom dan? Waarom gelijk AC?
3: Omdat AC, wat mij betreft, een van de artiesten is. Een local artiesten, zeg maar. Die echt die summer vibe, maar ook die afro vibe brengt. En toen ik hem een keer had zien optreden, was het voor mij gelijk van, ik ga sowieso met deze guy samenwerken. Ja. En 1 en 1 is 2.
2: Ja.
1: Heel tof.
2: Oké.
1: Okay. Nou, we hebben er al heel wat over gekletst. Ik denk dat we hem eigenlijk gewoon moeten gaan horen. Wat denken jullie?
2: Definitely.
3: Let's get it.
1: Oké. Okay.
2: Worldwide.
1: Hey, jullie mogen hem zelf gaan aankondigen.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Wil jij hem doen of zou ik hem doen?
3: Doe jij hem.
2: Oké, dames en heren, be ready. Want jullie gaan nu luisteren naar Therapy, Teddy Turnt featuring AC en Jimmy D on the production.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: J3 Speakers, dit was Controlando. On the block met Naomi. We kunnen nu echt beginnen met aftellen, want over 3 dagen is het tijd voor de FunX Awards. Oh mijn god, ik heb er zoveel zin in. En misschien spot ik jou daar wel in de zaal. Ja, kaartjes kan je nog steeds kopen of winnen hier op FunX. En afgelopen vrijdag was het al even feest, want toen was de pre-party in de Koopgoot hier in Rotterdam. En onze reporter Bradley, die houdt wel van een feestje, dus die was er natuurlijk bij. Luister maar even mee.
1: Een en al gezelligheid, man. We zijn hier met z'n allen. FunX promo team is aanwezig. We zijn de vibe aan het bouwen en we gaan helemaal gek gaan.
0: Dat klinkt heel gezellig. Zometeen hoor je meer. Maar eerst Idali met Nooit Echt Van Mij.

0: pre-party van de Funnix Awards met DJ Norden en DJ Wes en het ging helemaal kwijt. Maar dit was pas een klein voorproefje, want aankomende donderdag zijn de Funnix Awards, maar dat wist jij natuurlijk al, want jij hebt al lang je kaartje gehaald. Maar laat ik je eerst even meenemen naar die pre-party. Nor en Wef, jullie hebben net gedraaid, hoe was het?
1: Superlid!
2: Mega!
0: Ja, was dit zeg maar een klein voorproefje op aankomende donderdag of?
1: Dat is wel de bedoeling.
2: Dat was 1%.
0: Oh, 1%?
2: Dat was 1% van wat er gaat komen.
3: Bro, dit is niet eens 5%.
0: Ik hoorde net, dit is niet eens 1%.
3: Nou dan.
0: Maar waar kijk je het meest naar uit?
3: Alles. De vibe, alles.
0: Neem de luisteraars even mee, aankomende donderdag, wat gaan ze zien, wat gaan ze horen, wat gaan ze voelen?
3: Je gaat van niks voelen, je gaat van niks zien, je gaat van niks ruiken, je gaat van niks ademen. Kom gewoon en dan ga je de vibe vanzelf voelen. En ik ga niet te veel vertellen, want als ik te veel ga vertellen, komen ze niet. Dus gewoon komen.
4: Dat het fucking lit is. Ik mag niet schelden, maar sorry, maar het is kapot lit.
5: Ja, kijk, weet je, Fanny staat sowieso voor om met de doelgroep in contact te komen. Dus het is alleen maar mooi om zeg maar, een plaats zoals Rotterdam, een Koopgroot, waar gewoon de actieve... Maar de doelgroep actief is om daar gewoon fysiek te zijn, weet je wel. Ja, man.
6: Ja, dope, man. Ik ben helemaal ready om er naartoe te gaan. Ik denk dat ik wel wat mensen op het oog heb om op te stemmen.
0: Wie heb je op het oog? Kan je dat al delen?
6: Ik heb zojuist DJ Norden gezien en DJ Wef. Ja, was een dope set wat ze net hebben gedraaid. Dus ja, ik denk dat ik gewoon op hun ga stemmen, man.
5: Waar ik het meest naar uitkijk van de awards? Ja, de optredens natuurlijk.
0: En iemand specifiek of...
5: Ik zeg je eerlijk, toen ik Cho zag daar zo op die line-up, dacht ik wel van ja man, dat wordt wel een feestje.
0: Wat is dan, waar kijk je het meest naar uit aankomende donderdag?
2: Sowieso de surprise act.
0: Jij hebt het steeds over die surprise act.
2: Geheim.
0: Maar kan je al een beetje een tipje van de sluier geven, surprise act?
2: Nee, dat wordt ontslagen. Maar zoals altijd heeft Funnix gekke surprise dingen gepland. Hier is zo goed over nagedacht.
7: Ja, toch wel gewoon echt de optredens. En ik ben echt benieuwd wie er met de prijzen van doorgaat.
0: Wie denk je? Of wie hoop je eigenlijk?
7: Nee, daar mag ik helaas geen uitspraak over doen. Want,
0: dus je hebt niet iemand die nummer 1 op jouw playlist staat?
7: Ik heb gestemd, zeker weten. En als jij invloed wil hebben op wie gaat winnen, zou ik ook stemmen als ik jou was.
0: Is dit het event van 2026?
8: Dit is het event van 2026. No cap.

0: Cut Neuf, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of Zo. Zeg het meteen.
1: Funny.
2: Your City.

0: The Block. Met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. Hier bij Funix, de zender met de beste muziek. Dus ik hoop dat je lekker aan het viben bent waar je ook bent. Op werk, thuis, in de auto. En als je nu denkt, ja, maar Naomi, ik wil zo graag die ene pokoe horen. Dan is dit jouw moment. Laat het me weten in de NPO uit... Laat het me weten in de NPO luisteren welke tune jij nu horen wil. En je weet het, een appje is leuk, maar een spraakmemo geef ik altijd voorrang. Dus let me know in de NPO luisterapp. En wie weet draai ik zometeen jouw aangevraagde tune.
2: Maximum.

0: Dave en Tams met Rain Dancing. We zitten nog steeds midden in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Je kan me elke avond weer een berichtje sturen in de NPO Luister app met de tune die jij wil horen. En vanavond deed 1987 NPO dat.
1: Hey, goedenavond. Ja, ik weet niet, ik wil gewoon Stromae horen, man. Allo, Dans of Papa Hoeté. Is wel pa. Dus als je die zelf moet draaien, Papa Hoeté van Stromae. Dankjewel, fijne avond iedereen.

0: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Oranje fans opgelet,

0: Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Check Funnix Visa nu op Funnix.nl of via de Funnix app. Funnix Visa.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
5: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
6: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl, koning in vloeren.
7: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
8: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
9: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
10: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
11: Picture Moments.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorgen gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
11: Picture Moments.
14: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeente over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
3: Op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check Funnix.nl
3: of de NPO luisterapp.
4: Naomi.
5: Kulas met Waar was je?
4: Your city. Your city.
6: Your
7: city. Come on. Funnix.
6: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste.
7: FaceTime. En die werden die tijd. Dit is jouw song.

0: Lil Kleine en Jonna Fraser met Fashion Week.
1: On the Block met Naomi.
0: En ja, het is weer tijd voor Is It Lit of Is Het? Shit, en vandaag met Amira uit Den Haag. Zij zegt namelijk tegen mij, hey Naomi, ik ben nu ongeveer 2 maanden aan het daten met een guy. Het is echt gezellig en ik denk dat we best wel een relatie kunnen krijgen. Er is alleen 1 ding waar ik mee zit. Hij deed een beetje vaag over zijn werk en vertelde er niet veel over. Toen ik hem dit weekend vroeg waarom, zei hij dat hij niet wil dat ik hem judge. Hij dealt namelijk drugs. Geen heftige drugs of zo. Maar alsnog, ik weet niet of ik wel met zo iemand wil zijn. Of ben ik dan te judgmental? Ik vraag hem daarom af, is het lit of is het shit om met een drugsdealer te daten? Soms, dan komen mensen echt met dingen dat ik denk, waarom wil je dat ik hierover praat op de radio? Want dan moet ik heel open en eerlijk zijn wat ik hiervan vind. En in all honesty vind ik het best wel moeilijk. Je zegt zelf geen heftige drugs of zo. Ja, ik ben benieuwd waar we het dan over hebben. Weet je, je moet gewoon geen gevaar lopen. Maar als iemand gewoon in biologische dingen dealt. Ik zie Sanne al naar mij kijken. Ik weet het niet. Is het lit of is het... Oké, dan zou ik toch zeggen, vanuit alle beroepen die je kan kiezen voor je partner, vind ik drugsdealen wel een van de meest onhandige. Dus ik zou dan toch zeggen dat het shit is. Maar laat me even weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om met een drugsdealer te daten?
2: Toby on the beat.

0: Bestie van Rotimi. On the block met Naomi. Ja, we zijn nog steeds bezig met de is het lid of is het shit. En vandaag met Amira uit Den Haag. Zij vroeg zich af, is het lid of is het shit om met een drugsdealer te daten? Oh ja, een hele goede vraag natuurlijk. Je kon hem laten weten in de NPO Luisterapp. Ferry deed dat en zegt, kan wel handig zijn in het weekend. Dat kan als je ervan houdt inderdaad. Jasmine zegt, girl, dit is een donkerrode vlag. Ren. Oftewel dat het gewoon hartstikke shit is. En ja, wat vindt Nick? Want Nick die zei een partijtje verstandige dingen. Luister even.
1: Dat is sowieso shit. Je wilt toch stabiliteit in het leven? Geen onzekerheid dat diegene opgepakt kan worden of andere problemen kan krijgen met andere mensen in het milieu. En ook gewoon in het oog van de toekomst. Je kan niks opbouwen, je kan geen huisje gaan kopen. Drugsinkomsten kan je niet meetellen met een hypotheek. Het heeft alleen maar nadelen. Dus als je van onzekerheid houdt en instabiliteit, moet je het zeker doen. Maar anders is het gewoon echt shit.
0: Ja, ik denk echt dat ik er serieus niks meer aan toe te voegen heb. Nick heeft alles gezegd waar het over gaat. Ferry die houdt misschien van instabiliteit. Misschien zegt hij daarom kan wel handig zijn in het weekend. Maar op een gegeven moment met het oog op de toekomst inderdaad. Is het echt hartstikke...

0: Blok met Naomi.
1: Ja, de Bijlmer Run was er weer, het gezelligste hardloop-event in Amsterdam-Zuidoost. En dit jaar starten ze op het Kraaiennestplein met verschillende cheerzones, muziek, eten en supporters die je helemaal door de run meeslepen. Nou, meer hoor je zometeen.

0: met Camille.
1: De Bijlmerrun is weer begonnen. En als je het mij vraagt, is dat het gezelligste hardloop-event in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar starten we op het Kraaienestplein. Er zijn verschillende cheerzones met muziek, eten, supporters die jou de hele weg door die run meeslepen. En ik neem jullie mee. Oh my.

0: around.
1: Je bent hier met de community, met de buurt. Mensen die ook mee willen rennen, het beste uit zichzelf willen halen. En ik denk dat dat gewoon een mooi moment is om het beste uit jezelf te halen, maar ook uit de mensen die waarmee je rent.
2: Het startschot is afgegaan en dat betekent dat de 10 kilometer nu gaat beginnen aan de run. Jullie staan hier lekker aan te moedigen. Voor wie staan jullie hier?
3: Wij staan voor mijn vriendin, José.
4: Ja, en ik ben mee met mijn broer, want mijn schoonzus die rent de 10 kilometer.
3: Ja, weet je, het kan regenen, maar we genieten gewoon met z'n allen. Je merkt gewoon dat het weer heel erg goed zit en zo. Iedereen zit er lekker in, iedereen is een beetje aan het dansen, lekker aan het eten. Dus het is helemaal top.
4: Altijd als ik hier ben, community gevoel. En ja, ik voel me gewoon wel heel erg thuis in Zuidoost. Ja, misschien ook doordat ik mensen op straat zie die op mij lijken en... Ja.
5: Dit is natuurlijk de 10 kilometer, dus dit is het eerste rondje wat ze gaan maken. Kom maar, laat je horen!
2: Guylaine, je hebt net de 10 kilometer gerend. Hoe was het?
1: Het was tof. Het is gewoon een feestje. De Bijlmerrun, ik doe het elke jaar. De sport is hier achter mij. Dus, ik heb ook meer mensen die mij normaal gesproken mijn sportsystem zijn. Heb ik gezegd, weet je wat, kom met mij samen celebrate, kom ook naar die startlijn. Dit is een mooie manier, het is meer dan hardlopen. Wat hierbij komt kijken is eigenlijk de mensen naast je liefhebben. Eigenlijk is running op dit moment eigenlijk een tool die we nu toepassen om samen te komen, om samen het leven te vieren. En dat wat we aan het doen zijn, gewoon het leven vieren met elkaar zijn.
2: De 5e editie van de Bijlmerrun zit erop. Het was super gezellig, echt mooi om te zien hoe iedereen samenkomt, hoe mensen elkaar supporten. Er stonden mensen met megafoons, er werden high fives uitgedeeld. Dus ik ben er volgend jaar weer.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, en dat was hem weer, de blok op deze mooie maandagavond. Maar niet getreurd, morgen ben ik weer terug. En nu staat Phonics Vibes voor je klaar. En daarna Night Vision, dus have fun. En ik check je morgen weer.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
10: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
11: Picture Moments.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
11: Picture Moments.
14: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst

0: Dag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de 2 panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 3 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Oranje fans

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld.

0: zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

dit dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom het denken vooruit.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam

0: heeft de politie de twee panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check Funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: Drake en Lil Baby met Girls One Girl.
1: Hey Boas.
2: Hoi Boas.
3: Yo, fucka Boas.
4: Hou op die Boas.
0: Een hele goede nacht. Boas hier door je speakers om je deze nacht door te gaan trekken. Gezellig, gezellig dat je er weer bij bent. Hey, en nog twee nachtjes slapen, hè? Dan is het zover. The Phonics Awards. Ik zeg je eerlijk, ik kan niet wachten. Ja, het klinkt een beetje logisch natuurlijk, want ik werk hier. Dus dan is het voor mij altijd extra leuk. Maar het wordt dit jaar wel gewoon echt heel leuk. Misschien heb jij je tickets hier al gewonnen. Misschien nog niet. Je kan ze ook gewoon kopen via Phonics.nl. Dan zit je sowieso goed. En nou, wat ga ik vannacht doen? We gaan een beetje discussiëren over wie welke prijs gaat pakken. En natuurlijk ga ik ook goede muziek voor je draaien. Deze hoor je zo. Ja, Pana komt er zo voor je aan. Hey, en wat ben jij aan het doen deze nacht? Ben je aan het werken in de zorg, in de beveiliging? Onderweg naar huis of juist onderweg naar een feestje? Weet je, het kan allemaal op deze maandagavond. Laat het doorkomen via een bericht in de gratis NPO Luister-app. En nou, misschien spreken we elkaar zo eventjes. Dit is Travis Scott, hij is in the room.

Jonah Fraser en Jaehyun. Jonah Fraser, hè? 4 keer genomineerd voor een Phonics Award. Mijn god, ik kan niet wachten! Ja, ik was even benieuwd wat jij deze nacht aan het doen bent. Je kan het nog steeds laten doorkomen via de NPO Luister-app. Jasmine bijvoorbeeld, die was er ook snel bij. Die zei, nachtdienst in het ziekenhuis hier ook, maar Phonics houdt me wakker gelukkig. Ja, en Boef moet echt die award pakken. Boef? Boef moet die award pakken? Ik heb hem er niet tussen zien staan dit jaar. Shoutout Boef, man. Er komt een album aan. Maar we gaan door. Samira dan, die zei onderweg naar huis van werk. En nu al zin in de awards. Phonics sfeer is altijd anders. Samira, gezellig dat je erbij bent. Mo, die heeft een saaie nachtdienst in de beveiliging. Succes, Mo. En Anouk, die zei, ik heb tickets gewonnen, dus ik ben in de hype. Nou, dat is lekker. Ik kan vannacht helaas geen tickets weggeven. Het spijt me heel erg. Maar wat je wel kan doen is morgen vanaf 6 uur naar Fernando luisteren. Of hem gewoon lekker aan laten staan. Dan kan je wel die tickets winnen. Zometeen muziek van Chief. Lieg tegen mij komt eraan. Naar Dior en Kaya Imani. Dit is My Boo.

Chief door je speakers met Lieg tegen mij. Ja, deze week staat natuurlijk hier bij Phonics helemaal in het teken van de Phonics Awards. Maar, zeg maar eerlijk, jij en ik staan ook wel een beetje in het teken van Drake, toch? Zometeen mag jij gaan bepalen welke Drake-tune ik voor je moet gaan draaien. Heb je nou een voorkeur, dan mag je het me alvast laten weten in de NPO Luister-app. Deze, die ga ik zometeen

Arcana door je speakers. Phonics. Night Vision. Request. Ja, die staat vandaag helemaal in het teken van The Boy, oftewel Drake. Want afgelopen vrijdag dropte hij niet één, niet twee, maar drie albums. Ik was er echt even stil van. Ik ga niet voor je liegen. Dus ik vind dat we Drake vandaag ook even moeten gaan vieren. Dus mijn vraag aan jou is, welke tune van Drake moet ik voor je gaan draaien? Het is helemaal aan jou. Even wat inspiratie. I need a one dance. Je hebt natuurlijk deze, One Dance. Of wat dacht je van deze? I go down as G-O-D. Yeah, wait. God's Plan. I go hard on Southside G. Of iets rustigers. Just hold on, going home. Of misschien wel heel erg classic. Snap je? Het kan alle kanten op gaan. Jij mag het gaan bepalen. Welke Drake tune moet ik voor jou gaan draaien? En het mag nieuw zijn, het mag oud zijn, het mag een beetje gek zijn, het mag heel dark zijn. Kies maar iets leuks. Wat van Drake wil jij nu gaan horen? Jij mag het gaan kiezen. Laat het weten in de NPO Luister app en daar kan je ook een spraakmemo sturen. Die ga ik als eerste beluisteren.

0: na Starlife. Ik zeg je eerlijk, het heeft wel weer potentie om een gekke zomerhit te worden.
1: Funny.
2: Night Vision.
1: Request.
0: Eerst even terug naar andere zaken, want ik vroeg aan jou, stuur nou even een tune door van Drake in de NPO Luister-app. Want de Night Vision Request staat vandaag helemaal in het teken van Drake. Afgelopen vrijdag dropte hij niet één, niet twee, maar drie albums. We moeten die man even gaan vieren, toch? Dus mijn vraag aan jou was, welke tune van Drake moet ik voor je draaien? Jij kon het laten weten via de NPO Luister-app. Jason die was er als eerste bij, die zei, die heerlijke oldschool tune van Drake, Best I Ever Had. Ik hoor je, wow.
3: You know, a lot of girls be thinking my songs are about them.

0: Wow! Your phone is like Jordan! Smash them now! Ik vind het super mooi om hier te staan.
1: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1!
2: Jade Lauren,
1: Frenna,
2: Distinct,
1: Zoe Tauran,
2: Broederliefde,
1: Zo,
2: en nog veel meer
1: zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Arranca por el carajo.
1: Becky G, Omega en Arranca. Ja, aankomende donderdag zijn de Funnix Awards. Maar er is één naam die nu al zorgt voor ruzie in de groepsapps. Want is Lil Kleine echt niet cancelbaar? Of gaat Kulas definitief die troon overnemen? Jij en ik die gaan zo even een rondje voorspellingen doen. Wil je nou meedoen? Dat kan. Laat het dan even van je horen in de NPO Luister-app. En ook muziek onderweg van Kaya Imani, Ronnie Flex en Idali. Jouw la, jouw la. Na het nieuws van 2 uur...

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check Phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.
3: Ja, wie gaat dit jaar een Phonics Award winnen? Dat mag jij zo gaan bepalen. Ja, echt waar.